Straks om 2:30 nog meer Toasters, Rub It Up in Roots en 80s reggae en die is meer. Maar eerst Global Grooves. Maar we beginnen toch ook met een reggae track dit 1:30. Ai Banani, een Afrikaanse reggae-artiest op het Philophone-label uit Berlijn. Uit Ghana waarschijnlijk, want er op dat

Ghanese High Life en de Super 5 International op het Tabansi label. En dan nu tijd voor wat Afro-Latin van Orchestre Tre Chaba numero 1. En het nummer Amour D.

uit Guadeloupe, veronderstel ik. Een Franse piercing in elk geval van de band Stratos 1 in het nummer Faux Swingue. En dan nu een Nederlandstalig, maar Surinaams gezelschap Losson Theater met een EP'tje vol met Surinaamse strijdliederen. Een verdeeld volk vormt geen natie. Voilà, het is mooi dat u het weet. En daarvan draaien we de track de NPK Handlangers Clique.

Bijna half drie, 2:30, dus bijna terug. Rub it up, reggae en die smeer met C3K. Eerst nog een instrumental elektronisch nummer, ditmaal van een Belgische band Koepel, de EP Story. Zowel Left Field, Techno, Drone. Het nummer noemt gewoon 003.

Dat was inderdaad, stond niet op de planning, maar is er ingeslopen vanwege die moderne sounds van Stereo T er op het einde van zijn 30 minuten. Dat waren zijn voorlaatste, dat wil zeggen dat hij straks nog een half uurtje krijgt. Dit was om te beginnen Heights and Worship op Zamzam. U kent de sound inmiddels. Met Selassie.

U herkende mogelijk het unieke stemgeluid van Linval Thompson en hij had het over zichzelf als hij het had over een skillful man. En wie dat er ook skillful was, was de persoon die de dub aan de B-kant heeft gemixt. En ik vermoed dat dat Prince Jammies moet geweest zijn. Toen nog Prince.

was nog Junior English met Black Rub. Black Jack, nee, Black Blub. Billy Jack. Zo is het. Re-release door de mannen van Horning Sounds en hebben ze uitstekend gedaan. Dus er ook een version. Stem doet een beetje denken aan die andere Junior Mervin. Alright, hier gaan we voor de

hadden net al Junior English en we hadden het ook over Junior Mervyn. Dit was nog een derde junior, maar geen met een falsetstem. Ik heb het over Junior Brown. Niet al te veel over bekend, ook niet al te veel gereleased, maar zeker en vast deze Vivian Jackson, a.k.a. Yabby U-productie uit de late 70s. En die heeft ook een version.

You come to ask me what is love. Zo, Zoon Barrington Levy op die heerlijke 1980-productie. Ik denk dat dat Ginger Laws was. En minstens even uitstekende dubversie van wellicht de Young Scientist op dat moment, 20 jaar oud. Hier is. En hiermee ga ik schromelijk over tijd. En is het inmiddels zeker en vast tijd voor de stereotropische DJ.

We bedanken andermaal C3K voor de geweldige Rub-a-Dub Roots en nu ook wat Dubtech 30 minuten. Er komen er nog 30 aan. En ik begon deze 30 minuten met een andermaal een Luktung, een Thaise Luktung track. Ik kan er wel wat meer informatie over geven. Deze keer de artiest was Jodrak Jalakshai. Voilà. Het is maar dat je het weet. En dit was uit Angola, Manuel Farai, met het nummer O Povo No Poder. We blijven in de Portugeestalige afromuziek met de Kaapverdische legende Bana en het nummer Pontin Pontin.

Uit Angola is dit Lili Chiumba met Muwato Mumu Angola. En daarvoor nog uit Colombia, Conjunto Media Luna. En het nummer En Esto Mundo y Enta Tierra. Nu gaan we naar Côte d'Ivoire, Ivoorkust. De artiest noemt Wognin Pedro. De LP noemt Bassa Bassa. En daarvan draaien we de titeltrack Bassa Bassa dus.

En met nog één nummer na deze Alpay met Ask a Boy Lady hier te draaien, ga ik los over mijn tijd. En daarna neemt C3K het over. Ik ga eruit met DJ Bert en Eagle, een cultklassiek uit ons eigen land. I'm your master.

0: Come to my island. Come to my island. Come to paradise.
1: Zo dadelijk dus C3K nog een laatste maal. Deze week althans.
0: Come to my back.

Eén punt voor de beide aanwezige selectors. Ik heb de Stereo T al meermaals aan- en afgekondigd, maar wie we nog niet hebben aangekondigd, maar die is er toch wel zo goed als heel de sessie present. Dat is een oude getrouwe, enfin getrouwe is misschien een slecht gekozen woord om zijn ambt binnen de radio te omschrijven, maar in ieder geval, hij heeft hier ooit in deze vertrekken iets te radicaal zijn religie verspreid. Middels dancehall, reggae en al dat jazz. Maar hij komt nog geregeld eens goeiedag zeggen vandaar. En deze beide heren die hadden geraden dat het hier om een sugar mine joint ging. Samen met de Youth Promotion Band. En uitgebracht op zijn Youth Promotion label.

En ook wat deze tune betreft worden de quizvragen snel en correct beantwoord door de aanwezige selectors, waarvoor hulde en dank. Wie was dat? Het label had het al kunnen verklappen, want dat is Incredible Jux. En Jux is short for Junior. Of de Junior Delgado of de Junior Hibberts worden hem hier met Trouble. En ik ga hem voor deze keer niet volledig laten spelen wat de A-kant betreft. Want we moeten echt dringend naar die B-kant, want die zit vol rub-it-up. En nog steeds dat irritant hoog synthesizer geluidje dat er doorheen klieft. Voilà.

Deze werd iets minder snel geraden door het aanwezige panel selectors, maar niet getreurd, ze hebben het geraden nadat hij zichzelf genamedropped had. Ik heb het over Peter Metro en zijn Caribbean Connection. En die ging all the while 12-inch style met een Soul G dub erbovenop. En die gaan we toch nog even laten uit Deemsteren.

hardnekkig namedroppen van die 80s Jamaican Toasters, werd ook deze zeer snel geraden door ons aanwezige panel. Want het was Lady Anne en haar naam zat zelfs in de titel en haar verse namelijk Lady Anne Your Sweet, zo een van die early 80s, althans vroege 80s early. Greensleeves Maxis. Maar we blijven nog en daarmee gaan we wellicht afsluiten vanavond met nog een Lady Anne Blackbeard productie deze keer. Een message to every husband.

En omdat we toch al een beetje over tijd aan het gaan zijn, we maxi's aan het draaien zijn, moeten we ook consequent B-kanten laten spelen met extra extended versions, zoals deze Message to Every Husband, Lady Anne op het Mobilizer label, part 2.

van een selectorsrijke editie van It's a Family Affair. We hopen dat jullie volgende week ook luisteren. Want dan doen we dat gewoon allemaal opnieuw.

collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for the Both of Us uit 1974. De Sparks zijn nu relevanter dan ooit. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelen ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, art rock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraken met This Town Ain't Big for the Both of Us dat we vorige keer draaiden, tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte, blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. En live zijn Sparks een belevenis strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherp gesneden popopera met humor, drama en bravoure. En aldus te zien op zaterdag 29 augustus in de Roma op de Turnhoutse baan. En ja, dan gaan we natuurlijk een nummertje draaien van de Sparks. En van hun succesalbum, hun iconische album Kimono My House, dat opent met This Town Ain't Big for the Both of Us, gaan we het tweede nummer draaien dat ook een hit werd, Amateur Hour.

De Sparks. 29 augustus. In de Roma. En dan, zoals steeds, heb ik hier weer een promo-album bij om te bespreken. Het is er een van Ona Sander en RNGMNN en het heet Illumination Phases. Het is een samenwerkingsverband tussen twee Dark Ambient-artiesten. Achter Ona Sander zit de Italiaan Maurizio Landini, die er nog een hele hoop andere aliasen op nahoudt. Les Anges Morts, Abiura Fatima, Akamot, Biped, HPP, Modron, Scarweld en Tifoid. Het is allemaal dezelfde man. Ook voor dit soort samenwerkingsverbanden is de man niet aan zijn proefstuk toe. Zo bestaan er samenwerkingsverbanden met van Ona Sander met de Belg Ashtoret, Peter Verwimp. Van Ona Sander met Kloop. Van Ona Sander met Aina. En dan vorig jaar bespraken we een soloalbum van Ona Sander, Down Metrics. En al die genoemde albums verschenen op het Winterlight label uit Haarlem, zoals dus ook dit album dat hier nu in de cd-speler steekt. Dan de andere artiest, RNGMNN. Dat is een soort afkorting van de naam van de artiest achter het project en die heet dus Ronnie Engman. En deze Duitser houdt er ook nog het meer IDM-getinte project Dalezi op na. Van hem bespraken we in 2023 het remix-album Falls Down Falsified hier in de uitzending. En dat verscheen ook op Winterlight. Voor hetzelfde Winterlight-label brengen Ona Sander en RNGMNN nu dus hun muzikale werelden samen. En het resultaat heet Illumination Phases. 8 tracks staan erop. Het album duurt 52 minuten. Illumination Phases werd een gelaagd en diepgaand dark ambient album. Het zweeft tussen dichte ondergrondse texturen en uitgestrekte beklijvende soundscapes. Met... Even een slokje nemen. Met langgerekte drones en dark ambient tonen met sumiere melodieën wordt een spanningsveld tussen het intieme en het oneindige verklankt. Tussen wat onder de oppervlakte schuilt en wat zich uitstrekt tot in de oneindige leegte, een aanwezigheid van iets dat eerder gevoeld dan gezien wordt. En we gaan nu luisteren naar de openingstrack van het album A New Beginning.

A New Beginning, de openingstrack van het album Illumination Phases van Ona Sander in RNGM en zojuist verschenen op het Haarlemse label Winterlight. En Ona Sander en RNGM nemen ons mee op een reis door duistere diepte en etherische uitgestrektheid waar duisternis en licht zich vermengen, waar het vertrouwde vervaagt in het onbekende. Illumination Phases draait volledig om de dynamiek van licht, verlichting en de transformatie van de kosmos. Het album balanceert op de rand van de waarneming in de schaduwrijke grensgebieden, de overgangszones, waar vormen pas zichtbaar worden zodra de schemering invalt. Dit wordt ook heel mooi geïllustreerd door het prachtige artwork van deze 6-panel Digislave, gelimiteerd op 200 exemplaren. Het is een berglandschap bij valavond of bij ochtendgloren, dat weet ik niet. Maar een heel speciaal licht in elk geval. De soundscapes spelen een spel van licht en donker, van schemering. In het Nederlands kennen we poëtische woorden als ochtendgloren, morgenstond, schemeravond en deemstering. Ook tweelicht, in het Engels twilight. Maar tweelicht is ook een correct Nederlands woord. Wie bij zonsopgang of ondergang in de natuur vertoeft, is wel eens getuige van een uniek licht- en schaduwspel, een wonderlijk kleurenspel dat ons doet mijmeren over de grootheid van de natuur en de nietigheid van de mens. En laat ons dat illustreren met het nummer The Illumination Behind the Veils, ook van het album Illumination Phases.

The Illumination Behind the Veils van het album Illumination Phases van Ona Sander en RNGMN en zojuist verschenen op het Nederlandse label Winterlight. En de soundscapes op dit album spelen een spel van licht en donker, van schemering. Het ganse album zit in deze sfeer, getuigen de albumtitel Illumination Phases en de opeenvolgende tracktitels A New Beginning, On the Trail of the Silver Paws, In the Glow of Hall of Light, The Illumination Behind the Veils, The Night of the Fulfilled Sky, The Awakening of Darkness, In the Twilight of the Lost Quarter and The Silence of the Early Morning Hours. Het ganse album gaat voorbij als één grote luistertrip. Dit is muziek die aanzet tot diepe mijmeringen. Illumination Phases is dan ook geen achtergrondmuziek, maar een auditieve gids voor de late of juist de zeer vroege uren. Het is een album dat de luisteraar uitnodigt om de ogen te sluiten en te dwalen door de grensgebieden van de eigen geest, daar waar het licht de duisternis ontmoet. Het is een absolute aanrader voor wie de diepte zoekt, wie zich volledig wil verliezen in het hypnotiserende spel van licht en schaduw, haalt met Illumination Phases een prachtig klankdocument in huis. En we gaan er daar nog eentje van draaien. Namelijk het nummer The Awakening of Darkness.

Ona Sander en RNGMNN zijn de Italiaan Maurizio Landini en de Duitser Ronnie Engman. Dit was het laatste nummertje dat we wilden voorstellen van het album Illumination Phases, zojuist uitgekomen op het Winterlight label. En zoals steeds zeg ik in elke uitzending ook weer, ik steek er steeds een Belgische band in, minstens één Belgische band, onder het motto Support Your Local Scene. En vandaag is dat Velvet Mist. En die brachten juist een plaatje uit, een vinylplaatje. The Shape of Losing Light EP. Een sterke EP van deze Belgische godrockers die u als fan van het genre en zeker als Belg zijnde gewoon in huis moet hebben. Kost wel €25. Is een fraai ding en dat op maar 100 exclusieve exemplaren in 10-inch formaat. Strikt gelimiteerd dus en op mooi zilver-zwart gevlekt vinyl. En nog meer goed nieuws over Velvet Mist. Er staat een volledig album van Velvet Mist op de planning. Hun eerste full album. Het nummer van Velvet Mist dat we gaan draaien van deze Shape of Losing Light EP, zo pas uitgekomen, heet Midnight Fire.

Velvet Mist. Maar dat was dus niet Midnight Fire, maar wel het nummer Valley of Dreams. Midnight Fire houden we voor de volgende keer. En dan gaan we nu twee instrumentals draaien van, enfin, een nummer van de Sisters of Mercy en een cover van een nummer van de Sisters of Mercy. We draaien eerst Sisters of Mercy zelf met Phantom Instrumental Version. En dat staat op The Demo's Done 1980-1982, een compilatie die in 2023 uitkwam. Het is opgenomen in 1982. En daarna spelen we een cover van een nummer van de Sisters of Mercy in instrumentale versie. Het is een cover van The Temple of Love en door een Belgische surfgroep, de St. Anna Bay Coconuts. En hun versie van The Temple of Love heet The Temple of Surf. Staat op een album, op een cd'tje dat juist is uitgekomen van die mannen. The 12 Labors heet het. Dus, eerst de Sisters of Mercy met Phantom, instrumentale versie. En dan St. Anna Bay Coconuts met Temple of Surf.

De surfrock cover van The Temple of Love, geniaal. The Temple of Surf was dat van de St. Anna Bay Coconuts, een Belgische band. En ik zag ze onlangs in de Jingle Jangle waar ze hun nieuwe album, The 12 Labors, kwamen voorstellen. En in het voorprogramma van de St. Anna Bay Coconuts speelde een Franse surfrockgroep, The Beach Monsters. En daarvan heb ik ook een laatste album bij, de Night Surfing heet dat. En we gaan daar het eerste nummer van draaien, Bad Monsterfucker.

0: De Beach Monsters uit Frankrijk met Bad Monster Fucker van het album Night Surfing uit 2025. En nu dat we dat toch bij de surf beland zijn, gaan we het programma The Horny Hour eindigen met mijn favoriete surftune. Dick Dale en his Deltones met Misery Lou, maar dan wel in de versie van Pulp Fiction van de soundtrack Music from the Motion Picture Pulp Fiction uit 1994 is hier Dick Dale en his Deltones met Misery Lou. En dan zeggen we tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Voor ik begin over iets anders. U luistert naar Hildegard van Bingen, waar ik zo dadelijk iets over ga vertellen. Daarvoor wil ik eerst een minuut stilte voor de minimum 300 hectare hoge venen die we verloren zijn en de misschien vandaag 11 berkenbomen bij de Gietschotelei en de Draakhoflaan en de Boekenberglei in Deurne. Deze bomenkap is het laatste deel van de grote bomenkap die vorig jaar 50 of 60 berkenbomen hebben omgekapt. En deze is gepland voor de heraanleg van het openbaar domein, vernieuwingen, varioleringen en de aanleg van tramsporen. Er zijn heel wat actiegroepen samengekomen, zoals het juiste spoor en vooral buurtbewoners en mensen die emotioneel betrokken zijn. We heel wat moeite al gedaan, maar helaas hebben ze besloten om de kap toch door te laten gaan. Gisteravond was er een groot protest met veel trommels en lawaai en liefde. Ik ben daar juist gaan kijken, een half uur geleden ongeveer, wat de stand van zaken is. En er is nog niets gebeurd. Er zijn enkel hekken in de grond aan het kloppen voor de werken, zodat voetgangers en fietsers langs de kant door kunnen en een beetje stenen uit de grond aan het halen. Maar het gaat heel moeizaam. Dus ik vraag me af of het vandaag gaat gebeuren of het überhaupt misschien gaat gebeuren. Maar in ieder geval, als mensen zich nog geroepen voelen voor enige actie tot verzet of protest of enige rouw of schaduw, dan zou ik zeker gaan. Dus voilà, je kan nog een laatste groet doen. Het is ja, heel zielig. Ik heb een paar afleveringen geleden, denk ik, ook een minuut stilte gedaan over in het laatste decennium de bomen die in Antwerpen stad alleen zijn verloren voor redenen die ik niet goed genoeg vind, eigenlijk. Of ja, wat is een reden die goed genoeg is om een hele reeks bomen om te kappen? Ook dat ik niet genoeg op de hoogte was. Dus dat vond ik jammer van mezelf en misschien ook mijn omgeving. Zoals bij het Noordkasteel in Sint-Annabos had ik daar niet op tijd door. Dat vind ik heel gek, eigenlijk. Maar dat zal misschien meer aan mij liggen dan. Voilà. Ik denk dat verder iedereen wel hetzelfde daar misschien van weet. Overdenkt is iets anders. Over de Hoge Venen. Deze nacht heeft geregend, joepie. Maar nog niet goed genoeg. Ik denk dat het de tweede grootste bosbrand is van België ooit. Want er was er één, dacht ik, in 1911 van 3900 hectare. Maar ik denk dat we helaas deze getal zullen overschrijden. Oké, minuut stilte.

Een wezen van 1233 kilometer lang. Een van de langste van Europa. Er ligt 695 kilometer van dit wezen in Duitsland, waar ook het grootste stroomgebied ligt. 376 kilometer ligt in Zwitserland en 161 kilometer in Nederland. Het gaat over de Rijn, de rivier de Rijn, de voorrijn, de achterrijn, de hinterrijn. Zijn bron begint in Zwitserland, in de Alpen bij het Thomaszeemeer, waar de voorrijn ontspringt, zo noemen ze die in dat gebied, en bij Reichenau, waar de voorrijn en de achterrijn samenkomen. De rivier eindigt dus 1233 kilometer verder in Nederland in de Noordzee. Daar is de monding in de Hoek van Holland. Deze rivier was zeer belangrijk voor vele mensen doorheen vele jaren, vele culturen. En waarom vanwaar mijn persoonlijke keuze om het nu over de Rijn te hebben, is omdat ik over Hildegard van Bingen, naar wie je nu op de achtergrond of daar juist luisterde, aan het lezen was en onderzoek deed en ontdekte dat zij eigenlijk een soort van koningin in haar tijd van de Rijn was, symbolisch. Zij had een grote relatie met de Rijn en heeft eigenlijk heel veel betekend voor het deel waar zij is op, waar zij heeft merendeel van haar leven heeft geleefd voor de Rijn, qua handel, economie en ecologie.

Ik wou dus keigraag Bingen gaan bezoeken, waar dat Hilde Gert dus een groot deel van haar leven heeft gewoond, geleefd, in de abdij, in twee soorten abdijs heeft gezeten. Eén abdij is nu eigenlijk toegewijd naar haar. En die kan je ook bezoeken. Je kan ook in het klooster slapen. Wel voor een prijsje, maar misschien de moeite. Ik ben daar niet aan het slapen. Maar ik heb daar wel buiten en binnen veel mensen ontmoet. Voornamelijk vrouwen. Ik ben naar de Rijn gegaan met fiets. Niet helemaal van hier. Ik ben met de fiets op de trein naar Keulen gegaan. En dan ben ik van Keulen beginnen fietsen naar Bingen. Dat is eigenlijk gewoon heel de tijd de Rijn volgen. En daar zit je ook op de Eurovelo route 6. Dus Europa heeft wel de grote routewegen of de grote paden. Dat is voor wandelaars, heb je dat ook voor de fiets. En dat heet Eurovelo route. En dan het nummer van de weg. Dat is zeker een aanrader voor mensen die dat leuk vinden om een fietstochtje te doen. Je hebt er heel veel verschillende. Dus die van de monding van de Rijn tot de bron van de Rijn is de Eurovelo route 6. Dan heb je ook nog andere. Ik zeg dat even, omdat ik dat een goede aanrader vind. Dus de Eurovelo route heeft een eigen website en waar je een kaart hebt en dan kan je allemaal gekleurde lijnen zien. En dat zijn verschillende soorten routes. Eén die blijkbaar ook heel interessant is, is die van de Noordzee naar de Zwarte Zee. En dat is de... Ik ben een nummer aan het zoeken. Dat is de Eurovelo route 6. En wat zei ik? Die van de Rijn is 15. Mijn excuses. Ja, die van de Rijn is dus heel goed, of dat ging eigenlijk heel vlot, maar omdat die eigenlijk heel de tijd de rivier volgt, dus je moet nooit eigenlijk naar boven of naar beneden, je fietst eigenlijk op vlakke wegen die goed in orde zijn en je bent echt heel de tijd naast de rivier. Wat denk ik toch wel, dat heeft me wel een rustig gevoel altijd gegeven. En er zijn ook heel veel slaapplekken, wildkampeeropties, vind ik, die ik heb gevonden. Of wel grappige campings langs de rivier. En iedereen heeft wel een verhaal altijd over alles. Dus er zijn heel veel folklore die dan naar boven komen of zo, onderweg. Of narratieven van dat landschap. Op een gegeven moment denk ik wel dat ik door had dat ik het beste stukje had voor dat punt in Duitsland van de Rijn, omdat tussen Keulen en Bingen, Bingen zou ik voor Frankfurt, of dat is eigenlijk het meest natuurlijke deel, waar ook nog veel wilde dieren zitten. En verder heb je zo, ja, Keulen en zo is veel industrieler, en Frankfurt en daarachter zeker. Dus een aanrader. Het is eigenlijk een soort van pelgrimstocht misschien naar Bingen. Ik wou eigenlijk graag audio's opnemen van de planten, van waar Hildegard over spreekt. Want zij is, situering misschien, maar ik heb al een paar keer over haar gepraat. Zij is momenteel mijn hoofdfocus, maar ik lees ook andere dingen of over andere mensen. Zij is dus een abdis. Zij is een verantwoordelijk geweest voor hun klooster. Heeft vele liederen voor de kerk geschreven. Zij is een cosmoloog, een psycholoog, een herborist. Zij heeft denk ik ook al mensen genezen. Zij had veel visioenen over het leven, over God. En zij heeft dus veel eigen schriften of eigen boeken geschreven. Je hebt de Book of Visions and Dreams. Je hebt de Physica. Dagboeken. Het is zeer interessant om ook een tijds
tijdsituering te hebben van het landschap toen. Zij daar in Bingen zelf is er eigenlijk niet zoveel te doen. Vooral zo wat je krijgt als je meer het richting van Zwitserland fietst langs de rivier, dat er meer en meer gewoon van die typische Duitse huizen en cultuur is. Maar in Bingen was het interessante was... Allee, 17 september is trouwens Hildegard haar verjaardag en staat heel dat dorp in rep en roer. Dus dat is zeker een aanrader. Maar hele... dat instituut of dat klooster bestaat nog steeds en dat ligt eigenlijk in Eibingen. Dus je hebt de Bingen aan, zeg maar, aan de rechterkant, de Rijn loopt erdoor en dan aan de linkerkant heb je Eibingen of Rheingau, of moet ik even dubbel checken. Dat zijn twee dorpjes en dus bij Eibingen, bovenop de heuvel van de vallei, zeg maar, ligt het klooster. Maar ze heeft ook in Bingen zelf gezeten veel. En daar heeft ze eigenlijk in het begin heel hard gewerkt rond de havencultuur en de economie van Bingen zelf. Omdat ze verschillende connecties had met andere dorpen. En dan is ze naar Eibingen gegaan, omdat het klooster daar... Geen idee meer waarom. Maar daar heeft ze eigenlijk 30 jaar non geweest. Of abdis. En daar kan je nog steeds bezoeken. Echt een aanrader. Het is een super mooi klooster. Een super mooie kerk aan de klooster. Ook een fijne museumshop waar ze dus alle producten waar Hildegard over sprak of die moet maken, verkopen. Zo die de nonnen daar nog steeds maken, want het klooster ligt eigenlijk midden in een... In een wijngaard en daar rond is ook een bloementuin en allemaal velden en appelbomen. En die onderhouden dat daar. Die maken ook zeep, zoals in vele kloosters. Maar die maken dus heel veel wijn, want het is ook de Rieslingcultuur. En Hildegard spreekt heel veel over wijn in haar geneeskunde of herboriste geschriften. Omdat wijn in combinatie met heel veel kruiden op verschillende manieren eigenlijk helende krachten heeft. En in een museumshop kan je dus ook verschillende soorten wijnen van die streek kopen, die zij maken. Je hebt Riesling of die rode wijn, maar ik drink geen alcohol, dus ik heb me daar niet in verdiept. Dus dat vond ik even... wel ook een lastige situatie, want je zit wel zo in een van de enigste dingen van die cultuur daar. Maar onder andere ook heel veel boeken dat zij heeft geschreven, maar ook over... Allee, het gaat over haar, maar het ook dingen gewoon over God en de Bijbel en andere pionieren. Maar heel veel schriften van haar vind je daar wel allemaal in het Duits. Wie geen Duits wilt, kan dat gewoon online vinden. Bestellen. Er is in, over haar schriften is er in Deurne-Zuid ook een winkel die heel veel producten van Hildegard verkoopt en boeken. Dat heet de Speldboutique. Dus daar kan je ook altijd naartoe. Dat is bij, het, bij de Groene Hoek. Wat wil ik wat u zeggen? Wat je ook nog kan vinden in de winkels en dus al haar kruiden waar zij over spreekt, is bijvoorbeeld brandnetel, hennep, koekjes of speld. Heel veel over speld, omdat zij echt heel veel heeft geschreven over speld en vindt dat dat een van de beste tarwes is die heel helend werken en heel veel eigenschappen hebben. Heel veel crèmes van specifieke planten. Wat ik heel bijzonder vind, is dat er zo een duidelijke eigen stijl zit in haar manier van keuzes over welke kruiden zij heeft gestudeerd of spreekt. Want die vind ik niet meteen terug in andere boeken. Er zit duidelijk een focus op verschillende planten. Dus dat vond ik ook... Het is in Duits, dus ik was heel vaak zo in de war van... over welke planten gaat het nu? Want wat ik mooi vind... Ik heb wel door deze reis de Duitse taal beter
begrepen waarom dat ik die mooi kan vinden. En echt lang getwijfeld om een boek van haar in het Duits te kopen. Heb ik niet gedaan. Maar die woorden vind ik eigenlijk super grappig. Maar super moeilijk, maar uiteindelijk heb ik er één in het Engels gekocht. Omdat ik hier het benieuwdst, I don't know, wat was. En dat is Hildegard van Bingen's Psychica. Nee, what the fuck, sorry. Fysica. ik was hier eigenlijk het meest nieuwsgierig naar, omdat erbij stond dat zij bij de beschrijving dat dit denk ik haar derde boek was en waarin zij eigenlijk heel veel schrijft over alle soorten kruiden, maar ook over dieren, dus eigenlijk planten, dieren, elementen, gesteenten, edelstenen en onze relatie daar allemaal toe. Dus dat vond ik super concreet en duidelijk, zonder dat hij direct eigenlijk aan God vasthangt. Omdat eigenlijk de andere geschriften heel hard eigenlijk gefocust zijn op je overgeven aan God en al die dingen. Want persoonlijk is mijn insteek van wat ik al weet van haar en haar geschrift heb gezien, denk ik dat zij eigenlijk gewoon super intelligent was en heel nieuwsgierig en onderzoekend, maar dat zij misschien het moeite had met dat neer te schrijven of die zelfzekerheid te vinden daarin. En dat staat ook zo in haar boek bij Visions of Dreams, dat eigenlijk een soort van vision opeens had, waarin dat een engel of God heeft gezegd van, je moet dit neerschrijven, al je... wat is visions in het Nederlands? Ja, al die visions moet je neerschrijven. En dan is hij eigenlijk veel meer beginnen schrijven. Dus, ja. Dus dat vind ik wel gek. Zij heeft al visions vanaf haar 11, waarin zij eigenlijk schrijft over relaties dat wij hebben met de hemel, met de natuur, met de mens, hoe wij beter kunnen zijn, wat wij exact moeten doen als wij ons in groep slecht voelen. En eigenlijk heel veel dingen daar rond die verder dan gaan dan eigenlijk u keren tot God, maar meer zo ook over cosmologie, psychologie, wat ik eerder zei. Oké, maar dus ik heb het boek Fysica omdat ik dacht, dat is het minst verbonden. Zo heel tijd over God. Dus er zijn 9 hoofdstukken. Je hebt planten, elementen, bomen, stenen, vissen, vogels, dieren, reptielen en metalen. Ik was super enthousiast en dan deed ik dat open toen het thuis aankwam. En dat lijkt eigenlijk, om eerlijk te zijn, een beetje op een kinderheksenboek. I kinda liked it, maar ook helemaal niet, omdat ik dacht... ik dacht eigenlijk dat het een klein beetje zo serieuzer was of zo. Of echt filosofisch of echt een leer. En hier twijfel ik gewoon soms of zij een mopje maakt of niet. Ook helemaal oké. Zij heeft eigenlijk in het boek een soort van... ik weet niet of dat zij dat heeft verzonnen of dat dat een soort van leer is. Maar ik zie geen referentie. Heeft hij elke soort van opdeling gemaakt hoe je al deze elementen kunt onderverdelen tussen verschillende eigenschappen en zo kunt bepalen tot welke categorie elk deel hoort. Dat vind ik wel interessant, die manier van denken. Dus zo zijn er voor planten bijvoorbeeld, heb je heeft er elk verdeeld van oké, sommige planten die groeien door lucht, door frisse lucht. En deze planten die heel veel lucht en zuurstof nodig hebben, zijn lief en vriendelijk en die zijn goed verteerbaar en die hebben een soort van, die bezitten een soort van gelukkige natuur en dus die produceren ook geluk in iedereen wie dat eet. dus je hebt bijvoorbeeld, daar is in dingen, je hebt ook sommige earth has sweat and moisture and juice. Dus
eigenlijk de planten die groeien in gebieden waar dat de aarde heel sweaty en vochtig is en waar dat de aarde eigenlijk die planten beschadigt. Dus denk aan een pot aarde, mijn plant binnen een huis die zo vies is. Dat is... die geven eigenlijk een soort van... Hoe zeg je dat? Een soort van poison op u. Zij noemt ze die earthy plants. Je hebt ook nog hot en cold. Dus elke soort plant is warm of koud. En dat geeft dus de betekenis van de geest van die plant ten opzichte van je lichaam. Dus je hebt juist zo die twee soorten nodig om een balans per persoon, per plant te hebben. Ik vind het even niet meer waarom die ene, wat dat betekent, hot en cold. Wanneer dat een plant... Ja, er zijn eigenlijk heel veel eigenschappen. Dus een hot plant of een warme plant heeft eigenlijk heel veel krachten. En een koude plant heeft niet zoveel krachten, maar hij gaat veel dieper dan dat. Maar ik ben niet goed uitleggen. Maar dus dan gaat dat bijvoorbeeld over... Ik zal een voorbeeld van een plant vertellen die niet te lang is. Er zijn sommige planten die echt heel diep gaan en andere niet zo. Maar dus bijvoorbeeld peper, zwarte peper, is heel warm en droog. Dat bezit heel veel kracht, zeg maar. Dus dat is die hot, dat warmte. En ja, het is gewoon een droge smaak ook en een droog soort kruid. Het bezit eigenlijk superveel kracht om iemand pijn te doen, wie dat daar veel van eet. En vermoord, zeg maar, of ja, vernietigt eigenlijk zo de positieve krachten van de geest van een persoon. En maakt eigenlijk slechte humors aan. Wanneer dan iemand eigenlijk niet echt eten wil eten of geen trek heeft, maar je kan wel een peper eten, omdat dat u wel de kracht geeft om terug goesting te krijgen. Vooral in brood. Ja, ik ben aan het vertalen ondertussen, dus het is een beetje moeilijk. Maar heb je bijvoorbeeld komijn. Dat is droog en een gecontroleerde hitte. Dus het maakt niet uit hoe je die eet. Die is heel goed en bruikbaar en gezond voor een persoon om die te verteren. Het is niet erg voor een persoon dat pijn heeft aan zijn hart. Want het maakt niet je hart helemaal warm, maar wel een beetje, waardoor het constant blijft. Dus een beetje over het spirituele, van dat warmt je op, dat geeft je energie, komijn. Het is goed voor een gezonde persoon, maar ook iemand die ziek is. Het is ook goed om de temperaturen voor wie koorts heeft of zo te balanceren. Dus hij gaat daar heel ver over in, maar dan meer op een soort van spirituele manier. Dan gaat ze allemaal planten af. En dan heb je ook een aparte reeks voor vogels, een aparte reeks voor dieren. Dus ik kan u even... Dat vond ik heel gek. Dat begrijp ik nog niet zo goed, hoe zij tot dat punt is gekomen. Maar zij heeft dus... Vogels snap ik eerder, omdat die gewoon bij u tot bij u kunnen geraken, zoals een vleermuis. Een vleermuis is dus warmer dan... is meer warmer dan koud. Het heeft een soort van warmte en dagtijd.
En het vliegt terwijl het zo lucht, spirit en activiteiten zoekt terwijl andere mensen slapen. Als iemand jouw reis heeft, moet je een pad vriendelijk proberen te pakken. Dat hij niet doodgaat, dan moet je zijn benen aan elkaar knopen. En dan de achterkant van de vleermuis met de rug naar de persoon. Dus rug tegen rug eigenlijk, die vleermuisrug tegen de mensenrug doen. En na een tijdje moet je die er terug van elkaar halen. En moet je die vleermuis vastbinden op de maag. En dan moet je wachten tot de vleermuis sterft. Ik weet niet wat jouw dice is. Oeps. Maar dus dat zijn zo van die dingen dat hij dan heeft geschreven. En dat gaat over vogels. Je hebt dus ook nog een heel hoofdstuk over dieren, over beren, panters, tijgers, honden, wolven, linksen, katten, walvissen, muizen, reptielen, tarantula's. Ja. En dan over nog stenen, koper, zilver, lood. Want zij... ik ga eerst nog een lied van haar opzetten. Maar zij heeft eigenlijk ook een grote relatie met stenen. En dat is zeker ook te zien als je het klooster gaat bezoeken of de plek waar haar relieken staan. Eigenlijk.

Dus heel Heerd heeft eigenlijk is dus eigenlijk veel posities. Zij is een mystica, componiste, natuurkundige, cosmoloog, psycholoog. En dus de Sibylle van der Rijden. Zij heeft lang geleefd rond het Rijnlandgebied en in de nabijgelegen riviergebieden. En daar voelt eigenlijk de omgeving, en was dat toen ook al, dat er eigenlijk een geestelijke en cultureel erfgoed diep met de Rijn en de Nahe, dat is eigenlijk een zijrivier van de Rijn waar zij heeft gewoond, echt naast Bingen, die uitmondt in de Rijn, is verbonden. Die Nahe-rivier loopt eigenlijk zeg maar langs Bingen zelf. Je hebt Bingen en dan heb je Nahe en die loopt loodrecht op de Rijn. En daarnaast is Dissi Bodenberg. En daar heeft ze eigenlijk de eerste 40 levensjaren in een klooster geleefd. En dan rond 1150 of 1150 heeft zij dit klooster verlaten om een eigen vrouwenklooster te stichten op de Rupertsberg in Bingen am Rijn, aan de oever van de Rijn. Op de Rupertsberg was zij abdis tot haar dood, 17 september 1179. Dus. Het klooster waar ik ben geweest is bij Rudesheim. Dat is aan de andere kant naast Eibingen. Waar zij ook 30 jaar heeft gewoond. En dus onder het, toen zij gestorven is, niemand weet hoe zij gestorven is. Zij heeft altijd een visioen gehad dat als ze stierf, dat er een soort van groot licht haar kwam halen en dat er rond haar een zee van vlammen was. En er zijn gewoon geen geschriften over zij die gestorven is. Het enige wat er wel is, is dat er een uitvaart was toen zij gestorven is. En dat is in de abdij Sint-Hildegard, dus die bij Rudesheim, waar je ook kan logeren, waar de shop is en zo, die heel mooi is. En heel mooie muurschilderingen in de tuinen. En, maar haar relieken, haar overblijfselen van haar lichaam dat wel nog gevonden is, is in een kerk daaronder eigenlijk, een beetje verder in het dorp, waar er geen geluid is, bijna geen muurschilderingen of objecten, gewoon banken en helemaal van voor haar kist, omgeven door een glazen kubus of rechthoek met zo touwen aan paaltjes waar je niet voorbij kan. En deze kerk noemt Wallfahrtskirche Sint-Hildegard. Dus dat is ook dan zeker de moeite om te bezoeken. Wat heel bijzonder is, is dat haar kist eigenlijk niet veel groter is dan een meter op een halve meter of zo. Ongeveer. En die is helemaal in het goud met verschillende edelstenen op. Deze kist is zo klein, omdat enkel haar hart en haar tong in deze kist zitten. De rest van het lichaam is dus ook niet duidelijk waar die relieken zijn gebleven of dergelijke. Waarom haar hart en haar tong? Omdat Hildegard altijd een vrouw was die de waarheid sprak en heel rechtuit was en van het spreekwoord het hart op de tong hebben. Dit is echt de keuze. Dus het is eigenlijk een heel serene kerk. Er is geen geluid. Het was de stilste plek die ik op mijn reis heb gevonden. Dus heel... Eigenlijk vond ik dat veel indrukwekkender dan dat grote klooster. Wat er ook bijzonder is, dus je hebt helemaal wit, geen geluid, niks. Van voor die gouden kist met één blauw schilderij met goud van mozaïek, dat zij ooit een tekening van God heeft gemaakt. Want zij maakte ook voor al haar boeken haar eigen tekeningen, met al haar visioenen, met hoe zij mensen zag. Het enige dat nog in die kerk naast de glasramen is van visuele dingen, is een soort van glazen wand waar allemaal relieken in zitten van andere voorlopers, andere
abdissen of sibyllies of belangrijke vrouwelijke nonnen die in die periode daar hebben gewoond. Er zijn eigenlijk andere heiligen. Dat was ook heel bijzonder om te zien. Dat was een heel visuele, vreemde compositie, eigenlijk. In ieder geval, dit was eigenlijk mijn ervaring met haar daar. Ik heb veel zelf geslapen, niet in het klooster, maar in een afgebrande paardenmanege, een beetje verder boven in de velden. Daar heb ik de laatste dag geslapen om in rust te zijn en om haar te bezoeken. Maar daarvoor heb ik wel langs de rivier gefietst en geslapen. En toen was de rivier eigenlijk nog helemaal oké. En dan 2 weken later was die uitgedroogd. Dat is ook heel schrijnend om te zien. Momenteel weet ik niet hoe het met de Rijn staat. Ik kan daar misschien nog eens heen gaan. Ik weet niet of dat raar is om zo'n plek te bezoeken, zoals de Hoge Venen. Of dat het dan gek is om dat nu te bezoeken. Of, allez, als het niet meer gevaarlijk is. Als een soort van rouwproces. Ja.

En Hildegert kreeg trouwens de bijnaam Sibylle van der Rijn, omdat zij eigenlijk... Een Sibylle is eigenlijk in de oudheid een profeet die Gods woorden verkondigde en visioenen had over God en de mens. En Hildegert vervulde die rol in de 12e eeuw langs de Rijn. Dus zij was van dat gebied, die persoon.

De Rijn. Oké, het ging over de Rijn en hoe de status van de Rijn nu is. Mijn vrienden zijn daar recent gaan fietsen en hebben verteld dat er nog wel water in staat, maar niet zoveel. Er zijn beelden van mensen die midden in de Rijn kunnen staan tot aan hun heupen. Dus ik vraag me ook wel af, want er zijn op sommige gebieden veel bruggen, maar op sommige gebieden zijn er heel lang geen bruggen en niet zoveel tunnels. Dus het zal heel veel omwegen en verkeer last bezorgen, waarin dat misschien ook een soort van bewustzijn, als de Rijn terug hopelijk binnenkort vol staat, een soort van dankbaarheid gaat zijn of een herappreciatie naar dat wezen terug. Omdat we misschien soms vergeten hoe afhankelijk wij van die elementen zijn. En wij is misschien mensen in het Westen die in steden wonen. Ik ben zelf wel gaan zwemmen in de Rijn. Omdat het water daar echt heel blauw is en het er heel proper uit. Maar er zitten nog zeker wel wat dingen in die niet 100% goed zijn, zoals wel wat metalen en zo. Kort over die waterkwaliteit. Ja, hoe dichter bij de bron, hoe beter. Maar daar in Duitsland, in het midden van de Rijn, was de Rijn eigenlijk heel zwaar vervuild in de jaren 60. Eigenlijk een beetje als bij Antwerpen. Er werd heel veel ongezuiverd afvalwater ingeloosd en heel veel industrieën langs de rivier. Maar de waterkwaliteit van de Rijn kwam in aandacht van milieugroeperingen en media en dergelijke. En ook in Nederland hadden ze daar veel belang naar en hebben ze dan echt wel hun best gedaan om het water te zuiveren en er drinkbaar water van te maken. Ook om de industriegebieden veel beter na te kijken van vervuiling, dat ze loodsen in het water. Er zijn veel meer strenge regels toegepast. Dat is ook bij de Schelde gebeurd. Ik dacht trouwens altijd, mijn beeld was altijd dat het slechter wordt. Een pessimistisch beeld. Dus ik dacht eigenlijk altijd dat de Schelde bijvoorbeeld vroeger veel... Tuurlijk vroeger, voor de middeleeuwen, was het water veel properder, maar... Ja, de generatie van mijn opa, en mijn opa altijd vertelde dat die van Scheldebocht of van Steen naar Sint-Anna zwom, dacht ik dat het gewoon veel properder was. Maar nadat ik werkte op de waterbus, zeiden mensen van ongeveer dezelfde generatie dat het water echt pikzwart was vroeger bij de Schelde. Dus er is eigenlijk in... Er zijn nu dus veel minder zware stoffen, of bijna niet meer, in de Rijn sinds 2020. Bijna geen zware metalen meer, dat was eigenlijk voornaamste. En er zijn wel andere chemische verbindingen voor in de plaats gekomen. Er zijn nog steeds bedrijven die afval loodsen, medicijnresten via het riool in de rivier. Maar drinkwaterbedrijven slagen er nog steeds wel in om daar veilig drinkwater van te maken, van het Rijnwater. En Nederland is eigenlijk een beetje afhankelijk, een deel daarvan. In Amsterdam en zo, van dat drinkwater. Ik denk dat dat ook komt omdat je dus, wat ik zei, daar juist heel veel plekken hebt waar heel veel industrie echt pal naast de Rijn staat. Dus... Omdat, ja, het is ook een groot economisch aspect. Verder, supermooie fauna en flora. Heel veel kalkrotsen. Heel veel herten. Heel veel vissen. Heel veel zwijnen. Waarom wissel ik af tussen Drexia en Hildegard? Omdat ze beide pioniers zijn. Hildegard meer van de middeleeuwen over de Rijn. En Drexia eerder nu. Drexia is een elektronisch muziekduo. Daar bestaat dus James Stinson en Gerald Donald. En die hebben eigenlijk een heel
afrofuturistische mythologie gebouwd rond hun muziek, waar dat water in wordt vertegenwoordigd als een soort van vloeibare wereld voor verzet en nieuwe technologische geavanceerde beschavingen. Zij zien ook het water als de oerkracht die tegelijkertijd schoonheid en vreedheid belichaamt. Dus voor hun is dat een kei belangrijk onderdeel, heel die afrofuturistische filosofie en water en geluid. Zij hebben zo ook een boek geschreven. Ze hebben ook een boek geschreven, Afrofuturism, waarin dat hun mythologie eigenlijk in uitgelegd staat. Ik kan daar ook een korte toepassing op geven. Het is eigenlijk zo dat zij vertellen over het concept dat er een geheime onderwaternatie is en dat die bewoners zouden de waterademende afstammelingen zijn van zwangere Afrikaanse vrouwen die tijdens de historische slavenhandel, dus de Middle Passage, overboord van slavenschepen in de Atlantische Oceaan werden gegooid. En dan volgens dat idee of die legende pasten de ongeboren kinderen zich in het water aan om onder water te kunnen ademen en bouwden zij elk een andere utopische beschaving onder de zeespiegel. Dus zij zien ook het water, zeg maar, als een soort van netwerk, symbolisch. Elke soort van historische horror van de slagerij, maar als een plek eigenlijk voor wedergeboorte, vrijheid, verzet. Ja. Er zitten ook heel veel referenties naar belangrijke pioniers in de tijd van de slavenhandel, dat een heel groot ding is. Naar belangrijke vrouwelijke pioniers, zijn liederen naar voorgemaakt, ik weet even niet het woord. Dus beide zijn zij pioniers in een vertaling van hun relatie of hun aspect, van hun idee wat water kan betekenen voor hun cultuur. Hoe zij dat meebrengen in een in literatuur, in muziek. Verschil.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De Capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

Thank you.

En je kon al luisteren naar een intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like, Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks. John Barry. Dat nu voor Real Crazy Cool.

0: Parisi. Gibiseni, Ekibida en Lahamisha Mag Vante, Yebrak. Harisi. Lahamisha Way, chili and tomato sauce, Vante. Harisi. Gibiseni, Ekibiba en Lahamisha Mag Vante, Yebrak. Harisi. Lahom, Lahom, Mag Botimo. Kibisini, Kibisi Vante, Kibisi Ruti, Kibisi Lamaruni, O Vuti, Laho Votimo. Super Votimoka. A little spice o mag vosi, yep rock. Harise, Kibisini, Akibiva, and Laha Misha mag vote, yep rock. Harise.
1: Je kan luisteren naar Yiprock, Hurricane. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation. But I Was Cool, Oscar Brown Jr. En Half Nelson, Charlie Parker met Miles Davis. En nu tijd voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aankomen. Blues, beats, and jazz.

Op de achtergrond hoor je nog Gary Mulligan en Lee Konitz, Bernie's Tune. Daarvoor Ode to Failure, Allen Ginsberg en Reaching Into in Ken Nordine. We gaan eventjes naar niemand minder dan Chet Baker, de infamous Chet Baker, eenmaal zingend en eenmaal spelend, of alle twee. Maar Born to be Blue is alvast gezongen.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar Radio Placenta. En ik ga er meteen invliegen. Als je iemand bent die hun seksuele oriëntatie in vraag heeft gesteld, ooit op een gegeven moment, is er een grote kans dat je al eens gebotst bent op de term compulsory heterosexuality, wat op het internet vaak afgekort wordt tot comphet en letterlijk vertaald wordt als verplichte heteroseksualiteit. De term zelf werd gepopulariseerd door Adrienne Rich in haar essay uit 1980, getiteld Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, wat een feministische tekst is en ja, eigenlijk het idee bespreekt dat heteroseksualiteit wordt geconstrueerd, geïnstitutionaliseerd en versterkt als niet alleen een universele, maar ook enige normale en aanvaardbare vorm van seksualiteit. Dat is een heel invloedrijk essay geweest, nog steeds vandaag de dag. Maar toch merk ik dat de betekenis van compulsory heterosexuality vandaag de dag meer en meer los lijkt te staan van dit essay. Of ja, ook niet echt, dat veel mensen niet weten dat dat eigenlijk de originele bron is of zo van het idee. En ik denk dat het misschien beter bekend is bij veel jonge mensen als afkomstig uit het beruchte Lesbian Master Doc getiteld Am I a Lesbian? Dat is een document geschreven door Anjali Loos op Tumblr, wat gedeeld werd in 2018 in Google Docs. En sindsdien ook ja, heel wereldwijd populariteit heeft gekregen via TikTok. En ja, dat heeft positieve aspecten, maar het probleem is dat het een heel andere betekenis heeft gegeven aan compulsory heterosexuality. En dat het zelfs niet refereert naar Adrienne Rich. En het legt heel erg de nadruk op de ervaring van individuen en de zoektocht naar hun seksualiteit en hun aantrekking tot mannen in vraag stellen is ook heel gericht op ja, vrouwen. Terwijl het de sociale en politieke aspecten van Rich, haar oorspronkelijke theorievorming, eigenlijk geminimaliseerd worden. En ja, de manier waarop het document dus compet als een individueel probleem beschrijft, zorgt ervoor dat er niet echt een motivatie in zit voor een grotere maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Dat document elk suggereert dat er een persoon zich kan onttrekken aan compet door een persoonlijke lesbische identiteit aan te nemen, wat eigenlijk niet mogelijk is in Rich haar opvatting van het concept. En dus om die reden wil ik in deze uitzending het essay van Rich bespreken en ook ja, bijhorende reflecties en kritieken om de politieke en sociale aspecten meer op de voorgrond te zetten. En ik wil ook de connectie maken met Audre Lorde's essay Uses of the Erotic as Power. Ik neem wel heel veel hooi op mijn vork, want ik overschat altijd hoeveel tijd ik heb en wat ik allemaal kan doen op een uur tijd. Maar we zullen zien. En ja, om het essay goed te begrijpen, wil ik eerst een paar dingen uit de weg hebben. Dus namelijk, wie is Adrienne Rich? In welke context is het essay geschreven? En ook een paar caveats daarmee. Adrienne Rich is geboren in 1929. Ze leeft niet meer. Ze was een Amerikaanse dichteres, essayist en feministe en wordt als een van de meest gelezen en invloedrijke dichters van de tweede helft van de 20e eeuw beschouwd. En ja, ze is ook bekend omdat ze de onderdrukking van vrouwen en specifieke lesbiennes op de voorgrond van zowel ja, elk feministisch als poëtisch discours heeft geplaatst. En ze dus een belangrijke stem was ook binnen de golf van binnen de tweede golf van feminisme. De context van haar essay moet dus ook begrepen worden in
De context van het tweede golffeminisme, dat is een heel kort een periode van ongeveer 1960 tot 1980. Die eindigde met de feminist sex wars in de jaren 80. En vooral onderwerpen zoals seksualiteit, het gezin, huiselijkheid, de werkplek, reproductieve rechten en zo verder behandelde. Dat is ook een periode van grote spanningen tussen feministen. Er waren heel veel zwarte feministen die steeds meer de nadruk begonnen te leggen op het belang van ras. En hoe dat interageert met de onderdrukking als vrouw. Zoals bijvoorbeeld Audre Lorde, dat trouwens ook een goede vriendin was van Adrienne Rich. Er was ook een heel grote opkomst van lesbisch feminisme, waarbij dat lesbisch separatisme een grote rol speelde. En dat was eigenlijk het idee dat lesbische feministen zich gingen losmaken van heteroseksuele feministen. Omdat het idee hadden dus dat heteroseksuele feministen door te slapen met de vijand, de man dus, bijdragen aan de onderdrukking van vrouwen. En dus niet echt nuttig zijn in het soort van verzet tegen het patriarchaat. En dus in deze context schreef Rich haar essay als een antwoord in eerste instantie op hoe in die feministische literatuur van die tijd heteroseksuele oriëntatie als natuurlijk wordt verondersteld en daarmee bijdraagt aan de uitwisseling van lesbische vrouwen en ervaringen. Volgens haar was de aanname van heteroseksualiteit niet enkel problematisch voor lesbische vrouwen, maar voor de feministische beweging in zijn geheel. En haar essay is dus ook een antwoord op deze spanningen en een poging of een uitnodiging om meer connectie en verbinding binnen de feministische beweging te faciliteren door middel van eigenlijk heteroseksualiteit als verplichte heteroseksualiteit als politiek instituut onder de loep te nemen en het verzet ertegen ook uit te lichten aan de hand van concepten zoals lesbian existence en lesbian continuum. We gaan daar dus zo meteen allemaal dieper op ingaan. Maar haar doel was dus eigenlijk, zoals ze later ook zelf zei, I wanted for feminists to find it less possible to read, write or teach from a perspective of unexamined heterocentricity. Nu nog kort iets over Adrienne Rich als feminist, want het is ook niet oncontroversieel. In eerste instantie wordt zij dus ook geassocieerd met soort een politieke lesbienne, waar dus ook binnen de tweede golf van het feminisme een grote opmars had. Het stelt eigenlijk dat seksuele geaardheid een politieke en feministische keuze is. En dat lesbische identiteit een positief alternatief vormt voor vrouwen als onderdeel van de strijd tegen seksisme. En dat lesbisch feminisme eigenlijk een rationeel gevolg is van een soort feminist consciousness of zo. Dus dat is op zich al best controversieel, omdat vandaag de dag we daar heel anders naar kijken. Maar dat was dus wel een groot onderdeel van Adrienne Rich, haar feminisme. Anderzijds is ze ook controversieel, omdat ze een trans-exclusionary radical feminist was. Vooral in haar latere werk werd dat duidelijk en ze supportte ook auteurs die expliciet transfoob waren. Ook in dit essay dat ik ga bespreken schijnt cisnormativiteit en binair denken ook wel door in hoe ze lesbische identiteit begrijpt als iets inherent verbonden aan vrouw zijn. En ze sluit daarmee ook dus transvrouwen en non-binaire lesbiennes uit. Dat gezegd zijnde, hoewel het dus het essay dateert uit tweede golf feminisme, dat sowieso al problemen heeft op zich,
En dat ze ook als persoon grotere tekortkoming had, vind ik het toch een belangrijk essay om te bespreken. Niet in het minst omdat de laatste jaren met de opkomst van fascisme de instituties waarmee vrouwen traditioneel worden gecontroleerd, zoals patriarchaal moederschap, economische uitbuiting, het kerngezin, verplichte heteroseksualiteit, worden versterkt door wetgeving, mediabeelden en pogingen tot censuur. Ik het dus wel belangrijk vind om terug even het politieke en sociaal aspect van compulsory heterosexuality te begrijpen, in plaats van het te zien als een soort TikTok-fenomeen. Dus, without further ado, gaan we meteen in de tekst vliegen. Ik ben dat vergeten te zeggen. Ik ga ook tijdens de uitzending af en toe een nummer laten horen van lesbische muzikanten om mezelf pauze te geven, maar ook om meer lesbische representatie te integreren. Wat ook belangrijk was volgens Adrian Rich. Het essay zelf is dus opgedeeld in 4 delen. Deel 1 is kort en begint eigenlijk met een analyse of een constatering dat lesbische seksualiteit monddood gemaakt wordt binnen de feministische literatuur. Of kort behandeld wordt als een persoonlijke voorkeur die afwijkt van de norm. Ze zegt: in none of these books, which concern themselves with mothering, sex roles, relationships, and societal prescriptions for women, is compulsory heterosexuality ever examined as an institution, powerfully affecting these, or the idea of preference or innate orientation even indirectly questioned. It is lesbian sexuality which, usually and incorrectly included under male homosexuality, is seen as requiring explanation. This assumption of female heterosexuality seems to me in itself remarkable. It is an enormous assumption to have glided so silently in the foundations of our thought. I am suggesting that heterosexuality, like motherhood, needs to be recognized and studied as a political institution. Dus dat is een beetje de kern van het eerste deel. Nu, ze gaat ook meer in detail nog over allemaal verschillende feministische literatuur die boeken specifiek in bepaalde stellingen die daarin komen, maar dat gaat een beetje te veel in detail. Dus haar punt is, compulsory heterosexuality is een politiek instituut. En in deel 2 van het essay gaat ze dus eigenlijk aantonen hoe dat die compulsory heterosexuality verweven is met patriarchale macht. Gaat ze zeggen dat het geen vrije keuze is. Dat heteroseksualiteit dus niet zomaar een optie is tussen velen, maar een alomtegenwoordige, krachtige en dwingende sociale en politieke instelling die afhankelijk is van andere machtige sociale instellingen om haar dominantie te behouden. En vanuit dit perspectief wordt heteroseksualiteit dus mensen opgelegd als natuurlijk en onvermijdelijk door leeftijdsgenoten, ouders, scholen, media en andere sociale instellingen zoals wetgeving, religie en zo verder. En om dat dus te karakteriseren, gaat Rich eigenlijk verder bouwen op Kathleen Goh, die echt karakteristieken van mannelijke macht in archaïsche en hedendaagse maatschappijen opsomt of analyseert. En ze gebruikt die dus als framework. Dus het vermogen van mannen om vrouwen hun seksualiteit te ontzeggen of hen die op te dringen. Om hun arbeid te beheersen of uit te buiten en om hun opbrengst te controleren, om hen te controleren of hun kinderen te ontnemen, om hun fysiek te beperken en hun bewegingsvrijheid te belemmeren, om hen als objecten te gebruiken in mannelijke transacties,
om hun creativiteit te beknotten of om hen grote delen van de kennis en culturele verworvenheden van de samenleving te onthouden. Dat klinkt best abstract en in het essay zelf, ik kan dat zeker aanraden, maar ik denk niet dat ik daar tijd voor heb, geeft ze ook van elke karakteristiek of van elke dingen, geeft ze ook verschillende voorbeelden. Dus ik kan dat wel duidelijker maken. Maar het punt is eigenlijk, door die opsomming dat ze maakt, om te tonen dat het niet iets simpel is, maar iets heel complex. Ze zegt, we are confronting not a simple maintenance of inequality and property possession, but a pervasive cluster of forces ranging from physical brutality to control of consciousness, within which women have been convinced that marriage and sexual orientation towards men are inevitable, even if unsatisfying or oppressive, components of their lives. Ze haalt dan ook nog de voorbeelden aan van enerzijds fysieke dwang en anderzijds meer psychologische dwang of een controle van het bewustzijn. Onder de eerste haalt ze aan de kuisheidsgordel of kindhuwelijken. En het tweede, het uitwissen van lesbisch bestaan in kunst, literatuur en film, tenzij als exotisch en pervers. En ook de idealisering van heteroseksuele romantiek in het huwelijk. Nu, om dat iets concreter of duidelijker te maken met wat voorbeelden, dacht ik dat ik mijn eigen invoeging hier even ging doen. Dus dit zegt Adrienne Rich niet zelf, maar bij media kun je denken aan Disney-films die een soort happily ever after-idee propageren tussen de prinses en de prins, waarbij dat de prinses heel hulpeloos wordt gekarakteriseerd. En ook de romcoms waar velen van ons mee zijn opgegroeid, die altijd een soort ideaal romantische beeld schetsen van man-vrouw relaties en daarmee ook zo normaliseren dat dat het belangrijkste doel is in een vrouw haar leven, dat de belangrijkste dag in een vrouw haar leven haar trouwdag is, kinderen krijgen en zo verder. Nu, je zou kunnen zeggen van vandaag de dag is de representatie toch wel veel beter. Er is nu toch wel veel meer representatie in media en zo verder. En enerzijds wel, maar tegelijkertijd is er ook wel een heel grote heropkomst van een herromantisering van traditionele genderrollen via bijvoorbeeld tradwife content of divine feminine narratives die gekoppeld worden aan het aantrekken van mannen. Ik moet zelf denken aan er was een periode een paar jaar terug dat ik heel geïnteresseerd was in zo, ik weet niet, zo shadow work en zo. En dan kwam zo het idee van de dark feminine veel naar boven. Kreeg ik dat ook in mijn algoritme. En ik vond dat op zich wel interessant toen. Maar het probleem, toen ik zo een alarmbel voelde, allee, hoorde ze ringen, was mijn taal even moeilijk. Toen ging een alarmbel af in mijn hoofd, omdat ik merkte dat ik zo dat plots ineens gekoppeld werd aan het aantrekken van een man. Dat als je in een bepaalde vrouwelijke energie komt of zo, dat je dan de juiste man gaat aantrekken. En ik was gewoon van, ik kom net uit een relatie met een man. Ik wil geen man aantrekken. Ik wil er juist uit. waarom wordt dit aan mij opgelegd? Dus toen had ik dat heel erg door van, het is echt een soort narratief dat gepropageerd wordt. En dan natuurlijk kunnen we de rol van onderwijs niet onderschatten. Er is sowieso
nog steeds een heel groot taboe rond queerness op school. En er zijn ook auteurs die praten van een hidden curriculum binnen scholen dat impliciete manieren van denken over de wereld, waardes, ideeën, perspectieven en zo verder via onderwijs doorgeeft. En dat het ook bepaalde subteksten en betekenissen van dominante klassen en culturen propageert. En dus ook met betrekking tot genderideologie, dat het die van de dominante maatschappij reflecteert. En actief dus ook gender en heteroseksuele onderscheid reproduceert. Ik moet ook zelf denken aan een heel frappant moment in het vijfde middelbaar, denk ik, bij Frans, dat we moesten debatteren. En we moesten zo een groene kaart opsteken als ze ergens mee akkoord waren en rood als ze niet ergens akkoord mee waren. En dan was een stelling van dat queer mensen recht moeten hebben op het hebben van kinderen. En er waren echt heel veel mensen toen op mijn school die de rode kaart omhoog staken. En ik was gewoon, ik was zo in shock, want ik dacht gewoon ten eerste van waarom is dit überhaupt een stelling waarover gediscussieerd wordt? En ten tweede, waarom gaan mensen hiermee akkoord? En dat heeft toen tot een grote ruzie in de klas gezorgd. Ik zo was van, verklaar jullie nader. En mensen waren dus ook effectief van zo, ja, maar dat is niet normaal. En dan gaan die kinderen gepest worden en zo verder. Dus dat is sowieso een ding. Ik kom later ook nog terug op andere dingen van school, maar dat hoort... ook nog iets, misschien dat ik dat nu al kan zeggen, is de seksuele opvoeding op school is uiteraard van nature al heel beperkt. Er is heel weinig focus op consent, maar ook vrijwel geen bespreking van queer seksualiteit, hoewel het in theorie nu wel verplicht is. Is dat in de praktijk eigenlijk nog steeds heel taboe. Wordt vaak niet gedaan. Dus voordat ik verder ga, ga ik een nummer laten horen even, dat ook een beetje hiermee te maken heeft. Het noemt How Do Girls Even Do It?

Dat nummer brengt ons ook meteen naar het volgende topic. We keren terug naar de tekst van Adrienne Rich. En zij haalt dus ook aan dat pornografie een belangrijk middel is waarmee dat compulsory heterosexuality wordt gepropageerd. Ze schrijft: pornography and advertising depict women as objects of sexual appetite, devoid of emotional context, without individual meaning or personality, essentially a sexual commodity to be consumed by males. En ze zegt ook dat als lesbische seksualiteit, dat dus ook wel binnen pornografie gerepresenteerd wordt, maar dus heel erg voor de male gaze. En in die mate, dit zegt zij zelf niet, maar dit is mijn reflectie, in die mate dat de term lesbienne vaak die pornografische connotatie draagt en daardoor ook bepaalde mensen het woord niet graag gebruiken om hun eigen seksualiteit te benoemen. Maar dus Rich zegt: the most pernicious message replayed by pornography is that women are natural sexual prey to men and love it, that sexuality and violence are congruent, and that for women sex is essentially masochistic, humiliation pleasurable, physical abuse erotic. But along with this message comes another, not always recognized, that enforced submission and the use of cruelty, if played out in heterosexual pairing, is sexually normal. Dat is ook een heel interessante analyse, vind ik. Dat ze inderdaad zegt van pornografie verbreedt eigenlijk ergens de of vervaagt eigenlijk de grens tussen violence en seksualiteit en versterkt het beeld dat vrouwen dus enkel bestaan voor mannelijk seksueel genot. En dat het ook binnen heterodynamieken dus normaal is dat onderwerping en vreedheid deel zijn van seksualiteit. Ze gaat eigenlijk, ik vind eerlijk gezegd het essay een beetje chaotisch. maar dan gaat ze verder met een analyse van de werkplek. En hoe daar ook compulsory heterosexuality speelt. Of dat daar ook heel hard wordt enforced. En ze bouwt daarvoor verder op Catherine McKinnon's werk Sexual Harassment of Working Women, A Case of Sex Discrimination. Waarbij dus onder het kapitalisme worden vrouwen onder het kapitalisme bekleden vrouwen structureel een inferieure positie op de werkvloer. En is de seksualisering van de vrouw eigenlijk onderdeel van hun werk? En dus is ook centraal en intrinsiek aan de economische realiteit van het leven van vrouwen, staat aan de eis dat vrouwen seksuele aantrekkelijkheid aan mannen moeten verkopen, die doorgaans de economische macht en positie hebben om hun voorkeuren af te dwingen. Ze zegt dan ook: a lesbian closeted on her job because of heterosexual prejudice is not simply forced into denying the truth of her outside relationships or private life. Her job depends on her pretending to be not merely heterosexual, but a heterosexual woman in terms of dressing and playing the feminine, deferential role required of real women. The fact is that the workplace, among other social institutions, is a place where women have learned to accept male violation of their psychic and physical boundaries as a price of survival, where women have been educated to perceive themselves as sexual prey. Dus evenzeer zoals romantische literatuur, media en pornografie, is de werkvloer dus ook
een manier of ja, een plek waarin de vrouwen worden aangeleerd dat ze ja, een seksuele prooi zijn voor mannen. Ze voegt daar ook aan toe dat, ja, dat er in de literatuur een soort psychoanalytisch idee is dat mannen vrouwelijke seksualiteit willen controleren omdat ze vrezen erdoor geconsumeerd te worden. En Adrienne Rich gaat daar tegen in en zegt dat niet zo is. En stelt van men really fear that women could be indifferent to them altogether. That men could be allowed sexual and emotional access to women only on women's terms, otherwise being left on the periphery of the matrix. Dus ze zegt expliciet van mannen zijn gewoon bang van de mogelijkheid dat als heteroseksualiteit niet verplicht is, dat zij gewoon niet meer relevant zijn. En ik denk ook vandaag de dag dat dat iets is dat we zeker kunnen zien of zo. Van, juist omdat vrouwen ook meer economische onafhankelijkheid hebben, dat mannen in een zekere zin minder cruciaal zijn voor het leven van een vrouw, of dat vrouwen meer de keuze kunnen maken om niet samen te zijn met mannen. En daardoor zijn mannen ook wel echt in een soort crisis gekomen van die angst is aan hun aan het vreten, zeg maar. Waardoor er ook dus die soort van extreemrechtse retoriek komt, of die soort manosphere ideeën van traditionele mannelijkheid te enforcen als een soort krampachtige poging om hun positie in de maatschappij terug te pakken of zo. Rich gaat ook verder en zegt dat jonge meisjes hun idee van liefde wordt geconstrueerd op een manier dat ze zich gaan identificeren met mannelijk verlangen. Wat ze daarmee bedoelt is, meisjes worden aangeleerd dat de bron van seksuele macht bij de man ligt. We kennen allemaal het verhaal van een soort mystieke, overheersende, all-conquering mannelijke sex-drive. En die mannelijke seksuele drang die zowel jonge vrouwen als mannen wordt geleerd als onvermijdelijk te zijn en geen nee accepteert eigenlijk, wordt de norm en wordt aanvaard als dogma. En vrouwen leren dan ook een soort van die onvermijdelijkheid van deze drang als natuurlijk te accepteren, leren te leven naar de seksuele verlangens van een man toe. En dus, ja, zich te oriënteren naar mannen als belangrijkste personen in hun leven, zeg maar. Wat dus male identification wordt genoemd. Ze bespreekt dat verder als male identification is the act whereby women place men above women, including themselves, in credibility, status and importance in most situations, regardless of the comparative quality the women may bring to the situation. En dus, zoals ik al zei, leidt dat dus tot het centreren van mannelijk verlangen, om het eigen leven in te richten op mannelijke goedkeuring, waarbij seksualiteit dus een centrale rol speelt. En ik wil hier dus weer even onderbreken met een persoonlijke anekdote en reflectie. Ik had een jaar terug of zo, moest ik door mijn oude rapporten van de lagere school bladeren. En ik was die commentaren aan het lezen. En in het tweede middelbaar, mijn eerste rapport, had mijn juf een heel chockerende comment gezet. Ik ga hem even zoeken. Wat volgens mij heel goed reflecteert hoe dat, ja,
hoe dat verlangen of zo wordt opgelegd en aangeleerd. Die mannelijke identificatie. Proficiat Leo. Dit is een heel mooi rapport. Ik ben blij dat je zo goed meewerkt in de klas. Je steekt je vinger heel vaak op. Komt het misschien omdat je aan al die knappe jongens die in jouw buurt zitten wel eens wil laten zien wat je allemaal kan en weet? Volhouden zo. Dat is heel problematisch om verschillende redenen, vind ik. Maar gewoon het idee dat je een jong meisje van, ik was toen denk ik 6 of 7 net, dat je dat gaat soort van kaderen binnen, binnen een soort seksueel of romantisch verlangen of een performance voor mannelijke aandacht. Daarmee installeren echt gewoon in meisjes hun hoofd dat alles wat zij doen gericht is op het aantrekken van mannen of validatie krijgen van mannen. En nog iets anders waar ik ook aan moest denken, wat ook een beetje terugkoppelt aan die normalisering van violence of zo in seksualiteit van mannen naar vrouwen toe, is... ik werd heel hard gepest door een bepaalde jongen in het tweede leerjaar die mij ook fysiek echt pijn deed. Dus bijvoorbeeld potlood in mijn rugstek of kikkerdril in mijn drinkfles had gedaan. En in plaats van dat die leerkrachten dat serieus namen als verontrustend en disruptief gevaarlijk gedrag, werd dat weggelachen als meisjesplagen is liefde vragen. En ik denk dus, op jonge leeftijd word je dan gewoon... wordt denigrerend, onrespectvol, gevaarlijk gedrag genormaliseerd door middel van romantisch of seksueel narratief, waar volgens mij ook het zaadje plant om verder in je leven gewoon als vrouw schadelijk of toxisch gedrag van mannen te normaliseren en accepteren als deel van normale hetero, van een normale hetero relatie of dynamiek. Dat is mijn persoonlijke anekdote terzijde. Maar Rich concludeert dat het afdwingen van heteroseksualiteit voor vrouwen een middel is om het mannelijke recht op fysieke, economische en emotionele toegang te garanderen. En hij ziet het dus echt als een instelling die vrouwen wordt opgedrongen ten dienste van het patriarchaat en mannelijke dominantie. En daarmee dus ook niet enkel lesbische vrouwen, maar alle vrouwen devalueert. Ze worden dus eigenlijk gedwongen, fysiek, maar ook subtiel, tot heteroseksuele relaties om economisch te overleven, kinderen te krijgen, voor de kinderen te zorgen. En het naleven van verplichte heteroseksualiteit is dan ook noodzakelijk om sociaal uitsluiting te voorkomen en toch... leeft er binnen de feministische theorie op dat moment het idee dat vrouwen aangeboren heteroseksueel zijn. En volgens Rich is dat omdat het erkennen dat heteroseksualiteit voor vrouwen misschien helemaal geen voorkeur is, maar iets dat met geweld is opgelegd, beheerd, georganiseerd, gepropagandeerd en in stand wordt gehouden, een enorme stap als je jezelf als vrij en van nature heteroseksueel beschouwt. En dat is dus iets dat ze zegt van... het vereist heel veel moed van heteroseksuele vrouwen om eigenlijk heteroseksualiteit te gaan begrijpen als een politiek instituut. Maar ze vraagt wel om dat te doen. En dat is ongeveer het einde van deel 2... In het derde deel van haar essay gaat ze dan ingaan op lesbian existence. Omdat ze dus zegt van... one of the many means of enforcement of heterosexuality is of course the rendering invisible of the lesbian possibility. The destruction of records and memorabilia and letters documenting the realities of lesbian existence must be taken very seriously as a means of keeping heterosexuality compulsory for women, since what has been kept from our knowledge is joy, sensuality, courage, and community, as well as guilt, self-betrayal, and pain. We gaan direct over naar deel 3.
Ik ga even een nummer laten luisteren. Adoro van Chavela Vargas.

0: lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma
1: en que te toch voor moeten onderbreken. Sorry. Omdat ik anders niet genoeg tijd ga hebben, denk ik. Dus deel 3 is het meest controversiële aspect van het essay, waarin ze dus lesbian existence en lesbian continuum als term introduceert als alternatief op lesbianisme, dat volgens haar klinisch klinkt en ook gebruikt werd. En dus ook beperkt wat de mogelijkheden zijn voor lesbische representatie of leven en zo verder. En lesbian existence karakteriseert zij als both the fact of the historical presence of lesbians and our continuing creation of the meaning of that existence. Lesbian existence compromises both the breaking of a taboo and the rejection of a compulsory way of life. It is also a direct or indirect attack on male right to, of access to women. En lesbian continuum defineert ze als a range through each woman's life and throughout history of woman-identified experience, not simply the fact that a woman has had or consciously desired genital sexual experience with another woman. Nu, dat is al meteen interessant slash controversieel, omdat lesbienne hier niet wordt begrepen in termen van louter seksuele geaardheid, zoals wij dat vandaag de dag misschien begrijpen, maar als vrouw geïdentificeerde vrouwen. Om de diversiteit van intieme, creatieve en levensbevorderende banden tussen vrouwen als anker te nemen. En de betekenis van lesbienne wordt dus hiermee uitgebreid. Maar het heeft tegelijkertijd ook heel veel kritiek gekregen. Waarover ik later iets meer ga zeggen, maar laten we even verder dit uitdiepen en kaderen. Rich zegt: female friendship and comradeship have been set apart from the erotic, this limiting the erotic itself. But as we deepen and broaden the range of what we define as lesbian existence, and we delineate a lesbian continuum, we begin to discover the erotic in female terms, as that which is unconfined to any single part of the body or solely to the body itself, as an energy not only diffuse but, as Audre Lorde has described it, omnipresent in the sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, and in the sharing of work, as the empowering joy which makes us less willing to accept powerlessness or those other supplied states of being which are not native to me, such as resignation, despair, self-effacement, depression and self-denial. Aangezien dat Rich hier zelf Audre Lorde aanhaalt, vind ik het dus ook nuttig om op dit moment dieper in te gaan op Audre Lorde's essay Uses of the Erotic as Power. Nu, aangezien ik weinig tijd heb, ga ik heel weinig gericht kunnen doen aan dit super interessant en belangrijk essay, waar ik misschien zelfs een hele uitzending aan kan wijden. Maar dus voor Lorde moet het erotische begrip worden als de Griekse definitie van eros, een personificatie van liefde in alle aspecten, creativiteit en harmonie, zijn dus daar centraal in. En het is het delen van vreugde in actie, het connecteren van lichamelijke, spirituele, emotionele voldoening, het eren van erotische in alle aspecten van ons leven, resulteert dus ook in ons werk, onze relaties, onze levens die rijker worden. En zo komen we dan ook beter te begrijpen welk van onze endeavors of commitments deze volheid niet bevatten of bevorderen. En ja, ze zegt, we begin to demand from ourselves and our life pursuits that they feel in accordance with that joy which we know ourselves to be capable of. Op die manier wordt dus het erotische als een bron van kracht gezien voor vrouwen, dat de energie voor verandering kan voorzien binnen een patriarchale onderdrukkende samenleving. Omdat we niet langer dingen tolereren. En ja, vrouwen die tot deze ervaring en deze vrijheid in staat zijn, vormen dus ook een bedreiging voor de patriarchale heteronormatieve structuur die hen voorschrijft dat het erotische enkel kan bestaan in een seksuele verhouding tot een man. En dus daarmee wordt dus ook gekoppeld van het erotische is eigenlijk in zijn patriarchale samenleving gereduceerd of onderdrukt. We zijn aangeleerd geweest om het eigenlijk te wantrouwen. En ja, te zien als iets vulgair. En ja, dat de mannelijke wereld het erotische enkel waardeert. Tot op een niveau dat controleerbaar is voor hun en in relatie tot hun. Ze zegt, women are to be physically milked to provide a life-giving substance for their masters. Waarbij dus het erotische eigenlijk wordt gelijkgesteld aan het pornografische. En enkel in de context van een hetero-huwelijk als aanvaardbaar wordt gezien. En daardoor wordt ook het ja, erotisch strikt afbakenen of limiteren een belangrijke tool om vrouwen die macht of kracht die daaruit ontstaat te ontzeggen. En ja, we worden dus opgevoed om die diepste verlangens te vrezen, te ontkennen. En die angst houdt ons dan ook docile, loyal, obedient en externally defined.

erotische eigenlijk, in de zin dat zij het begrijpt, Audre Lorde, dat dat niet beschikbaar is voor vrouwen die proberen hun bewustzijn aan te passen of in te passen aan een euro-patriarchale samenleving. En dat het dus het soort van decentreren van relaties met mannen noodzakelijk is om die erotische kracht te kunnen realiseren. Ze zegt zelf: I find more and more women-identified women brave enough to risk sharing the erotic's eclectical charge without having to look away and without distorting the enormously powerful and creative nature of that change. Recognizing the power of the erotic within our lives can give us the energy to pursue genuine change within our world, rather than merely sitting for a shift of characters in the same weary drama. Nu, zie je, het is weer al bijna tijd. Denk je dit altijd? We gaan eens terug moeten keren naar Adrian. Maar het idee dat Audre Lorde hier ook al aanhield van de woman-identified woman is dus ook wat Rich verder bespreekt. En dat contrasteert dus met male-identified women, hoe dat we zijn gesocialiseerd om, om als vrouw te zijn. Ze zegt, als we gaan kijken naar vrouwelijke relaties, dus zowel vriendschappen, maar ook comradeship op een lesbisch continuum, gaan we ook anders kijken naar de geschiedenis. Ze zegt, if we think of heterosexuality as a natural, emotional and sensual inclination for women, lives as these are seen as deviant, as pathological, or as emotionally and sensually deprived. But when we turn the lens of vision and consider the degree to which and the methods whereby heterosexual preference has actually been imposed on women, not only can we understand differently the meaning of individual lives and work, but we can begin to recognize a central fact of women's history, that women have always resisted male tyranny. We begin to observe behavior, both in history and in individual biography. ik wil even de ding kut. Biography that has been invisible or misnamed. And we can connect these rebellions and the necessity for them with the physical passion of a woman for a woman, which is central to lesbian existence. The erotic sensuality, which has been precisely the most violently erased fact of female experience. En tegelijkertijd zegt ze dus ook van heteroseksualiteit is en blijft subliminally en met kracht eigenlijk ook fysiek opgelegd worden aan vrouwen. En daardoor zegt ze van vrouwen zijn getrouwd omdat het noodzakelijk was om economisch te overleven, om kinderen te krijgen die niet zouden leven in armoede of sociale uitsluiting, om sociaal respectabel te zijn en zo verder. Ook omdat heteroseksuele romantiek altijd is afgeschilderd als het grote vrouwelijke avontuur, onze plicht en onze vervulling. En zegt van, we may have faithfully or ambivalently have obeyed the institution, but our feelings and our sensuality have not been tamed or contained within it. Dus ze zegt van, we kunnen wel zien dat doorheen de geschiedenis er een heel groot scala is aan voorbeelden van vrouwen die eigenlijk al hun energie wijden aan andere vrouwen en dat dat dus eigenlijk een soort lesbisch continuum is. En ze zegt dan ook, women identification is a source of energy, a potential springhead of female power, curtailed and contained under the institution of heterosexuality, the denial of reality and invisibility to women's passion for women, women's choice of women as allies, life companions and community, the forcing of such relationships into dissimulation and their disintegration under intense pressure has meant incalculable loss to the power of all women to change the social relations of the sexes.

Er is nog meer. Ik zie dat ik nog maar 5 minuten heb. Even bij het belangrijkste punt komen, denk ik. Het belangrijkste punt dat, dat Adrian Rich zegt, is dat zolang dat heteroseksualiteit eigenlijk ononderzocht blijft en opgelegd wordt aan vrouwen, is er geen mogelijkheid om te weten wat je echte verlangens zijn, wat je echt wilt. En blijven vrouwen eigenlijk grotendeels male-identified? Blijven ze mannelijke verlangens prioriseren? En kunnen ze dus ook niet echt hun seksualiteit ten volle kiezen? En ja, Rich, haar punt is ook dat het lesbisch continuum een mogelijkheid bevat om zo de dubbele levens van zowel lesbische vrouwen die seksueel aangetrokken zijn tot andere vrouwen, als vrouwen wiens primaire banden met andere vrouwen zijn, om die te centreren. En ook een aansporing om zelf woman-identified woman te worden, los van onze seksuele voorkeur. En om dus die machtsstructuur van het patriarchaat bloot te leggen en te resisten. En in zekere zin probeerde zij dus daarmee met dat lesbisch continuum een brug te bouwen tussen enerzijds lesbische separatistische feministen die het idee hadden dat we ons juist moesten afschermen van heteroseksuele feministen en heterofeministen die hun seksuele oriëntatie niet in vraag stellen. Dus dat is eigenlijk het punt. Er zijn nog veel meer nuances. Ik wil sowieso gewoon misschien afronden met te zeggen van dat daar veel kritieken op zijn gekomen. Enerzijds op het idee dat lesbische identiteit een politieke keuze is, omdat dat wel een beetje gesuggereerd wordt dat dat ook iets was waar Adrian Rich zelf in geloofde. En dat heeft wel ergens problemen, omdat het enerzijds de ervaring van lesbische vrouwen, die wel echt seksueel en romantisch aangetrokken zijn tot vrouwen, dat die specifieke ervaringen daarvan uitwist of soort van gelijkstelt aan vriendschap. En ja, dan ook natuurlijk het feit dat het soort van dat binair denken versterkt van man versus vrouw. En dat, omdat Adrian Rich zelf ook transfoob was, dat het dus ook een uitsluiting impliceert van transvrouwen en non-binaire mensen. Dus dat het te veel focus ligt op een soort van zusterschap dat gebaseerd is in een soort biologisch vrouwelijke essentie. En ook het idee van een te romantisch gedeeld zusterschap wist ook de ruimte uit om problematieken rond ras en klasse genuanceerd te bespreken en hoe dat juist voor onderlinge spanningen ook kan zorgen en hoe dat ook belangrijk is om het te verkennen. Mijn conclusie. Ik heb nog een paar seconden. Mijn conclusie is dat Comphet dus niet is wat de lesbian masterdoc doet uitschijnen, maar dat een duidelijk

Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker, zomereditie

Even heb ik de tijd gevangen, een eindeloos moment. En ik voel de warmte, zie kleuren en ademgeluk. Mijn ziel herleeft, mijn lichaam bruist. Niet wat was, niet wat komt, maar nu.

toen twee handen elkaar vonden. Ik dacht dat ik je kende, toen ik proefde van jouw sympathie. Ik dacht dat ik je kende, want goed en tof was jij voor mij. Ik dacht dat ik je kende, voelde zoete vreugde diep in mij. Een aangename kennis, die ik zeer waardeerde. Een lieve vriendin, maar van op afstand zonder meer. Ik voelde ook stille pijn, diep in jouw hart verborgen, waarvan ik vaag de oorzaak kende. Je schrijnende littekens deden mij verdriet. Toen twee handen elkaar vonden, sprokkelden we sprankels van tederheid. Nooit ontluikt een bloem zo snel als de warmte die toen in mij ontvlamde, snel naar jou oversloeg. Nu pas ken ik een stukje van jouw ziel, kijk binnen in je hart. De liefde die ik nu krijg en geef, heb ik nooit op die manier gedeeld. Toch is daar die twijfel. Hoe kan ik minderen jouw verdriet en meerderen jouw geluk? Onzekerheid ook, omdat ik niet altijd kan vervullen wat je misschien wel niet verwacht, maar zeker hoopt.

Het ontbijt. Wachtend bij de bakker rijst de eerste twijfel. Lang of rond? Zelfs dat weten ze niet over elkaar. Hun giechelende vertrouwen eindeloos. De vingers grijp graag naar steun, het vel nog vol voorbije nacht. Trots om elkaars bezit. Geen verleden, behalve dat van lijf en leden. Hun schoonheid onaangetast. Lang of rond? Het eerste compromis is kosteloos. Nu nog het beleg.

Tot zover dan in de Kijker zomereditie. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

0: Het is zaterdagmorgen 10:30, tijd dus voor Nieuw Classic op Radio Centraal.
1: Nieuw Classic.
2: Jene Classic.
3: Nieuw Classic.
4: Moderne
5: Classic. Nova Classica.
6: Nieuw Classic.
2: Brazilian.
3: Nieuw Classic.
2: Nieuwe Classic.
7: Nieuw Classical Music.
6: Nieuw Music.
4: Moderne Vajna.
8: Nova Classica Muzika.
9: Muzika Nieuw Classica.
2: Nova Classica Muzika.
10: Nova Classica Muzika.
11: Sin Gudian Inue.
5: Nova Musica Classica.
12: Nieuwe Muziek.
13: Nieuw klassieke muziek.
14: Nieuwe classic music.
15: Modern klassiek zene.
16: Nova klassieke muziek.
17: Ouzi klassieke muziek.
18: Noordasa kan je
19: stutsen. Nieuw klassieke muziek.
5: Nieuw klassieke muziek.
3: Noordasa kan je stutsen.
2: Nieuw klassieke muziek.
12: Nieuwe muziek.
2: Brazilian.
3: Moderne vajna hudba.
10: Nova klassieke muziek.
5: Nieuwe klassieke muziek.

Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van New Classic op Radio Centraal. Het einde van de vakantie is ondertussen voor veel mensen al gepasseerd of zeer dichtbij, maar dat zal de pret vandaag niet bederven, integendeel. Ik beloof je voor deze uitzending een oase van rust in de hectiek van alle dag en zeker geen antwoorden op vragen die niet worden gesteld. Welkom bij New Classic.

Laurie Spiegel hoorde je met The Unquestioned Answer, een werk van haar terug te vinden op The Expanding Universe, een album dat ze uitbracht in 1980. Een nummer dat gedreven werd door algoritmes en wiskundige processen, waarmee aangetoond is dat algoritmes ook boeiende resultaten kunnen opleveren. Ze maakte daarbij ook gebruik van analoge systemen, een opname die ze maakte op computers in de Bell Laboratories. We blijven bij vroeg werk, maar dan gebruikmakend van de klassieke piano. En daarvoor keren we meer dan een eeuw terug in de tijd en we landen in 1913, vlak voor de grote ellende in onze contraien begon. Claude Debussy schreef toen een compositie voor kinderballet, waarbij hij ook inspiratie haalde bij zijn dochter Chouchou. Uit La Boîte à Joujou, of de speelgoeddoos, laat ik je graag het derde deel horen, Le Champ de Bataille, of de geslagveld, alsof hij wist wat er te gebeuren stond de komende jaren. Debussy heeft de opvoering trouwens nooit gezien, want de première vond pas plaats in december 1919, dus na zijn dood in 1918. Voor de balletopvoering werd een georchestreerde versie geschreven door zijn vriend en leerling André Caplet, maar hier laat ik je graag de oorspronkelijke pianoversie horen, uitgevoerd door Aldo Ciccolini.

Aldo Ciccolini was dit met werk van Claude Debussy, Le Chant de Bataille, het derde deel uit La Boîte à Joujou. We blijven bij het begin van de vorige eeuw en we blijven in Frankrijk en dan komen we bijna onvermijdelijk terecht bij die andere naam uit die dagen, namelijk Erik Satie. Tijdens zijn leven kon hij weinig mensen bekoren met zijn vernieuwende stijl en hij hield er ook een behoorlijk excentrieke levensstijl op na. Maar hij kon wel op waardering rekenen van bijvoorbeeld Claude Debussy die we net lieten horen of ook van iemand als Maurice Ravel. Ondertussen heeft Satie verschillende werken die het epitheton klassieker verdienen en zo heb ik er twee klaarstaan, namelijk de twee nummertjes 1 van zowel zijn Gnossienne als van de Gymnopédie, uitgevoerd op een prachtige wijze door Alice Sarah Ott.

reeds tigmalen gehoord, maar het blijft ondermooi. Alice Sarah Ots was dit met Gnosien nummertje 1 en Gymnopédie nummertje 1, beide van Erik Satie. Van Frankrijk gaan we naar IJsland, of moet ik zeggen naar Polen, want een trip met een kater was de inspiratie voor het volgende nummer van Olafur Arnalds, Poland. Althans, dat is het verhaal dat hij vertelt tijdens zijn live optredens.

Het mooie Poland was dit van Olafur Arnalds. Van de volgende plaat las ik dat het tot de persoonlijke favorieten hoorde van David Bowie. En dan heb ik het over het album Songs from Before van Max Richter. 5 jaar geleden maakte Richter een georchestreerde versie van de plaat met de Baltic Sea Philharmonic, met Exiles als nieuwe albumtitel, maar ik keer terug naar de originele piano-uitvoering uit 2006. En voor vandaag koos ik voor het nummer Sunlight.

Max Richter was dit, binnenkort te gast op het Filmfestival te Gent. Hier hoorde je hem met Sunlight in de piano-uitvoering. Tijd nu voor Philip Glass, een vertrouwde gast in dit programma. En ik heb terug het album Metamorphosis meegebracht, waar ik al in een van de eerdere uitzendingen Metamorphosis 2 liet horen. Maar vandaag kies ik toch voor de Mad Rush.

Mad Rush was dit van het album Metamorphosis van Philip Glass. Eerder vandaag liet ik reeds Olafur Arnalds horen en het vergt weinig muziekkennis om dan bij Niels Vraam terecht te komen. Beide zijn immers vrienden door dik en dun. Ik laat van Niels Vraam twee nummers horen, afkomstig van een live opname uit Londen, Toilet Brushes and More. En wie Niels Vraam al live zag optreden, weet je dat die toiletborstels ook wel letterlijk mogen genomen worden, want die gebruikt hij als percussief instrument om de piano te benaderen. En het nummer gaat dan vervolgens sierlijk over in More. Tweemaal Niels Vraam.

Wat een voldoening steeds om Niels Vraam live aan het werk te horen. Als zich de gelegenheid voordoet om hem ook live aan het werk te zien, dan kan ik dat alleen maar van harte aanbevelen. Vandaag heb ik heel veel pianomuziek geprogrammeerd en daar ga ik ook mee afsluiten. En ik vertrouw de piano graag toe aan Steve Reich voor Piano Face, werk van hem uit 1967. Dank om te luisteren naar deze aflevering van New Classic. De volgende live uitzending van dit programma hoor je op 19 september. Maar uiteraard kan je deze en ook alle vorige afleveringen van dit programma herbeluisteren op mijn Mixcloud account en die is terug te vinden op mixcloud.com/centraal_newclassic. Maak er nog fijne dagen van, onder meer in het gezelschap van je geliefde station Radio Centraal.

0: Where am I? In the village. What do you want? Information. Whose side are you on? That would be telling. We want information. Information.
1: Ta-ta.
0: Information.
1: Information. Koptelefoon. Koptelefoon. Presentator. Redactietijd op Radio Centraal 106.7. Vandaag is... Waarover ga jij het hebben? Je zit aan de rode.
2: Oh, sorry.
1: Maar ze krijgt een telefoon. Ik kan ondertussen wel zeggen dat we zo direct hebben een gast.
2: Ja.
1: Andelis Paul van PvdA, om het over de gasboetes te hebben in verband met de wekelijkse maandagbetogingen. Ben jij beschikbaar nu? Of,
2: ja, absoluut. Ja. We kregen nog eens een persbericht van Allee Allee uit Deurne. Dat is een buurtgroep en die proberen de kap van de bomen in de rivierenland tegen te houden. En daar waren wat evoluties, die hadden een infoavond donderdag. Donderdag om 7 uur of zo. En voilà, dus ik ben daar niet naartoe gegaan, maar ik dacht dan wel dat het misschien...
1: Dus we gaan dan horen wat donderdag verteld geweest is.
2: Ja. Ik heb ook nog een algemeen nieuwtje, maar dat is dan misschien voor later. Ja. Of misschien is dat juist.
1: Ja, we moeten zien wanneer Anne weg moet. Want ik heb eigenlijk een katalyst eerder vooraf gedaan, inleiding, in verband met Palestina. Okay. Ik zou eigenlijk willen... ik vind dat meer een goede inleiding naar het gesprek over de betogingen en de respons erop van het stadsbestuur.
2: Oké.
1: Voilà, maar ik ga kijken...
2: Eerste muziekje?
1: My Girl, dat heb ik vorige week opgelegd. Ah, dat was van de Techniques. Ja. Energy crisis, dat is toch wel een beetje, hè?
2: Al sinds de jaren 70, maar
1: zo. Ja, is die. Zo. En dan dit. Ja, inderdaad, dat is dan ook van 1980. We hadden in de eerste oliecrisis van 1973. En dan hadden we ook een tweede oliecrisis naar aanleiding van de Iraanse revolutie in 1979.
2: En dan de autoloze zondagen en zo.

0: Zo, en nu mag die rode schuif weer open, want we hebben Anne Delespol van de PvdA in de studio.
1: Hallo.
0: Om te spreken over de gasboetes die uitgeschreven zijn naar aanleiding van na een aantal van de maandagbetogingen die eigenlijk tegen het stadsbestuur, de samenwerking van het stadsbestuur met Israël gaan. Maar ik wilde eigenlijk eerst ter inleiding vooral leren om de mensen toch een beetje zo aan te geven waarover het gaat. Dat ik het willen hebben over enerzijds wat er bijvoorbeeld deze week gebeurd is. Want het is, ik ga niet systematisch alle gazetten door en zo, maar ik hoor niks over zelfs het Midden-Oosten in het algemeen. Maar er gebeurt toch wel dingen. Ik heb daar eventjes gekeken wat er afgelopen week gebeurd is. Maar één ding dat wel in het nieuws kwam, is dat het Israëlisch leger, het zogezegd IDF, organisatie IDF, zelf een vervolging start in verband met twee moordpartijen die het uitvoerden in Gaza. En ik wil daar toch nog eventjes op terugkomen. En ik heb daarvoor ook een stukjes van een interview klaarstaan. En dat zo kijken, staan die klaar? Ja, die staan klaar. Die schuif even dichtzetten voor de zekerheid. Ja. Dus waarover gaat het? En dat kwam in het nieuws. De moord op januari 24 op Hind Rajab, 5-jarig meisje. Maar het was niet alleen zij die toen doodgeschoten werd, waren ook haar. Een aantal familieleden met wie ze in de auto zat en ook een aantal Rode Kruis medewerkers. Dus de familie was haar tante, haar onkel, 4 neven en nichtjes. En die zijn door een tank beschoten geweest. In eerste instantie kwam er ze één salvo en daarbij werden al iedereen gedood, behalve Hind en haar 15-jarige nichtje Layan Hamadeh. De hulpdiensten zijn er toen in geslaagd om dat nichtje te bellen. En dat gesprek werd opgenomen. En voilà, en tijdens dat gesprek wordt dat nichtje zelf ook doodgeschoten. En wordt de verbinding verbroken. Ja. Is jij zit aan geel? Geel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en er is een film over gemaakt met originele geluid erbij. Hè?
0: Ja, wel, daar kom ik ook niet zozeer over de film, maar toch over het feit dat dat allemaal zeer goed gedocumenteerd is. Dus even, en dat is het enige van de rest moeten de mensen maar. Maar dus dat is het fragment niet van Hind Rajab, maar die nicht die dus met de hulpdiensten spreekt.
3: We received an appeal that the car had been targeted in Ferez gas station in Gaza City. When Omar called, it was Layan who picked up.
4: Hello, dear.
5: They are shooting at us.
4: Hello.
5: They are shooting at us. The tank is next to me.
4: Are you hiding?
5: Yes, in the car. The tank is next to us.
4: Are you inside the car?
6: Hello?
0: Voilà. En toen was het dus gedaan. En daarna hebben ze dus, zijn ze erin geslaagd om terug te bellen en mam Hint op, de 5-jarige. En die hebben na 3 uur aan de lijn kunnen houden. Waarom 3 uur? Omdat dat de tijd was die het IDF nodig had om haar goedkeuring te geven aan het Rode Kruis. Om dus haar op te halen. En ze kregen dus een precieze route doorgestuurd. Die Rode Kruis of Rode Halve Maan, dat is eigenlijk hetzelfde. De Rode Halve Maan is een dochter van het Internationaal Rode Kruis. Dus ze krijgen dus een precieze route doorgestuurd waar Hint is. En daarna worden ze ook beschoten. Dus samen worden er 9 mensen gedood. En wat dan ook interessant is, is dat dus hun lijken pas na 12 dagen worden gevonden. Aangezien het IDF ook de toegang tot die zone blokkeert. Tweede zaak is de slachting van 15 Rode Kruismedewerkers in Gaza. In Rafah, dat is dan een goed 14 maanden later, 25 maart 2025, vorig jaar. En dus dat gaan ze dan ook onderzoeken. Wel, ze hebben het al voor een stuk onderzocht, geloof ik. Ze gaan doorverwijzen naar de militairen of politie, denk ik, voor een echte aanklacht. Hè. Maar drie andere van de slachtpartijen, hebben ze beslist, daar gaan we geen strafonderzoek voor doen. De bekendste daarvan is de aanval tegen een konvooi van World Food Kitchen. Daar zijn zeven mensen doodgeschoten. Maar dus er zijn honderden van dergelijke moordpartijen gebeurd in Gaza. En die laatste dus van World Food Kitchen, die van World Food Kitchen heeft dan ook de media bereikt, omdat de organisatie van de uit de VS is, denk ik. En omdat er ook drie Britten en een Pool bij de slachtoffers waren. Die twee andere zaken hebben de media gehaald, omdat eigenlijk ofwel de moord op band staat, zoals in het geval van Hint, of omdat ze gefilmd zijn, zoals in het geval van de 15 Rode Kruismedewerkers. En ik heb nu nog een paar fragmentjes van een interview met Sharif Abdelkoudous. Zegt u dat iets is? Nee. Hij is Midden-Oosten correspondent van Dropside News, een onafhankelijk medium in de VS. Ik denk dat hij Egyptenaar is. Hij heeft een documentaire gemaakt voor Al Jazeera, die uitgebracht is in juni 2024. The Night Won't End, over, en daarna Joe Biden's War in Gaza. Dus toen was Biden nog aan de macht. Hè? Over de slagpartijen door het IDF. En ik vroeg het aan jou, Isa, of je hem kent, omdat je hebt hem nog in januari 2014 geïnterviewd. Over Egypte. Dat was na de Arabische lente. En toen Egypte ondertussen alweer een beetje teruggekeerd was tot een staat van dictatuur en goede bondgenoot. Hè? Het zijn korte fragmentjes. Israël zou dus 100 zogenaamde incidenten dan onderzocht hebben. Wat er met de andere 145 gebeurd is, dat weten we eigenlijk niet, zegt meneer Sharif Abdelkoudous. Daar komt hij.
1: Israel's internal investigations into the criminal conduct of its own soldiers are fundamentally flawed, and they can't be regarded as credible mechanisms for accountability, and they instead function primarily to shield Israel from international tribunals or prosecution abroad, rather than delivering any kind of justice. The Israeli human rights group B'Tselem has called these investigations a sham. It's called them, quote, a legal iron dome to protect Israeli soldiers from international accountability.
0: Voilà, dat is het eerste stuk. Dus het dient niet om recht te laten schieten het Israëlische juridisch systeem, maar net om de misdaden eigenlijk te legaliseren. Moet de staat beschermen tegen aanklachten voor haar misdaden, aanklachten uit het buitenland voor haar misdaden? Want dus Israël is een democratie met een goed werkend juridisch systeem. Dus laat hen de zaak onderzoeken, wij gaan er ons toch niet mee moeien. Hè? En dat klopt misschien wel als je Israëli bent. Hè? Israëlische mensenrechtenorganisatie noemt B'Tselem, dus vertaal eventjes, hè, een legal iron dome. Dat vind ik wel een goeie. Dus het komt er eigenlijk op neer, net zoals de militaire iron dome, die Israël afschermt tegen raketten uit het buitenland, schermen de juridische instellingen van Israël de staat af voor mogelijke juridische stappen uit het buitenland. En bevriende politici dus gebruiken het dus dan als reden om zelf geen stappen te ondernemen, want het wordt onderzocht. Hè. Het volgende stukje, laat ons Sharif Abdelkoudous nog eens aan het woord.
1: Since the genocide began, Israel claims to have referred over 1,000 incidents involving its soldiers to its fact-finding assessment mechanism. And, you know, it says it's opened dozens of criminal investigations. There is no comprehensive public accounting of the status or outcome of these investigations. There was a review by the NGO Action on Armed Violence of over 50 reported Israeli military probes. It found that 88% had been either closed or that a finding of wrongdoing had been closed without a finding of wrongdoing, and they remained under review. Only one of them resulted in a prison sentence. So, you know, I think this is a lot more political theater, and it may be coming as Israel is coming under increasing international scrutiny, international criticism for the genocide in Gaza.
0: Voilà, dus nog eens Sharif Abdelkoudous. Dus 1,000 zaken zouden doorgegeven zijn, 150 daarvan onderzocht. Maar er wordt geen verslag gedaan over wat de stand van zaken is daarvan, of toch geen samenvattend verslag over ja, hoe zit het met al die zaken samen. En er is een NGO, Action on Armed Violence, die onderzocht meer dan 50 zaken van die onderzoeken. En er was maar één zaak waar tot een gevangenisstraf leidt. Ik heb nog eens gekeken op de website van die organisatie. En die, de laatste post was dus dat wapenlevering door Israël aan Groot-Brittannië, dus niet omgekeerd, niet geen wapenleveringen aan Groot-Brittannië, aan Israël door Groot-Brittannië, maar wapenleveringen door Israël aan Groot-Brittannië, dat die dus de sedert 2023 verhonderdvoudigd zijn. Nu, in geld. Het moet een beetje in context zijn, want 100 keer niets is, kan nog altijd niets zijn. En het is zo, dus ze zijn nog altijd relatief beperkt, het equivalent van $8 miljoen. Maar dus in 2023 was dat ongeveer, werd er ongeveer niets geïmporteerd. En alhoewel die $8 miljoen relatief beperkt is, ik had vorige week de cijfers zeker eens, dat er dus Israël voor 3,5% of zo van de globale wapenexport in de wereld staat. Met al haar goed geteste wapens. Voilà. En dan, ja, ik ga dat volgende stukje overslaan. Dat gaat eigenlijk over die... de moord op Hind Rajab, waar hij nog eens overloopt wat er precies gebeurd is, maar ik heb het eigenlijk al gezegd. Ik zal het laatste stuk dan laten horen over die afslachting van die 15 Rode Kruismedewerkers gaat. Dat is toch ook nog wel nuttig dat de mensen de context daarvan horen. Daar komt ie.
1: This was 15 Palestinian aid workers from the Red Crescent, from civil defense, that were massacred in Rafah in March of 2025, and their bodies were buried in a mass grave. The ambulances and the fire truck and the vehicles that they arrived into the scene were flattened and buried alongside them. And in the aftermath of this, the Israeli military again lied about it and was forced to change its story several times following the discovery of the bodies and the vehicles in this mass grave and the emergence of video and audio recordings taken from the bodies of the dead aid workers from their phones. The group Forensic Architecture and Earshot did an incredible report around this just a few months ago using video and audio recordings about the incident and open source material, as well as satellite imagery and interviews with the two of the survivors. And they reconstructed what happened. And essentially what happened was an ambulance went to a scene, they were fired on, and then a five-vehicle convoy of ambulances and a fire truck and the rest of the aid workers went to go and try and find them and rescue them. And Israeli soldiers, over the course of a couple of hours, fired nearly 1,000 bullets. 1,000 bullets at these aid workers. And the findings show that they were slowly approaching the vehicles on foot, the Israeli soldiers, walking while they were shooting, until they were as close as 1 meter away and essentially executing these aid workers in cold blood from point blank range, essentially. As I mentioned, the Israeli military lied about it. They claimed initially that the vehicles advanced, quote, suspiciously towards the troops without their headlights on or without their emergency signals on. Then the video emerges, first published by the New York Times, showing the vehicles with their lights on. So they backtrack. They admitted that their soldiers from the Golani Brigade did fire on these aid workers, but they said that they had approached suspiciously and that they blamed it on poor night vision or something, that they couldn't really see them. And then they doubled down and said that 6 of the 15 aid workers were found to be Hamas terrorists, you know, just kind of ridiculous statements. And then it said, you know, it buried them in a mass grave to prevent harm and clear the vehicles to prepare for civilian evacuation. I mean, I don't know how people are supposed to take this seriously.
0: Ja, voilà. Dat is nog eens Sherif Abdelkadous over de slagpartij daar tegen 15 of op 15 Rode Kruismedewerkers in maart vorig jaar. Hè. En ja, dat is een beetje het probleem, denk ik, met de media. Dus dat de verslaggeving over alles wat met Palestina te maken heeft, gebeurt vanuit Tel Aviv. En dus die journalisten die allemaal in die hotels zitten in Tel Aviv, die luisteren naar wat de Israëlische overheid en de media te vertellen hebben over wat er gebeurd is. Niet alleen in Israël, maar ook in de rest van Palestina. En het probleem is dat niet, de actie niet in Israël gebeurt, maar juist in die gebieden waar ze niet zitten. En dan doen ze verslag uit. Dus vorig jaar hebben we nog iemand gebeld van de journalistenorganisatie die aanklaarde dat er geen toegang is voor de journalisten tot Gaza.
2: Ja, en dat journalisten ook een doelwit zijn, hè?
0: Ja, maar het was die specifiek was de klacht toen dat ze zelf geen toegang hadden. Ja. Maar als je dan de vraag stelt, oké, gaan jullie dan zelf, roepen jullie dan niet op om weg te gaan uit Tel Aviv? Ah nee, dat doen we niet. Dus ze blijven gewoon maar verslag geven en je merkt telkens dat die toch gekleurd wordt door de plaats waar je zit, hè. Het belangrijkste voorbeeld is dat waarschijnlijk wel de manier waarop de VN-organisatie UNRWA eigenlijk beschuldigd is van medewerking of infiltratie door Hamas. Dat bleek dus niet te kloppen, maar dat is nooit expliciet zeer rechtgezet geweest door hier bij ons. Hè. Voilà, dit alles eigenlijk een beetje ter inleiding. Anne, welkom. Ja. Oeps, wacht, hè, deze. Ja, want dit is allemaal, wat heeft dit te maken met waarvoor wij je hier opgeroepen hebben of gevraagd hebben? Dat is de context, het gedrag van Israël en wat doen jullie? Want wat ik straks nog misschien zal uit de doeken doen, maar misschien kun je er ook iets over zeggen, dat is over zaken van 1-2 jaar geleden. Maar er is niks meer in de media, er is een staakt het vuren. Dus jullie betogen?
6: Ja, ik denk op zich dat het niet slecht is van inderdaad die context te schetsen van met een aantal ook doorgedreven verhalen, gelijk als we net gehoord hebben. Want ik had vooral een aantal cijfers en meer de droge realiteit vandaag. Allee, die is niet droog, die is verschrikkelijk. Die vandaag nog steeds in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanoever aan de hand is. Dus want waarom wordt er vandaag nog steeds actie gevoerd voor een vrij Palestina tegen de genocide in Gaza? Omdat het daar niet voorbij is. Hè. Er is wel een staakt het vuur. Een officieel staakt het vuren sinds bijna een jaar nu. Ja. Maar eigenlijk zie je nog steeds dat er bijna dagelijks ongeveer gemiddeld 1 kind vermoord wordt door het Israëlische leger in Gaza. De Gazaanse bevolking, die al op een hele kleine oppervlakte leefde, is teruggedrongen op 1/3 van het gebied vandaag. En de omstandigheden waarin dat ze vandaag moeten leven, die zijn heel moeilijk. We hebben een tijdje terug de berichtgeving gehad over de grote wateroverlast. Vandaag is het eerder de hitte die het leven daar heel erg moeilijk maken.
0: En, wateroverlast daar in Gaza?
6: Ja, in de kampen die dat er daar op de kleine stukjes gebied waar dat dan de Gazanen in min of meer, want ook daar, het is nergens veilig, hè, in min of meer veiligere toestand zouden moeten kunnen leven, wat dat eigenlijk ook niet de realiteit is, was er veel wateroverlast een aantal maanden geleden. En vandaag is het vooral de hitte die het leven daar heel moeilijk maken. En minstens 1 op 2, maar waarschijnlijk meer van de Gazanen zijn ook compleet afhankelijk van voedselhulp. En ook dat blijft heel moeilijk om daar en blijft eigenlijk tegengehouden worden. Dus op zich gaat die genocide gewoon verder. Het is op bepaalde vlakken op een andere manier. En het is vooral ook veel minder zichtbaar in de media vandaag hier. Dan dat het een tijdje wel geweest is. Maar het is niet omdat er een staakt het vuren is dat de genocide in Gaza voorbij is. En dan heb je de situatie op de westelijke Jordaanoever, die alleen maar verder escaleert. Er zijn elke maand bijna 200 aanvallen door de kolonisten op de Palestijnen die dat daar wonen. En nu deze week nog is er het bericht geweest van dat nieuwe E1-project dat nu, waar een uitbesteding voor is uitgeschreven door de Israëlische regering. Wat is dat project? Dat is een nieuwe kolonie, een nieuw vastgoedproject. Maar wat dat heel specifiek is aan dat project, is dat de westelijke Jordaanoever in 2 zou splitsen. Tussen een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Wat dan natuurlijk meer dan symbolisch, ook gewoon feitelijk een serieuze verdere stap is in het compleet onmogelijk maken van een Palestijnse staat. Ja, je hebt dan de uitspraken van de minister, van een extreemrechtse minister, dat er elke nacht best 30 of 40 Gazanen vermoord zouden worden. En hij zegt daar dan zonder enige emotie bij, ook degenen die geen bedreiging worden, want eigenlijk zijn dat geen mensen. Dus het is niet alleen op het terrein en in de realiteit, maar ook in het taalgebruik blijft die genocidale taal, die genocidaire politiek, die wordt eigenlijk alleen maar verder uitgebreid. En dus er is dus heel veel reden om vandaag nog steeds te blijven opkomen voor het recht van de Palestijnen, tegen de genocide in Gaza, voor een vrij Palestina. En dat is wat we inderdaad in Antwerpen al een heel jaar lang aan het doen waren.
2: Ja, en er is zeker geen reden om daar dan vrolijk een vlag over uit te hangen.
6: Exact, dat is dan het extra punt hier in Antwerpen. Hè? Want dus waarom in Antwerpen actie voeren tegen de genocide in Gaza voor de Palestijnen? Daar zijn verschillende redenen voor, waar ik wel op wil terugkomen. Er zijn wel wat banden tussen het Antwerpse stadsbestuur.
0: Daar komen we straks het wat uitgebreider over hebben.
6: Ja. Voilà, tussen Antwerpen en Israël. Maar er is heel specifiek, en dat is meer dan een symbool, dat is in de situatie waarin we vandaag zitten, is het uithangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis is eigenlijk onbegrijpelijk. En dus het Antwerpse stadsbestuur en burgemeester Van Doesburg, die blijven dat verdedigen met, dat is een vlaggenprotocol, we doen dat al ik weet niet hoe lang zo, in het toeristische seizoen tussen 15 juni en 15 september hangen wij de vlaggen uit van de EU-landen, de landen met een consulaat, en dus ook de Israëlische vlag.
2: Er hangt sinds een paar maanden ook daartegenover een grote Palestijnse vlag.
6: Absoluut, absoluut. En die hele grote Palestijnse vlag, die is daar onder luid applaus uitgehangen, net op de actie van 29 juni, waar het voor een stuk vandaag ook over gaat, waar heel wat nieuwe gasboetes voor zijn binnengekomen.
2: Inderdaad. 29 juni?
6: Ja, voor 29 juni.
2: Oh, ik was daar, dan ben ik te vroeg weggegaan.
6: De vlag is uitgehangen, sorry, ik vergis mij, de vlag is uitgehangen de week nadien, dus begin juli.
2: En toen was ik.
6: En 29 juni zijn er terug opnieuw een hoop gasboetes voor uitgedeeld. Inderdaad.
2: Ah ja, er waren collega's van mij bij. Inderdaad
6: ja.
0: Anne de Lespol, jij bent van PvdA. PvdA is niet de organisatie, dacht ik, van die betogingen. Maar jij bent voorzitter, lees ik hier, van PvdA Antwerpen.
6: Inderdaad,
0: en op de website. Hè. En verantwoordelijke voor de provincies. Ben je dan ook gemeenteraadslid?
6: Ik ben ook gemeenteraadslid, ja. Vandaar. Sinds de verkiezingen van oktober 2024, ja.
0: Ja. Die wekelijkse betogingen, die zijn begonnen ergens in, al 15 maanden of zo geleden. Ergens in, maart of april 2025, denk ik.
6: De wekelijkse betogingen pas in juli 2025. Ah. Er is een hele grote actie geweest op de Groenplaats in juni 2025 als reactie op het uithangen van die vlag opnieuw. Er was heel veel volk op de Groenplaats toen. Met ook veel rode lijnen, iedereen in het rood gekleed. En er is daar, heb ik mij laten vertellen, want ik was daar niet bij. En zoals u zegt, het is niet de PvdA die acties organiseert, maar er is daar iets beginnen broeien. Wij moeten meer doen. We moeten hier in Antwerpen vaker en duidelijker laten horen dat wij niet akkoord zijn met die rechtstreekse banden met Israël en met het uithangen van die genocidaire vlag daar aan ons stadhuis. En dan is men begin juli begonnen met een eerste actie op de Suikerrui, dus naast het stadhuis. Tegen de genocide in Gaza, tegen het hangen van die vlag. Haal die vlag weg, was een van de slogans die zeer snel zijn beginnen roepen. Men heeft toen beslist van dat elke week te gaan doen. En ik vind dat wel belangrijk om die historie te zien, omdat eigenlijk de hele zomer van 2025 lang is er elke maandag zijn die acties groter geworden. En ik denk van 150 man naar 2, 3, 4 op de grootste acties 800-900 man die dat daar op de Suikerhuis stond. En dat waren families, dat waren de ouderen, jongeren, mensen van allerlei afkomst uit alle wijken in de stad. En dat was met liedjes, met trommels, werd heel veel op trommels geslagen. Dat was zeer activistisch in de zin van wij hebben een hele duidelijke boodschap, maar tegelijkertijd ook 100% vreedzaam. En daar zijn eigenlijk nooit problemen geweest. Er zijn nooit problemen geweest in de zin van dat daar klachten over waren, dat daar zeker geen geweld was, dat daar werd ook altijd mooi afgerond, geen afval langs achtergelaten. Eigenlijk wat dat daar gebeurd is, vlaggen zwaaien, liedjes zingen, slogans roepen en heel veel getuigenissen. Vaak was er een thema, gezondheidswerkers, journalisten. We hebben ook een actie gehad. Daar was ik bij toen. Dat was toen dan net die journalist vermoord was door het Israëlische leger. En dan in september gebeurde er iets. Dan ineens vond het stadsbestuur het nodig om te zeggen, dat mag niet meer.
0: Ik wil eigenlijk vooral eerder daarop die escalatie, zal ik maar zeggen, ingaan. Wil ik toch eens verder ingaan over waarom er betoogd wordt. Want het gaat niet alleen over wat het Israëlische leger doet. En ook nog een technisch puntje. We hebben eigenlijk een zwakte in ons ontwerp van onze tafel. Je ziet dat die microfoon verbonden is met de tafel. Dus vanaf het moment dat je daar je hand zo'n beetje opzet, dan hoor je boem, boem. Dus
6: ga van de tafel
0: hand te laten. Je moet zelfs, het is zelfs niet kloppen. Het is gewoon een warmte.
6: Ga eraan blijven.
0: Maar dus... we hebben natuurlijk de gebeurtenissen daar in Palestina. Maar ja, je kunt zeggen, wat heeft Antwerpen daarmee te maken? Want ik denk dat het naar buiten toe een beetje slecht geframed wordt door de activisten. Het wordt als een pro-Palestina-betoging georganiseerd, maar voorgesteld. Maar mij lijkt het eerder als een anti-stadsbestuurbetoging. In de zin dat dus men toch echt wel vraagt aan de stadsbestuur om actie te ondernemen.
2: Ja. En dat lijkt ook zo, omdat de acties er niet zijn als de gemeenteraad niet samenkomt. Hè? In de zomer waren ze er niet, want dan is het geen gemeenteraad. Heb ik gehoord.
6: Ja. Nu deze zomer heeft inderdaad... want het zijn de organisatoren van de betoging, dat is de Antwerpse Coalitie voor Palestina, hè, die al een tijdje actief is in Antwerpen. En is niet begonnen vorige zomer of zo. Nu deze zomer is er inderdaad beslist om een zekere pauze in te lassen. Vooral ook vanuit, het is een jaar lang elke maandag geweest. Ik heb begrepen dat dat ook wel dat veel gevraagd heeft. En er is op een relatief goede manier kunnen afsluiten in juni. Daar komen we straks nog wel op terug, ja, in juli eigenlijk. Maar waarom inderdaad in Antwerpen? Omdat Antwerpen als stad en het Antwerpse stadsbestuur wel redelijk wat banden heeft met Israël. Hè? En dus het eisenpakket van de Antwerpse Coalitie voor Palestina, ben er nog eens terug naar gaan kijken, die spreekt ook daarop aan. Hè? Enerzijds is er eis van, voordien nog, maar bovendien vandaag, voor het respecteren, hè, van een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Maar daarnaast zijn de eisen hard gericht op het Antwerpse stadsbestuur. Enerzijds geen doorvoer, al het mogelijke doen om geen doorvoer van wapens te hebben in de Antwerpse haven.
0: Maar wacht eens, dat doen we toch niet? Ik heb daar diep in dalen nog over gehoord. Van Vlaanderen heeft de strengste wetgeving van Europa. Ja. En dat is allemaal in orde.
6: Maar er zijn natuurlijk twee antwoorden op. Enerzijds, dan moet die wetgeving ook nagekomen worden. En dan moet die gecontroleerd worden. En het tweede antwoord is dat men net terug aan het proberen is om dat terug te versoepelen. Maar er
0: dat
6: zijn
0: ondertussen...
6: Dat is het
0: punt inderdaad. Want ik herinner me nog aan Nick de Ridder. Ik had daar een geluidsfragment van de gemeenteraad van 3-4 jaar geleden. Toen ze schepen voor de haven van Antwerpen was, dat ze zeiden van toen er een boot met Israëlische munitie. Ten eerste zeiden ze dat zijn geen wapens, dat is munitie. Oké. Okay. En ten tweede zeiden ze van wij hebben daar geen enkele band mee, want wij zijn geen betrokken partij.
6: Ja. Ja. Ah. We denken toch dat dat niet helemaal klopt. Ook als PvdA, maar ook denk ik dat het juist is dat de coalitie daarop hamert. Omdat er is natuurlijk de haven ligt in Antwerpen. Je hebt het Antwerpse havenbedrijf. En ondertussen hebben wij ook wel...
0: Dat betekent natuurlijk ook dat Antwerpen havens ook... Antwerpen wapens zou kunnen laten doorvoeren naar Israël of naar Hamas en zo. Want ja, als Antwerpen daar niet naar kijkt. Dus natuurlijk, in dat geval zou die vlieger niet opgaan. Hè. Dan het punt van de wetgeving, die verandert, dat is interessant. Ik denk dat we daar eens moeten op terugkomen. Maar dat is geen gemeentelijke bevoegdheid. Nee. Dus wat is er verder nog aan de hand met die band met Israël, behalve dan die eventuele doorvoer?
6: Ja, de grootste band die wij zien is de band tussen de Antwerpse politie en het Antwerpse politiemateriaal en Israël. En dat is op verschillende niveaus. Dus er is ook een meer politieke en diplomatieke band. In juli 2023 is Bart De Wever nog met vlag en wimpel naar Israël gegaan op een missie met ook een aantal politiemensen erbij.
0: In 23?
6: Ja, om
0: dus,
6: daar
0: dus
6: te gaan leren.
0: Dus eigenlijk de slachting daar hebben ze dat niet meer gedaan? Dan is een soort...
6: Dat was toen de derde keer, als ik me niet vergis. Ik ben er niet van overtuigd dat men dat nu niet meer zou doen.
0: Maar het gebeurt niet zo.
6: Maar het was inderdaad wel net voor, dat was in de zomer van 2023.
0: Ja, dat voorjaar had Israël wel al 200 mensen gedood op de Westelijke Jordaan.
6: Exact, dus, exact.
0: Maar bon.
6: En ook in die periode was er heel wat gaande. Hè. Maar ik spreek over die missie omdat er daar ook politieagenten bij waren die toen daar zijn gaan leren, een zeker uitwisselingsprogramma. En we zien dat zich dat ook doorzet in het materiaal dat de Antwerpse politie gebruikt. En dus er zijn verschillende dossiers daar rond uitgekomen de voorbije jaren nog, hè, van verschillende Israëlische bedrijven. Ja. Waarvan dat de Antwerpse politie materiaal komt. En dat is in de eerste plaats gaat dat over surveillance materiaal.
2: Controlespullen.
6: Ja. De twee meest bekende bedrijven,
0: de
6: denk ik, zijn...
0: Surveillance voilà. van de bevolking
6: inderdaad.
0: Dan eigenlijk. Hè?
6: Ja, en dus de twee meest bekende bedrijven, denk ik, zijn Briefcam. Briefcam is hetgeen wat gebruikt wordt voor videomateriaal te analyseren. Dus cameramateriaal te analyseren wordt ook gebruikt om de kolonies op de Westelijke Jordaan-oever te beschermen. Hè? Zo zegt men dat dan. En daarnaast Cellebrite, dat is waarschijnlijk het meest gekende. Dat is het softwareprogramma waarmee je eigenlijk heel snel gsm's en andere materiaal kunt uitlezen. Dus stel, je wordt opgepakt en je hebt je gsm bij, dan is daar bij wijze van spreken een kabeltje erin en je kan die uitlezen dankzij Cellebrite. En Cellebrite is extra... Ik moet dat zeggen, toch interessant, omdat daar niet alleen de Antwerpse politie die dat of het Antwerpse stadsbestuur die dat materiaal aankoopt, maar eigenlijk ook een soort van verdeler is geworden naar andere lokale politiezones toe. Dus de Antwerpse politie promoot en verdeelt Cellebrite naar andere lokale politiezones toe, waarbij dat de kosten een beetje gedrukt worden, maar waarbij dat zij ook zelf extra administratieve kosten vragen.
0: Ja, ze krijgen een marge erop.
2: Okay. Ja, commissie.
6: Commissie. Ja, commissie inderdaad. Ja, zo zou je het kunnen zien.
2: Hoe wettelijk is dat?
6: Op zich kan dat, maar de vraag is eigenlijk mag het niet in de zin dat het het materiaal is gebruiken en aankopen van een staat die dat gebruikt in een genocidaire oorlog. En eigenlijk zou je daar moeten stoppen.
2: Als ik word opgepakt, het is, ik weet niet, ik heb per ongeluk iets gepikt in een winkel, het is mij, of ik ben overgestoken door het rood licht, dan mogen ze dus heel mijn gsm uitlezen.
6: Dat is iets anders. Dus ik zeg, Cellebrite maakt dat mogelijk.
2: Ja.
6: Dat men dat meteen zou doen als je administratief aangehouden wordt, dat kan eigenlijk niet. Hè? Maar dus Cellebrite maakt dat mogelijk. Je moet wel redenen hebben, wettelijk gezien, om het te gebruiken. Maar we weten dat
0: dat
6: materiaal
0: er is. Ja, dat ging
6: mijn vraag
0: zijn. Hebben we zicht op het gebruik van die apparatuur?
6: Alleszins is het... als we daar vragen over stellen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, wordt erop geantwoord dat materiaal is dat zeer hard noodzakelijk is. Uiteraard niet in de strijd tegen actievoerders, maar in...
0: Maar er zijn geen... Misschien is de vraag nooit gesteld geweest. Hoeveel keer hebben jullie dit gebruikt?
6: Die exacte vraag zou ik moeten nakijken. Ik denk niet dat we dat al een keer gevraagd hebben. Nee, nee.
0: Ik zal even kort nog even, 5 minuutjes of 3 minuten iets spelen. Gewoon omdat we zijn al 3 kwartier bezig bijna. Allee, 14 minuten. En om even naar adem te happen en een slokje water te kunnen nemen. Want ik denk dat wij al niks gegeven hebben.

0: keer de Bevis Front. Dus wel, ja, we hebben het al 14 minuten gehad. We zijn nog altijd niet helemaal toe aan de detail van de betogingen. Maar ik herinner mij ook, je zei tot 800 mensen. Ik herinner mij de eerste keer dat het echt beginnen verkeer lopen is. Moet ergens in, was het oktober of zo geweest zijn? Ik ben toen zelf gaan kijken. Dat is de eerste keer dat er toen echt wapens zijn ingezet. Dus toen waren er misschien 200 mensen. Toen de waterkanonnen zijn ingezet, hè. En Nien?
1: Ja, op zich vind ik het in de historiek van die acties vind ik het belangrijk om ook naar september te kijken. Net omdat dat in de zomer van 2025 zo'n brede acties waren. En het is het stadsbestuur geweest. Ik vind dat heel belangrijk om dat te benadrukken. Het is het stadsbestuur geweest die in september is beginnen zeggen, als de eerste gemeenteraad er begon aan te komen, dat kan en mag niet meer hier op de Suikerrui. Ja. En daar was eigenlijk geen basis voor.
0: Ja, want de reden waarom ik het zei van oktober, dat is op het moment dat er effectief actie genomen is, was het argument veiligheid. Mm-hmm. Er is daar geen plaats en zo. Maar toen, dus, want die hebben het over 800 mensen op een bepaald moment, maar toen dat is men effectief met massaal met politie is beginnen ingrijpen, waren er misschien, ik ben hier zelf gaan kijken toen, waren misschien 200 mensen. Als ik kijk, vorige week op de Pride waren er 100.000 mensen. De week na die actie was er ook een of ander evenement waar duizenden mensen stonden. Dus ja, het lijkt dat er iets anders aan de hand is.
1: Ja, en vooral, waarom zijn dat terug 200 mensen geworden? Omdat men in de weken voor het waterkanon, inderdaad eind oktober, dat men toen al eens beginnen intimideren met de politie. Dus je hebt de actie geweest gehad op de eind september, op de toen dat gemeenteraad was in september, dus einde van de maand september. En toen heeft men op de Grote Markt gestaan, wat eigenlijk sowieso altijd wordt afgekeurd, hè, als daar acties worden aangevraagd, zogezegde neutrale zone, waar eigenlijk ook helemaal geen wettelijke basis voor is, maar dat is al jaren heel lang zo. En toen heeft men dat gedoogd. Toen waren er ook niet zoveel politieagenten. En kon men ook moeilijk anders van die actie van 400-500 man, denk ik, te gedogen. En toen is er een incidentje geweest dat we hebben kunnen horen tot in de gemeenteraad. Ik herinner me nog goed. Het was een ontploffing en dan een brandgeur. En daar maakt burgemeester Van Doesburg vandaag nog altijd van, kijk eens, zij schieten ook vuurpijlen af. Maar de feiten zijn wel dat wat dat er toen gebeurd is, dat dat gebeurd is aan de andere kant van het stadhuis. Dat er daar een politiecordon tussen stond en dan pas de actievoerders. Dus dat kunnen eigenlijk die actievoerders niet geweest zijn. Dus een heel vreemd iets in het verhaal. En sinds die week heeft men de politieaanwezigheid opgebouwd.
0: En van het incident is er dan geen uitvoerig verslag gekomen? Of toch wel?
1: Nee, niet echt. Nee.
2: Dus het zou zelfs een provocatie. Ja, het zou zelfs het creëren van een aanleiding geweest kunnen zijn.
1: Dat kan. Nu, sowieso had men vanaf toen al gezegd van het stadsbestuur, het kan niet meer op de Suikerrui. En dan is gaandeweg in oktober, is de politieaanwezigheid is die opgevoerd. Dus de eerste keer waren dat een aantal gewone politieagenten. De tweede keer waren dat meer gewone politieagenten. De derde keer waren dat politieagenten in gevechtsuitrusting zonder helm en met een wapenstok nog in hun achterzak. De derde keer waren dat dan politieagenten in een hoop arrestatiewagens die klaar stonden en die de weg eigenlijk versperden. En meer werd die groep eigenlijk van de Suikerrui geduwd. Wat het eigenlijk nog in het veiligheidsaspect gevaarlijker maakte, want op die manier stonden die actievoerders eigenlijk meer in de weg. Ik herinner me dat we daar een keer, want toen werd het al donker, hè, om 7 uur, dat we een keer hebben staan zingen in de regen. Dat is alles wat we gedaan hebben, zelfs geen slogans geroepen, omdat die politie zo hard, ja. En dan is er de maandag eind oktober geweest. Dat speciaal was dat de coalitie ook een juridische procedure was gestart om te vragen, om aan te tonen van ja, we hebben het recht van daar te staan. Hè. Je hebt het recht om te protesteren binnen zicht en hoorafstand van degene die je wil bereiken. En die dag, 's middags, was er een uitspraak.
0: Door de Raad van State.
1: Ja, en die uitspraak ten gronde. Alleen, dat is nog niet te gronden, want die moet nu nog eens terug bevestigd worden. Maar de uitspraak zelf was wel, die actievoerders hebben het recht van daar te staan. Maar de hoogdringendheid van die uitspraak, die is niet aanvaard.
2: Nee.
1: En dus kreeg je de actievoerders zeiden, wij hebben het recht van hier te staan. En het stadsbestuur, want ik vind het wel belangrijk om telkens opnieuw in de eerste plaats en dan van het stadsbestuur, zij maken die beslissingen. Hè. Zij van, hoogdringendheid is niet aanvaard, dus je hebt niet het recht van daar vandaag te staan.
0: Ja, en op dat moment werd er ook geargumenteerd, denk ik, door de Raad van State, dat het stadsbestuur haar zaak niet voldoende had geargumenteerd.
1: Inderdaad.
0: Dat niet gezegd, daarom is er inderdaad een mogelijk veiligheidsrisico, waar ze niet met voldoende argumenten afgekomen.
1: Klopt. Ja.
2: Ja, inderdaad, zoals jij vorige week zei, het veiligheidsrisico, als er dan een of ander groot evenement in de stad is, dat telt dat ineens weer niet, hè? Bolletjesfeesten of zo. Maar nee, mijn vraag is eigenlijk, wat is nu eigenlijk echt het probleem voor dat stadsbestuur dat daar betoogd wordt? Vinden die dat geen zicht voor de toeristen? Ik heb altijd eerder het idee dat het zoiets is, dat die niet willen dat mensen die hier grenzeloos komen shoppen en terrasjes doen, dat die dan ineens met zo'n stelletje, een zootje ongeregeld, hè, linkse rakkers, wordt geconfronteerd.
1: Dus op zich is dat een van de argumenten die ook letterlijk in de begrijp ik van de coalitie, letterlijk soms in de toestemming of de niet-toestemmingen staat. Hè. Er zijn horeca-gelegenheden die dat klagen, bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat we de reden verder moeten zoeken dan alleen dat. Het protest schuurt niet alleen, maar doet pijn. En dus er is een grote groep Antwerpenaren die aangeeft van wij zijn het niet eens met van het beleid van deze stad op het gebied van de banden met Israël, het uithangen van die vlag enzovoort. En het geeft ook moeilijkheden in het stadsbestuur. En je voelt dat meerderheidspartij vooruit voelt zich onder druk gezet. En terecht.

0: Je moet wachten rond 1 uur, hè? Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar dus juridisch, die zaak voor de Raad van State ten gronde dan? Hoe staat het daarmee?
1: Dat is bij mij weer nog altijd lopen, maar wij zijn daar geen partij in, dus dat zouden
0: dat is
1: we aan
0: de coalitie,
1: advocaten en de coalitie moeten vragen. Ja. Ja.
0: Hetgeen zegt op de standstand van zaken. Ja,
1: er is nog een procedure geweest, ook bij het Binnenlands Bestuur Vlaams, maar dat is afgerond en dat was eerder een teleurstellende uitspraak, had ik begrepen. Maar.
0: Ja, apropos, we hebben eigenlijk heb ik jou gecontacteerd, omdat er een persbericht van jou binnenkwam. Normaal zou ik eigenlijk eerder met de organisatoren spreken, eerder dan met een politieke partij. Of iemand die vertegenwoordigt, zelfs al waren jullie aanwezig natuurlijk. Maar dat even ten achtergrond. Dus daarvoor moeten we. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hoe het juridisch zit, want ze spelen het helemaal juridisch.
1: Eigenlijk spelen ze.
0: Want ik hoorde nog laatst toen de voorzitter van Groen opgepakt werd daar,
1: ja.
0: Dat er gezegd werd: ja, maar ook politici en parlementsleden moeten zich aan de wet houden.
1: Ja.
0: Dat was het argument.
1: Maar dat is natuurlijk een gemakkelijk zinnetje om te zeggen. Hè?
0: Ja, maar om te zeggen dat ze het juridisch argumenteren.
1: Absoluut. Maar in dat opzicht denk ik dat het heel belangrijk is dat we, als het gaat over democratische rechten in onze stad, hè, nog, er is een hele goede reden waarom dat we daar protesteren, en dat is Palestina, genocide gaat enzovoort. Maar het is ook wel een kwestie van democratische rechten in onze stad geworden. En wat dat er gebeurd is, vorig jaar eind oktober, begin november, en nu terug opnieuw in juni, met een grote politiemacht, met een politiemacht die eigenlijk zonder echte reden heel gericht betogers, met een ploeg in burger, gemaskerd, heel gericht oppakt in tweede, derde linie in die betoging, dat is een stap niet te ver, maar veel te ver. En Bert Engelaar, de voorzitter van de ABBV, die was daarbij en die zei, ik voeg al 20 jaar actie, dit heb ik nooit gezien.
2: Nee. En er zijn filmpjes van, hè? Dat is wel goed, hè? Want die groenvoorzitter, die werd geplukt, dat was heel duidelijk, die was niet aan het provoceren of zo. Hè?
1: De andere actievoerders ook niet, hè? Dus een van de andere actievoerders die is opgepakt geweest op 29 juni, dat is een van de kernleden van de coalitie, begrijp ik. En dat is de man die wij eigenlijk allemaal kennen als degene die al een jaar lang video- en fotomateriaal van het politieoptreden maakt. Mm-hmm. Dus een vreedzame betoger, maar eigenlijk, ja, mag misschien de vergelijking niet maken, maar een beetje vergelijkbaar met wat dat de Ice Watchers in de Verenigde Staten doen. Het enige wat die doen is documenteren wat er daar gebeurt. En dat is het enige wat dat Stef ook deed. En die is opgepakt, gewelddadig, met een nekklem, langs achter. En heel gericht. Heel gericht.
0: Ja.
1: En dan de kwestie van voorzitter van Groen. Dat is een van een oppositiepartij. Dat is een extra stap ook nog verder. Allee, die dat erger maakt. De voorzitter van Groen die opgepakt is, maar ook gemeenteraadsleden van onze partij of parlementsleden van onze partij die gasboetes krijgen omwille van het feit dat ze aanwezig zijn op een actie. Dat is een heel ernstig precedent. Ja.
0: Het niveau is natuurlijk helemaal anders, maar het was dan gisteren of eergisteren, was het in het nieuws, dat in Hongkong dus een man gearresteerd was, die dan blijven herdenkingsbetogingen of evenementjes organiseren. Is dat één mans, denk ik, voor de Tiananmen-slachting dan door de Chinese overheid tegen die studenten. Hè. Maar daar opnieuw, er wordt een zuiver juridisch argument gebruikt, hè, om hem, want wat hij doet is strafbaar. Ja. En voilà, en daarom mag het niet. Hè.
2: En waarom?
0: Omdat dat de staat in gevaar... Waarom ze vraagt is? Omdat dat de staat in gevaar brengt. Hè. Maar
1: het juridische argument hier is... Ja. De enige reden waarom we gasboetes krijgen is omdat we aanwezig zijn om een niet toegelaten betoging. Maar die niet toelating, daar kan je van zeggen, dat is net wat de coalitie bij de Raad van State aanklaagt.
0: Hoe?
1: Dat juridisch argument houdt eigenlijk geen stand.
0: Nee.
1: Je mag die betogingen niet verbieden.
2: Hoeveel is niet mensen... toegelaten om die niet toe te laten.
0: Ja, ja. Hoeveel mensen zijn nu, want we moeten gaan afronden, hoeveel mensen zijn nu, hebben een gasboete gekregen?
1: Oh, dat zijn er zeker terug opnieuw tientallen. Voor mij was het de tweede gasboete
0: die ik kreeg.
1: Nee, niet iedereen. Omdat nu
0: eigenlijk zou iedereen die moeten gekregen hebben.
1: Deze keer zat er, ze moeten nu kunnen identificeren. Dat gebeurt ook niet met uw identiteitskaart op het moment zelf, maar omdat ze beeldmateriaal van u gemaakt hebben. Nu zat er zelfs een foto bij het PV, een hele mooie foto. Op die betoging, inderdaad. En op basis daarvan, dus is men dan van die persoon was daar aanwezig. Maar bijvoorbeeld de vorige keer, de vorige tegenactie was, onze fractieleider had ook een gasboete gekregen en daar stond op om 7 uur, maar die was daar om 7 uur niet, want die zat een

0: de fractievoorzittersvergadering.
1: Ja. Ja, en jullie willen die niet betalen, wat gaan jullie doen?
0: Nu hebben wij een verweer ingediend. Dat is wat dat je altijd kan doen, want dat is eigenlijk geen boete, maar een boetevoorstel dat je eerst krijgt. En zo'n verweer kan je indienen. Dat hebben wij gedaan, maar ook de Coalitie voor Palestina roept collectief. Daar ook toe op. Collectief. Je moet het individueel doen, maar zij maken een modelverweer dat je kan gebruiken en dat je kan indienen. Dat gaat waarschijnlijk nu eventjes duren vooraleer we daar antwoord op hebben, want in principe heeft de stad na de datum van het gebeuren en het vaststellen, en dus het PV, heeft hij 6 maanden om daar om dat af te ronden. Vorige keer, als er boetes waren in maart, april, dat waren die 6 maanden al bijna voorbij, want dat ging dan over de acties van oktober. En hebben we heel snel antwoord gekregen op ons verweer. Toen is dat verweer aanvaard en hebben we geen boete moeten betalen. Nu kan dat zijn dat dat nog 1 maand of 2, 3 duurt, vooraleer dat we antwoord zullen krijgen op ons verweer.
1: Ja, gewoon
0: omdat er meer tijd is.
1: En ook de druk hoog te houden.
0: Inderdaad. Want het is natuurlijk vooral intimidatie. Het kan ook zijn dat dat verweer op dit moment deze keer niet aanvaard wordt, want ik ben naar mijn vorige antwoord op het verweer gaan kijken en daar stond in voor 1 keer, helemaal op het einde, voor 1 keer laten we het boetevoorstel vallen.
1: En dat is al de stad, dus wie heeft hier het
0: eigenlijk is dat de gemeentelijke ambtenaar, de ambtenaar die dat die gasboete uitschrijft. Dus het PV van de politie gaat naar de gasambtenaar en de gasambtenaar schrijft dan een boetevoorstel.
2: Maar voor 1 keer? Wat een rare... Het is wettelijk of het is niet wettelijk. Je kunt toch niet zeggen, voor 1 keer is het wel wettelijk en dan...
0: Maar het probleem met de gasboeten op zich is, en dat is, daar maken wij met de PvdA ook wel een punt van, dus het is sowieso intimidatie, het is een beknotting van onze democratische rechten om die gasboetes te gebruiken, maar het feit op zich van een gasboete uit te schrijven voor een deelname aan een actie en het uiten van een politieke mening is een ernstig probleem. Omdat de gasboetes zijn indertijd ingevoerd voor overlast. Hondenpoep, dat soort zaken. En toen is er beloofd van dat nooit in te zetten om de rechten van burgers te beknotten. Want een gasboete is een snel systeem. Hè. Je passeert niet via een rechter die zich daarover moet uitspreken. Dat is het specifieke aan de gasboete. Het is de gemeentelijke overheid die dat rechtstreeks kan doen. Dus dat is al een shortcut van de scheiding der machten. En daarom was dat net zo belangrijk als dat begon met die gasboete, dat heel duidelijke lijnen werden getrokken rond democratische rechten, dat op dat vlak niet ingezet zou worden. En nu is dat al een heel jaar in Antwerpen, ook op andere plaatsen, maar in Antwerpen een heel jaar zeer agressief ingezet in dit soort situatie. En dat is een ernstig precedent en een nieuwe stap in het verder beknotten van onze democratische rechten.
1: Ja, en blijkbaar toch wel succesvol, want ondertussen zijn die betogingen stilgelegd, zeg je. Er is een pauze, dus wanneer starten ze opnieuw? Ja. Want...
0: Daarin is het wel belangrijk, denk ik, om te zien dat er na 29 juni, waarin het terug, toen is de voorzitter van Groen opgepakt en die andere actievoerders opgepakt, is het terug zeer gewelddadig geweest, dat de week nadien, dat er terug een actie is geweest op de Suikerruin, met toestemming van het stadsbestuur en de politie, omdat de politie zelf ook zoiets had van, eigenlijk, dit gaat
2: geen
0: zo niet meer.
2: Nee.
0: En eigenlijk, daar was terug 600 man, denk ik. Daar is toen, man en vrouw, inderdaad. Daar is toen die grote Palestijnse vlag uitgehangen. En dat is zeer, zeer, zeer, zeer, zeer goed verlopen, zoals vorig jaar in de zomer. En dat was wel een hele grote overwinning. Daarin heeft de coalitie en hebben de Antwerpenaren die opkomen voor Palestina en actie eisen van het Antwerpse stadsbestuur voor Palestina tegen Israël, hebben die laten zien van ja, maar dat hier zo'n aantal keren is geëscaleerd, dat ligt niet aan ons. Dat is een keuze van het stadsbestuur en die dat daar de politie voor inzet. En die actie, ik heb toen met verschillende actievoerders van het eerste uur gesproken, die heeft wel veel losgeweekt in de zin van ja... Oef. Kijk, wij zijn in ons recht. En het is, wij mogen ons nooit laten aanpraten dat opkomen tegen genocide, dat opkomen voor mensenrechten, dat abnormaal is en dat iets is wat je moet neerslaan.
2: Ja, overlast.
0: Degenen die abnormaal zijn, degenen die dat ondemocratisch zijn, dat zijn degenen die die acties proberen in de kiem te smoren.
1: Ja.
0: En dat zijn degenen die een genocidaire vlag uithangen, dat zijn degenen die die handelsrelaties blijven onderhouden. En toen is er inderdaad, heb ik begrepen, van de coalitie beslist om, we gaan een tijdelijke pauze inlassen. Ze hebben wel nog een actie gedaan op de Pride, denk ik, als ik mij niet vergis. En ze zijn zich nu aan het beraden. Ik heb eergisteren nog iemand van hen gehoord om te zien hoe gaan we nu het nieuwe jaar terug opnieuw starten. Ze zijn zeker niet van plan om ermee te stoppen en tegelijkertijd ook terug opnieuw te kijken op welke manier gaan wij terug dat punt op de agenda zetten, want uiteraard is er nog niet heel veel veranderd.
2: Dus de toestemming is definitief? Om nu op de suikerrij te gaan staan?
0: Dat is een goede vraag.
2: Oké.
0: Ergens, maar dat is dus niet aan mij om dat te beslissen. Hè. Maar ik hoop dat ze dat terug opnieuw willen testen. Hè. Maar er is wel echt geen enkele reden vanuit die actie van begin juli om daar nu niet terug opnieuw toestemming voor te geven. Want ook de kwestie van veiligheid, ik wil ook even zo zeggen, de Coalitie voor Palestina, die hebben een hele straffe ploeg van stewards, noemen zij dat.
2: Interne beheer.
0: Die dat daar week na week een hele goede banen hebben geleid. En dus het ging ook over auto's moeten hier door kunnen op de suikerrui. Ik heb daar een paar keer, ambulances en zo. Hè. Ik heb daar regelmatig een auto zien passeren. Die doen dat echt supergoed. Die vragen de mensen van opzij te gaan. Ze zorgen ervoor dat de fietsen niet in de weg staan. Dus op dat vlak, dat is een organisatie die sterk is en die daar op heel veel vrijwilligers gebouwd is. Op alleen maar vrijwilligers gebouwd is, denk ik. En die daar heel goed werk leveren en die ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is van de actievoerders, maar ook van de stad in het algemeen. Ja,
1: ja. Oké, dus wat betreft de nieuwe acties en ook de juridische kant, moeten we dus met de mensen van de Antwerpse Coalitie voor Palestina aanspreken.
0: Zeker verder. En dus als het verweer niet aanvaard zou worden, dat wil ik nog zeggen, dan is de volgende stap naar de politierechtbank. En dat zou je effectief collectief kunnen doen. En dan is het terug opnieuw.
1: Dat is in principe al een meer onafhankelijke instantie dan de ambtenaar, die dat in principe ook is. Ja. Maar toch dichterbij.
0: En dan kun je daar een zaak van maken en dan is het te kijken of dat het kwijtgescholden wordt of niet. Maar dan zit je natuurlijk in een echte, meer juridische procedure die het ook zwaar maakt voor een organisatie, denk ik. Want het is intimidatie en tegelijkertijd is, kun je het heel cynisch ook bezigheids... therapie is misschien niet het goede woord, maar een manier, het is een manier ook om actievoerders, om ze bezig te houden met andere dingen. Hè. Dat is een tactiek die daar op veel plaatsen
2: kennen. En op last jagen. Hè?
0: Voilà, absoluut.
2: Want niet voor iedereen is dat evident, als je daar ineens een boete krijgt, van hoeveel is dat dan?
0: €50.
2: Ah, dat is vaak, maar pas op, er zijn mensen voor wie dat wel een verschil maakt.
0: Ja. Het gaat over 50
1: waar we nog niet over gehad hebben, maar bon, we gaan afsluiten. Nee, dat is de politieke kant. Het was toch wel interessant dat er een alternatieve coalitie geworden is tussen de Vlaams Blok, organisatie Vlaams Belang, en de N-VA. Ik denk, moest dat omgekeerd gebeuren? Wat niet kan, gewoon omdat Vlaams Belang en N-VA een meerderheid hebben, maar andere vooruit kan dat niet, kan geen alternatieve meerderheid. Maar moest dat zo zijn, dan zou het kot te klein zijn natuurlijk, zou men dat nooit laten passeren. En nu heeft vooruit dat wel laten passeren. Hè.
2: Ja. Vooruit, achteruit, ja.
1: Ja. Goed, dank Annelies Pol, want ik denk dat je om nog 6 minuten langer te blijven dan afgesproken. Houd ons goed. Ik bijna van mijn stoel. Houd ons op de hoogte, dat zal je zeker doen. En dan moeten we ook nog eens samen spreken met de mensen van de Antwerpse Coalitie voor Palestina.

0: transportation. Maar ik wil, maar als ik u mag, wat, want ja, we zijn hier aan het afscheid aan het nemen, maar Anne, je hebt het over de bomenkap, hoe zit het daarmee?
1: Ja, ik zie er een link mee. Ja,
0: welke met, bomen met, inderdaad? Dat is in Deurne dat er opnieuw...
1: Ja, met
2: een, waar in Deurne? Want ik bel straks
1: op. In Deurne-Zuid, dus de bomenkap, Gidschotelij en de omgeving.
0: Dat is een andere dan die waarover jij het gaat hebben?
3: Ja, ja, dat is de Terrivierenlaan, dat is Deurne Centrum.
1: Ja, oké. Okay. Een vergelijkbaar verhaal wel natuurlijk, maar in Deurne-Zuid is er vorig jaar, nog voordat de escalatie van de Palestina-acties er was, zijn daar ook diezelfde gemaskerde agenten in burger ingezet tegenover de buurtbewoners die dat daar wilden verhinderen dat de bomen gekapt werden. Dat was ook op een zeer gewelddadige manier. Ik weet, de mensen, ik heb ze vorige week nog gezien, dat blijft in hun hoofd zitten. Dat is op dezelfde manier eigenlijk. Hè, een aantal mensen opgepakt, ook twee mensen die naar het ziekenhuis zijn moeten gaan, omdat ze gewoon wilden dat die bomen niet zomaar gekapt werden, zonder overleg met de buurt. En er zijn toen, in die periode vorig jaar, is men uiteindelijk gestopt met kappen toen dat er nog 11 bomen van degene die gerooid gingen worden recht stonden. En die 11 bomen wil men nu opnieuw, midden van de zomer, terug wanneer het superwarm is, zonder weinig informatie naar de buurt toe, opnieuw kappen. Het zou kunnen dat dat komende week is. En dus daarom dat ik net onder ons zei, van ik maak mij daar zorgen over, in de zin van, die mensen zijn heel strijdbaar, die willen niet dat die laatste 11 bomen gekapt worden, en zeker niet op die manier. Maar ik maak me daar zorgen over dat er terug opnieuw die politiemacht gaat staan en die terug op dezelfde manier gaat ingezet worden, ondanks het feit dat daar een gemeenteraad over geweest is, districtsraden over geweest zijn, waarin dat er raadsbreed moties zijn goedgekeurd, waarin gezegd wordt, dit kan niet herhaald worden. Wij moeten meer informatie naar de buurt voorzien. Wij kunnen niet terug op dezelfde manier dit soort beslissingen door de mensen een slot duwen.
3: Vooral de districtsraad van Deurne was toen ontzettend in haar of zijn gat gebeten, omdat dat de top-down door de stad Antwerpen, die waren gewoon gepasseerd.
1: Dus we zullen zien, dat zal misschien voor komende week zijn, maar opnieuw, de informatie naar de buurt is zeer beperkt, dus dat is niet zeker. Maar effectief, opnieuw rond die democratische rechten, rond het recht om van een buurt om mee te beslissen met wat er met die buurt gebeurt, rond het recht van de Antwerpse burgers om hun stem te laten horen als er iets hen niet zint. Ja, zijn er het voorbije jaar wel wat zaken gebeurd in onze stad die daar ons zorgen moeten maken.
3: De voorbije eeuw, denk ik.
0: Nee. Goed, nogmaals dank. We zijn ondertussen al 11 na 1. Anne is Paul van PvdA om toch nog verder een tiental minuten langer te blijven dan mogelijk.
4: Cufflinks and hubcaps, trophies and paperbacks.

0: couple of rocks. Oh, and this one.
1: Redactietijd op Radio Centraal. We gaan het straks dus over die bommen hebben. Maar eerst hebben we het nog even, ter afronding van Hans de Palestina-discussie, toch nog eens overlopen wat er deze week, de afgelopen week, daar gebeurd is op de Westelijke Jordaan over in Gaza en omstreken. U hoort het eerst hier.

0: Ja, dat was Betovila met Madre Mia en daarvoor Family of God met Nirvana. Sister Ray van de Velvet Underground, de achtergrond. Ik zal we gaan het direct hebben over de volgende bomenkap. Eerst nog wat, dus een overzicht van wat er eigenlijk afgelopen week door het IDF, het Israëlisch leger, is uitgevoerd. Dat is iedere keer het verslag van de dag. En dat gaat dan meestal over de gebeurtenissen de dag ervoor. Maandag. Luchtaanvallen in het weekend door het IDF doden 11 mensen in Libanon. Sinds begin maart heeft het IDF in Libanon 4300 mensen gedood. Ja.
1: Dus een staakt het vuren met Israël betekent niet dat die het vuren staken.
0: Ja, als het over Libanon gaat, is dat weer een bijna een helemaal andere discussie. Want er is een soort staakt het vuren afgesproken tussen de Libanese regering en de Israëlische overheid. Mm-hmm. Ja, maar dus eigenlijk met degene met wie ze ruzie maken, Israël, namelijk Hezbollah, is er helemaal geen afspraak. Ik dacht dat er wel een akkoord was, 2 jaar geleden, en dat is in september, of was het oktober 24. Maar natuurlijk, ja, ik zei, dat is een heel andere zaak, omdat binnen Libanon is zelf een verdeeld land, waar er dus veel christenen dan vooral zijn, die ook helemaal tegen Hezbollah zijn. Hè. In Kousra, Palestijnse westelijke Jordaanoever, belegeren gewapende kolonisten 3 Palestijnse families al 7 dagen. Ook het bericht op maandag. Met de steun van het IDF. Dus het IDF heeft dus 2 families gedwongen uit hun huis te verlaten en naar de derde familie te gaan, zogezegd voor hun veiligheid. Dus ze verwijderen niet die gewapende bendes. Maar daarmee zijn die mensen waarschijnlijk definitief hun huis en grond kwijt. 15 mensen schuilen dus in dat huis, waaronder 2 kinderen in dat derde huis. Ondertussen hebben die kolonisten elektriciteit en water afgesloten. Het IDF blokkeert hulpverleners de toegang tot het huis, ook zogezegd voor hun veiligheid. Op beelden is te zien hoe de leden van het IDF en kolonisten verbroederen. Dus ze schudden elkaar de hand en ze spelen samen voetbal. Maandag dus. Dinsdag, UNIFIL, de vredesmacht van de VN in Libanon, rapporteert dat de afgelopen 2 weken elke dag 137 projectielen zijn afgevuurd op Libanon door het IDF. Dus ondanks dus, ja, het staakt het vuren met de Libanese overheid. En ik denk niet dat Hezbollah ook wat dan ook afgevuurd heeft naar Israël. Het is wel zo dat ze strijden tegen de bezetting door Israël van Libanon. De Israëlische minister van Veiligheid stelt in een interview dat het IDF iedere nacht 30 tot 40 mensen in Gaza zou moeten vermoorden. Want we hebben ook hier niet te maken met mensen, al dus Ben-Gvir. Dat is dus wel gerapporteerd hier bij ons. Woensdag de 19e. Het IDF doodt minstens 7 mensen in Gaza bij een raketaanval op een café. Waaronder 1 kind. Sinds het begin van het staakt het vuur heeft het IDF al meer mensen gedood dan Hamas bij de aanval van oktober in 2023. Donderdag, het IDF, en men kunt dan hebben over gewapende en niet gewapende, maar van die 1170 denk ik doden bij die aanval van Hamas, daar waren er, dat was 1/3, waren dus militairen, politie of gewapende burgers. Dus dat aantal gewapende mensen onder de slachtoffers van de aanval van Hamas ligt dus hoger dan het aantal, aantal niet-burgerslachtoffers van de aanvallen van Israël. Dat zou ik hier niet uit mijn duig, dat heeft Israël zelf gesteld, dat bij de oorlog tegen de vernietiging van Gaza dat 5 op de 6 slachtoffers burgerslachtoffers waren. Donderdag, het IDF doodt 10 mensen bij 2 aanvallen in Gaza. En verder wordt er vandaag, dus donderdag de 20e, eergisteren, een massabegraving gehouden voor 55 door het IDF en 2023 gedode mensen. Het heeft bijna 3 jaar geduurd voor men hun lichamen of delen van hun lichamen heeft kunnen samenbrengen. Dat is op zich relevant, omdat het IDF het afgesloten staakt het vuren niet heeft willen naleven in oktober tot de allerlaatste Israëlische soldaat of gedode burger door Hamas, of overleden burger, was geretourneerd. Ja.
1: Ja.
0: Vrijdag, dus gisteren, in de buurt van Hebron op de westelijke Jordaanoever vermoorden Israëlische kolonisten bij een Palestijn bij een aanval tegen Palestijnse families. Elders op de westelijke Jordaanoever overvallen kolonisten een groeve en vernietigen er graafmachines en materiaal om stenen te kappen of te snijden. De VN meldt dat er in 2026 elke dag 6 aanvallen van gewapende Israëlische kolonisten tegen burgers gerapporteerd worden. Dat is een escalatie, die gebeurde vorige jaren ook al. Maar voor de aanvallen van Hamas tegen Israël, Zionisten spreken dan van een pogrom. Ze vergelijken dat met als een aanval op de Joden. Maar wat er wel gebeurd was op de westelijke Jordaan over voor oktober 23, waren er al 12 aanvallen geweest van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse burgers. Dus dat zijn eigenlijk pogroms. Hè. Als je dus een aanval hebt van gewapende burgers Op een minderheidsgroep, al in dit geval is het een meerderheidsgroep, maar die dus dan ongewapend is. Voilà. En dan vandaag, ik heb nu eventjes het nieuws gekeken rond 11 uur, nog geen doden gemeld in Gaza, maar dus de belegering door de Zionistische kolonisten van de 3 Palestijnse families gaat haar tweede week in. En voilà. Goed. Ik zal de fakkel aan jou overdragen, iets, want jij gaat dan bellen zeker, hè? Ja. Misschien iets anders opzetten dan iets meer beluisterbaar dan de chaos van de tweede LP van de Velvet Underground. Zo.

0: Zo, dat was netjes getimed. Wie was dat, Joris?
1: De Siri Jurgens Band.
0: Ah, rood.
2: Ja. Siri Jurgens Band.
0: Ah, oké. Goed, ik heb... En waarom werkt mijn microfoon niet? Dan hoor ik hier boven weer iets...
1: Nee.
0: Zoiets doen? Nee? Wat dan wel?
1: Hallo?
0: Oh, hallo? Oké, goed. Ja, we hebben het. Dit is al beter. Goed. Aan de lijn, Claude Boelens. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja. We hebben u al eerder aan de lijn en ik denk ook in de studio gehad.
3: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: En u hoort bij bomen.
3: Ja, ik ben bij de buurtcomité Allee Allee van de Rivierenlaan. Dat zit dus kant tegen de massale bomenkap die men in de laan wil doen. Hè.
0: Ja, dat speelt al eventjes, hè? Die plannen?
3: Ja, die plannen die dateren eigenlijk al van 2022. Er is eerst een bevraging geweest aan de buurt in 2021, waar de vraagstelling eigenlijk was, wat vindt u mooi aan uw straat? En in 2022 zijn dan de eerste plannen gekomen, waar eigenlijk alles wat wij mooi vinden aan de straat gewoon wordt weggevaagd.
0: Oh, dat is een bijzondere manier om rekening te houden met een buurbevraging. Ja,
3: ja, dat noemt participatie. Blijkbaar.
0: Ah ja.
3: Ja.
0: Dus en wat vinden jullie mooi? Onder andere de bomen natuurlijk. Ik vind die
3: onder
0: ook
3: andere
0: mooi.
3: De bomen, de breedte van de straat, de oude interbellumhuizen, de ronde punten die erin zijn, het ruimtegevoel, allemaal die dingen. Ja.
0: Even voor de luisteraars, voor alle duidelijkheid. Dus die, dat is de Terrivierenlaan en die loopt dood op het park, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Ja, ja, die loopt eigenlijk tussen het stadion van den Antwerp en het Rivierenhof.
0: Oké. Okay. Dus wat zijn de plannen en waar zijn ze voor nodig? Wat moet er gebeuren? Moeten er dringend leidingen vervangen worden of zo?
3: Wat nodig is en waar dus ook al lang mee geschermd is, want dat was heel dringend blijkbaar, is dat de riolering moet vervangen worden. Alleen willen ze die riolering niet meer in het midden leggen, waar dat die nu dus eigenlijk ligt, maar willen ze een gescheiden riolering langs de weerszijde van de straat leggen. Zowel aan de even als de oneven kant en net op de plaats waar dus al onze bomen staan. Daarmee zouden die weg moeten. Verder wordt er dan plots ook gezegd, ja, dat is een heraanleg van gevel tot gevel en daar moeten wij het brandweeradvies in volgen. En de brandweer zegt dan dat alle bomen moeten gekapt worden.
0: Ah, en waarom? Staan die in de weg voor brandweerinterventies of zijn die te brandbaar?
3: Nee, dat zijn de regels eigenlijk. Het is zo, de brandweercommandant Joris van Linden, die heeft zelf gezegd, in de historische situatie zoals die nu bestaat, is er eigenlijk voor ons geen probleem om gevels te bereiken. Maar wanneer er een heraanleg komt, wordt dat beschouwd als nieuwbouw. En dan worden de regels van de brandweer om zo min mogelijk hinder en obstakels te hebben, dan worden die gehandhaafd.
0: Dus eigenlijk wil de brandweer helemaal nergens bomen dan?
3: Ja en nee. Dus historisch gezien, als er geen veranderingen zijn, dan zijn die bomen geen probleem. Maar het advies dat dus aan Stad Antwerpen wordt gegeven bij een heraanleg, is zorg voor zo min mogelijk obstakels. Nu, we moeten zeggen, dat wordt hier in de straat volgens ons wel misbruikt, want wij zijn net gaan kijken naar de heraanleg van de Drakenhoflaan in de Borsbeeksteenweg, waar men dus wel de bomen heeft behouden, ook al is daar ook een totale heraanleg gebeurd.
0: Oké. Men heeft de bomen daar gewoon behouden omdat men daar zin in had, of is daar ook een of ander burgercomité die voor die bomen zijn gaan liggen?
3: Nee, blijkbaar is, voor zover ik het heb kunnen opzoeken, is daar wel degelijk een verstandhouding tussen Stand Antwerpen, de plandienst en de brandweer geweest, dat de bomen konden blijven staan en dat de afstand van de brandweer die ze hier willen handhaven op een maximum van 10 meter van de gevel, die betraagt daar 12 meter of meer. Dus dat is gewoon een afspraak geweest. Het is zo dat het advies van de brandweer ook niet bindend is. Dus die geven een advies en Stad Antwerpen gaat ervan uit dat ze dat advies altijd volgen. Maar blijkbaar wordt dat dus niet altijd gedaan.
0: Nee, dat is wel duidelijk. Nu, maar jij zegt zo min mogelijk obstakels, maar er zijn toch ook straten. Ah ja, mijn straat is een jaar of 10 of is het al 20 geleden heraangelegd. Daar waren geen bomen, daar zijn nu wel bomen. Dus bomen op zich zijn het probleem toch niet?
3: Nee, dat wordt eigenlijk naar ons gevoel, wordt dat eigenlijk gewoon aangevoerd om de bomenkap te verantwoorden. Het is zelfs zo dat in 2022 was er eerst een ander plan dan nu, waarin de straat een meanderende rijweg zou hebben, die links en rechts op verschillende plaatsen tegen de huizen ging komen. En daar waar dan de rijweg tegen de huizen kwam, daar moesten toen de bomen gekapt worden. Ook. Dat ging dan over 50% van de bomen. En op onze vraag waarom, ja, dat moet van de brandweer. Dus wij vroegen ons af, is er dan een stuk van de straat dat de personen gaan gered worden en het andere waar ze mogen verbranden?
0: Ja.
3: Ja.
0: En hebben jullie dat eigenlijk zelf nagevraagd bij de brandweer? Of?
3: Wij hebben dat nagevraagd en dan krijg je dus opnieuw dat klassieke antwoord. Een totale heraanleg wordt beschouwd als nieuwbouw. En dan krijg je etelijke bladzijden waarin dat alle regels waaraan nieuwbouwhuizen en dergelijke moeten voldoen voor de brandweer. Ja, en daar wordt dus continu mee geschermd.
0: Oké, okay. Dus hoe is het nu verder gegaan? Want jullie hebben de eerste keer de plannen dan gezien in 2022...
3: Dat was het allereerste plan. En toen zijn wij eigenlijk met het districtscollege in overleg gegaan. Omdat we dachten, ja, het is beter dat we dat plan niet afkraken, maar proberen constructief met het districtscollege in overleg te gaan. We hebben daar een aantal keren mee samengezeten in 2022. Ook wat dingen naar voren gebracht die wij als nuttig ervaarden, zoals bijvoorbeeld een wateropvang ondergronds, het laadpalen uitbreiden voor elektrische wagens, is nakijken of er geen mogelijkheid was voor geothermische boring, aangezien dat we verwacht worden allemaal van de fossiele brandstoffen af te gaan. En wij kregen toen als antwoord dat men ons wat te vooruitstrevend vond. Dan is in 2022 kregen we bericht dat ze terug met z'n allen aan tafel gingen zitten en een plan bedenken dat de bomen zouden bewaard worden. In februari 2023 kregen we bericht dat we bedankt waren voor onze samenwerking en dat ze het verder alleen gingen doen. En toen kwam het plan waar dus alles wordt gekapt naar voren.
0: Ah, dus het is niet gelukt, het behouden van een boom. Nee,
3: ze zijn er niet in gelukt. Wij ervaren dat gewoon als een soort van aannemersmentaliteit. Hè. Die riolering moet herlicht worden, die aansluiting naar de woningen moet gebeuren. Ja, het gemakkelijkste is van een blanco straat te beginnen. Hè.
0: Inderdaad, ja. Dus en hoe is het nu verder? Want jullie hadden, voor alle duidelijkheid, jullie hadden een infomoment donderdag. Dus er is info. Er is een verdere evolutie momenteel dan.
3: Een evolutie in die zin dat wij op dat plan van 2023 met die totale kap hebben wij gereageerd natuurlijk met bezwaar bij Stad Antwerpen. Daar zijn toen 1240 bezwaren ingediend. Die zijn allemaal van tafel geveegd. Dan hebben wij beroep aangetekend bij de provincie. Daar is ook een hoorzitting geweest waar dan Aquafin, die eigenlijk de bouwheer is, dus de plannenmaker ook, Aquafin door Luc Lemmens toen naar hun oren hebben gekregen dat hun plannen niet voldeden en hun uitleg niet goed was en dat ze 2 maanden tijd kregen om dat aan te vullen. Uiteindelijk is er dan in december is er dan toch een goedkeuring van de provincie geweest voor de plannen. Dus ze hadden dan wel degelijk hun vergunning. En dan zijn wij naar de Raad van Vergunningsbetwisting gestapt.
0: Ja, dat is dan de volgende stap, hè? We kunnen het hier ondertussen al meezeggen.
3: Ja,
0: eerst dit,
3: dan
0: stad, provincie en dan, ja.
3: Ja, dan de Raad van Vergunningsbetwisting.
0: En is daar al een uitspraak over?
3: Nee, het was dus zo, de Raad voor Vergunningsbetwisting is niet opschortend zoals het beroep en het bezwaar eigenlijk is. Mm-hmm. Maar wij hebben toen wel, omdat bij het beroep van in de provincie is er ook een provinciaal openbaar ambtenaar die eigenlijk de plannen bekijkt. En die ambtenaar had tegen die vergunning een negatief advies ingediend, omdat er helemaal geen zekerheid was dat het nieuwe plan naar het groen toe evenwaardig was met het groen dat wij nu hadden met onze bomen. Maar dus dat negatief advies is door de provincieraad in de wind geslagen en ze hebben dus die vergunning wel goedgekeurd. Maar wij hebben dan bij de Raad van Vergunningsbetwisting een uiterst dwingende noodzakelijkheid laten doorgaan, waardoor de rechter de bomenkap heeft verboden tot er een uitspraak zou zijn.
0: Ah ja, want ja, inderdaad, als die boom eenmaal gekapt is, is ze gekapt, hè, dan stopt het.
3: Ja, het is dat. Hè. Dus
0: je kunt dat niet herstellen.
3: Als de provincie de vergunning toekent, mogen ze in principe met de werken beginnen. Wordt later die vergunning vernietigd, ja, dan moeten ze eigenlijk alles herstellen in de staat dat het daarvoor was. Maar dat kan niet meer als de bomen gekapt zijn en de straat verandert. Dan wordt dat waarschijnlijk met de mantel der liefde en een kleine sanctie toegedekt. Hè, en,
0: ja, en een paar nieuwe sprietenboompjes.
3: Zo. Ja, takjes.
0: Ja. Dus, en wanneer verwachten jullie die uitspraak?
3: Wel, dat is dan de volgende stap geweest. Aquafin heeft dan in april dit jaar zijn vergunning zelf ingetrokken. Dat wil zeggen, daardoor wordt die vergunning wel vernietigd. Hebben ze dus geen vergunning, mogen ze niet beginnen werken. Maar is er door de rechtbank ook geen inhoudelijke veroordeling of uitspraak over die vergunning?
0: Ah, dus dat was een tactisch manoeuvre?
3: Dat was een tactisch manoeuvre. Ze hadden dan ondertussen, zogezegd, ook onderzoeken laten bij uitvoeren, waarvan dat dan de resultaten nu zijn, dat er wel degelijk die bomenkap echt nodig is om de riolering te vervangen. Dus wij verwachten één dezer dat er opnieuw een vergunningsaanvraag zal uithangen en dat heel het spel van vooraf aan begint.
0: Mm-hmm. Maar jullie inhoudelijke argumenten, en jullie hadden ook alternatieven aangedragen, neem ik aan.
3: Die zijn alternatieven in de zin dat je van een burgercomité moeilijk kunt verwachten, wat ook door Sekeris, de districtsburgemeester, altijd wordt aangehaald. Jullie hebben geen alternatief plan. Ja, wij zijn geen plannenmakers. Wij hebben die competentie bij wijze van spreken niet. Hetgeen dat wij altijd gevraagd hebben, is: zit met ons aan tafel, leg ons uit over wat het gaat, waarom dit niet kan, waarom dat niet kan, waarom dat wel zou kunnen. Maar wij worden nooit betrokken. Ook bij die laatste onderzoeken die nu gebeurd zijn, daar hadden ze eerst gezegd na heel dat debakkelen aan de Keernus, waar de politiek wel heel hard van geschrokken was, we gaan jullie erbij betrekken. Uiteindelijk hebben wij een aantal resultaten van de zogenaamde onderzoeken gekregen, maar is er nooit of te nooit met ons gepraat daarover?
0: Nee. Ja. Dus is dit wat jullie donderdag verteld hebben of was er nog nieuws?
3: Dat is onder andere wat wij verteld hebben. En we hebben dan ook nog eens heel duidelijk laten zien aan de mensen wat nu eigenlijk de plannen zijn. Wat bijvoorbeeld het circulatieplan dat hier nieuw zal komen. Wat dat eigenlijk allemaal teweeg brengt voor de buurt en het verkeer. Hoeveel onrijden dat daar aan te pas zal komen. Hoe wij eigenlijk met de waddy die men in het midden wil leggen van 8 meter breed over heel de lengte van de straat, dat het eigenlijk onmogelijk wordt voor mensen om nog over te steken naar hun buren. Dat je helemaal naar de doorsteekpunten moet gaan wandelen. De banen, er gaat langs de weerskanten, nu hebben wij een heel brede rijbaan, maar ze gaan dan door die waddies in het midden te liggen. Gaan er smalle rijbanen langs de weerszijden komen, waar eigenlijk de fietser wordt beschouwd als een verkeersremmende factor.
0: Oh ja, sympathiek.
3: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk waren het die dingen die wij nog eens opnieuw hebben geprobeerd van die onder de loep te brengen. En we hebben dat deze keer gedaan met zeer uitvergrote plannen en zo, waar dat er toch wel een heel deel mensen van geschrokken zijn dat ze dat nu eens duidelijk konden zien.
0: Ja, Zo'n waddy is wel heel hip natuurlijk, hè?
3: Dat is heel hip en wat heel vaak vergeten wordt, dat is dat ze daar ook subsidies van krijgen van de Vlaamse gemeenschap.
0: Ah.
3: Dus een waddy, dat brengt sowieso zaad in het bakje voor de firma die de opdracht uitvoert of voor de bouwheer.
0: Ja, maar nu even voor alle duidelijkheid, dus dat is, een waddy is eigenlijk een rivierbedding die alleen gevuld is als het genoeg regent. Hè?
3: Ja, ja,
0: ja, dat is in Niger eigenlijk... noemden ze dat de Kori. Maar, en die loopt helemaal door. Dus auto's kunnen nergens meer die baan kruisen dan. En, maar er zijn wel doorsteken voor voetgangers. Is dat met bruggetjes of zoiets? Of?
3: Nee, er zijn wel een aantal plaatsen op de twee uiteinden van de straat is wel een doorstreek voor de wagens. En er zijn twee kruispunten die opengehouden worden. Maar er zijn er vier die dus eigenlijk niet meer doorgankelijk zijn.
0: Zeg, en die waddy die gaat dan onder de baan door eventjes of zo?
3: Nee. Dus er zijn wel degelijk. Je kunt daar bijvoorbeeld hier waar ik woon, heb je het kruispunt van de Rivierenlaan en Bosovenstraat. Dat blijft open. Verder blijft er ook nog een kruispunt open. Maar al de rest eigenlijk is dicht. Zodanig dat je eigenlijk wel kunt doorsteken op die open kruispunten. Maar dat je de straat volledig moet afrijden om aan de overkant te geraken.
0: Ja. Maar nu nog eens, dus die waddy loopt niet helemaal door, dat zijn allemaal aparte stukjes, dat zijn aparte droge sloten.
3: Ja, zeven lange waddies die er zouden komen.
0: Ah, ja.
3: En helemaal in het begin van de laan, daar heb je grote appartementsblokken uit de jaren 70. Daar wordt de rijbaan wel in het midden gehouden, maar smaller gemaakt. Daar blijven ook de bomen staan. Dat zijn er een stuk of 26 die blijven staan daar. En daar komt dan geen waddy, omdat ze daar de groenstroken breed genoeg kunnen maken om eigenlijk de wateropvang te verbeteren.
0: Ah ja.
3: Dus daar blijft eigenlijk de structuur van de straat wel behouden. En daar gaat de brandweer gewoon op de trottoirs eigenlijk rijden met hun vrachtwagen, met hun camions.
0: Ja, als het nodig is.
3: Als het nodig is.
0: Maar ja, er is geen bezwaar tegen, ik bedoel.
3: Nee. Dat is eigenlijk best oké, zo'n formule of zo'n plan. We hebben dat ook gevraagd, ja, waarom kan dat bij ons niet?
0: Inderdaad.
3: In de rest van de straat, die toch een goede 800 meter lang is. Maar dat ging niet omdat er dan speciale constructies moeten zijn, dat die vrachtwagens niet wegzakken en bomen moesten te hard gesnoeid worden en die gingen dan niet overleven. Allerlei drogredenen eigenlijk. Want dat zien we weer opnieuw in die herhaling. Daarom Draken of Laan in Borsbeekse Steenweg. Dat wel degelijk op die manier kan. Daar zijn gewoon voetpaden. Daar zijn grote brede groenstroken. Daar zijn onverharde stukken. En daar gaat de brandweer gewoon op staan om te blussen. En zakken die erin weg, dan wordt dat achteraf hersteld. Hè.
0: Ja, en hebben jullie dat argument al aangehaald? Van kijk, waarom kan het bij ons niet zoals Ginder?
3: We hebben al verschillende argumenten aangehaald, maar die worden altijd opnieuw met dezelfde drogredenen weggevaagd. Dus die brandweer, de bomen die het niet gaan overleven. En dan komt daar ook altijd de uitspraak bij van die straat, die maken we eigenlijk niet voor jullie. Die maken we niet voor jullie kinderen, die is voor jullie kleinkinderen. Dat gaat de mooiste straat van Deurne zijn voor jullie kleinkinderen. Maar wij leven wel nu, en niet binnen 30 jaar. Hè.
0: Ja, en jullie vinden dat eigenlijk nu al de mooiste straat van
3: Deurne. Ja, inderdaad, ja. Allee, het is zo, wij zijn helemaal niet tegen een heraanleg. Dat kan zelfs gebeuren op een manier dat het leven hier veel aangenamer zou worden. Maar behoud wat je hebt en breid dat groen uit. Maak de rijbanen smaller. Behoud ons brede voetpaden. Laat die ronde punten bestaan. Maar ja.
0: Oké, goed. Wou jij nog iets toevoegen? Ik denk dat we het... wel volledig gehoord hebben nu?
3: Het is dus onze verwachting is gewoon dat wij de strijd helemaal terug opnieuw gaan beginnen. Hè. Wat nog wel een belangrijk iets is voor allerlei actiegroepen, is dat minister Broens bezig is met wat hij de vergunningsrevolutie noemt. En dat eigenlijk waarschijnlijk, als dat door de Raad van State aangenomen wordt, vanaf volgend jaar actiegroepen heel, heel hard gaat beperken in hun mogelijkheden om beroep of bezwaar aan te tekenen.
0: Ja, daar heb ik al een interview over gedaan met de... Met Filip van Climaxi. Inderdaad, dat is... Nu, ik heb daarover ook nog nieuws. Ik zal het u ook vertellen. Want er was een dossier dat hij had goedgekeurd, alhoewel dat eigenlijk helemaal niet kon. En dat is, die vergunning is geannihileerd. Gaat over die bioscape bij het USA in Wilrijk, Edegem, daar op de grens. Daar was een mooi stukje natuur en die grond behoort aan... dat is grond waar wettelijk privéfirma's niks mogen ondernemen. En toch was daar een plan om een bioscape te zetten. En dat wordt dan zo precies aangekondigd alsof het iets fantastisch is. Zoiets als een deeltjesversneller. Maar eigenlijk is dat gewoon een business center, maar dan voor zaken, voor firma's die in de bio... Dus niet bio in de zin van dat ik naar de biomarkt ga, maar dus manipulaties en dingen. Hè? Dus dat zijn privéfirma's die... En dat is dus een businesscentrum, maar ook met... Je kunt daar dan ook laboratorium, een ingericht laboratorium bij krijgen en zo. Voilà, dus... En dat is nu... Die vergunning was ook... Hè? Dus de minister had gezegd van... we gaan dat toch doen. Hè? Dat mag wel niet, maar we gaan dat toch doen. En de buurt heeft daar heel erg tegen geprotesteerd, vooral één dame. En dus die vergunning is vernietigd. Maar, tot mijn verbazing, wel op een paar punten die eigenlijk makkelijk verholpen kunnen worden, namelijk dingen met mobiliteit. Maar de grond van de zaak, namelijk dat die grond niet door een privéfirma gebruikt mag worden. Dat argument is precies niet weerhouden. Maar goed, dat moet ik dan misschien eens een keer met de mensen van Edegem terug opnemen. Maar inderdaad, hè, dus hij vindt dat dat maar lastig is, al die protesten. En,
3: ja, klopt.
0: Ja, het moet hier opschieten. En, dus de mogelijkheid voor mensen om protest aan te tekenen wordt enorm ingeperkt, hè?
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, we zijn dat vooral een van onze medeleden hier van het burgercomité is dat intensief aan het opvolgen en aan het onderzoeken. Zodanig dat we dat ook in collectief ongehoord, dat is wat de overkoepelende organisatie, dat we dat daar kunnen brengen, zodanig dat alle actiegroepen dat op de hoogte en op het pijl blijven waar het over gaat.
0: Oké. Goed. Claude Bullens, bedankt voor uw tijd op deze zaterdag.
3: Graag gedaan.
0: En houd ons op de hoogte.
3: Oké, dat zullen we doen. Nog een prettige namiddag.
0: Insgelijks.

0: groot nog altijd. Ja,
1: ja, het vervelende is...
0: Laten we de jingle een beetje opstaan. Want binnen 3 minuten en 30 seconden gaan we eruit. Ja, zeg maar eens.
1: Ja, dus...
0: Ja,
1: dat jij ook
0: iets
1: zou zeggen.
0: Maar jij zelf moet een beetje luider.
1: Ja, dat is vreemd. Oké, okay, goed, ja. We zitten hem gewoon hoger dan. Ja.
0: Ja, gewoon dit waren de trees.
1: De drieën?
0: Nee, de trees.
1: Zonder H.
0: Zonder, zoals bomen.
1: Ja.
0: Wat met een zit, ja. Goed, volgende week, ja, ik heb nog niks.
1: Ah ja. Ik wel. Ik heb 2 zaken. Ik ga iemand interviewen die China-specialist is, die voor de Morgen onder andere schrijft, Katrien Vuilsteken. En dat is naar aanleiding van een nieuwe wet in China die die etnische profilering strafbaar maakt. Dus mensen mogen niet zeggen, ik ben Tibetaan, nee, je bent Chinees, of ik ben Oeigoer. En het akelige is dat ze zich het recht voorbehouden om mensen daar tot in het buitenland voor te vervolgen.
0: Ja.
1: Dus dat heeft wel consequenties.
0: Dus die Tibetanen die ze hier Tibetaan noemen, kunnen vervolgen.
1: Ja, of Oeigoeren. Dus die mensen zitten bij mij in de klas. Die voelen zich dus blijkbaar helemaal niet... het is niet ten onrechte dat die zich hier ook niet helemaal veilig voelen. En dan ga ik iemand bellen met een Europese organisatie rond veiligheid in het verkeer. En naar aanleiding van de nieuwe wetgeving die er aan het aankomen is, of de nieuwe regelgeving rond autokeuringen. Dat zou allemaal heel erg versoepeld worden. Wat ik een beetje zinnig vind. Maar dus ik ga daarover bellen met een organisatie die gespecialiseerd is in dat soort dingen. Jij zei al van, jongen, dat zijn toch privé-ondernemingen, die keuringscentra? Maar volgens mij is dat niet zo. Dat is iets waar ik altijd van denk, dat is nu nog eens goed besteed overheidsgeld. En daarbij rijden hier toch veilig over straat. Ja.
0: Ja. Het ene houdt het andere niet tegen. Het kunnen private firma's zijn die zwaar gecontroleerd worden. Onder de randvoorwaarden van de overheid zitten.
1: Ja. Goed, dat zullen we dan volgende week ook allemaal nog wel eens uitzoeken.
0: Ja.
1: Tot volgende week dus.

0: Helemaal links. De schuif
1: ja, het staat
0: links.
1: Open nog eens.
0: Ah, dan moet je boven op zo'n knopje doen. Beauty. Another funky thing. It's time.

0: In deze reeks diversiteitsgesprekken of interviews of hoe u het ook wil noemen, in deze reeks over hiphop in België, werd er ongeveer in elke uitzending wel iets gezegd over After Hours. En vandaag hebben we eindelijk een van die After Hours knapen bij de lurven. Aim of Jacob Iller zit hier vandaag bij ons. Diversiteit tot 3 uur op Radio Centraal. Op de achtergrond alvast een stukje The Sit Elliptical Gems, part 1. AIM en DVL, After Hours, de Robotnus Twins ook genaamd, zijn ze samen versmolten met gast scratchings door Grasshopper. Veel muziek wordt hier nooit gedraaid tijdens die gesprekken. We gaan dat proberen af en toe wel te doen, maar dat zal nooit heel veel zijn. Dag Jacob.
1: Dag Dennis.
0: Welgekomen hier in de studio van Radio Centraal, die u niet vreemd is. Je hebt hier zelf in het verleden ook wat programma gemaakt.
1: Dat klopt, ja. Heel lang geleden.
0: Heel lang geleden? Ja. Je hebt eigenlijk in de jaren 90 waarschijnlijk Boosting Rap Essentials to All Cultures, het hip-hop programma van onder meer DJ Busy, DJ Serious, Jan Technics en nog een aantal andere mensen, geloof ik, een beetje overgenomen. Hoe is dat gegaan precies?
1: Goh, het fijne weet ik niet meer. Ik weet dat die gestopt zijn, ja, dat wij dat zo heel ludiek hebben overgepakt. Ik weet zelfs niet meer of we dat nog dezelfde naam toen hebben gehouden. Ik denk het wel. Break.
0: Ja, het was mij tot daarnet niet duidelijk dat dus die break, want die VZW heeft ook verschillende parties georganiseerd destijds, dat dus Boosting Rap Essentials to All Cultures was. Dat hetzelfde was als die break. Je mocht iets dichter bij de micro komen, sorry. Maar we graven hier vandaag diep in uw verleden. In uw verleden als record of crate digger. Het verleden van After Hours en ja, muziek. Uw muziekgeschiedenis en tot wat dat nu heeft geleid. U hebt recentelijk een nieuwe reeks tracks gedeeld via Bandcamp.
1: Klopt.
0: Ridiculously Raw heet die serie.
1: Ja.
0: Prachtig, het gaat eigenlijk een beetje verder op wat u vroeger al deed. Muziek maken met heel wat zeer obscure gesampelde platen, denk ik.
1: Ja, voornamelijk. Ja.
0: Maar u voegt daar ook dingen aan toe. Hoe is dat allemaal begonnen? Wat was er in huis aanwezig als muzikale troost?
1: Als klein ventje bedoelde? Goh, niet veel, hè. Mijn oude, de radio stond constant op. Maar ja, ik ben een kind, zeker mijn pre-teens waren de midden jaren 80, of voor midden jaren 80. Dus de radio stond veel op. Mijn ouders hadden wat Beatles-platen en zo. Was ook de New Beat-tijd en zo. Dat vond ik wel tof. Op tv zag je af en toe wel iets. Ik weet dat No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys. En Fight for Your Right en zo.
0: Totaal, ja.
1: Dat was super cool, dus daar had ik dan ook heel hard voor gespaard. Dat was mijn allereerste plaatje.
0: Okay.
1: In 1986, als dat uitkwam, dan ben ik naar de platenwinkel gegaan. En dan heb ik het eerste album van de Beastie Boys gekocht. Dus dat klinkt heel goed, dat is een hele goede pedigree zo, op je palmarès. Maar ik zeg er eigenlijk nooit bij, ik zal dat nu doen. Ik had toen ook nog een ander plaatje gekocht.
0: Van Clouseau?
1: Nee, dat was de Final Countdown van Europe.
0: Ja, het is wel grappig, dat je hebt zo misschien elke 10 jaar wel eens in de mainstream 1 goede plaat staan. En dat was in 86 zeker een vast de Beastie Boys. Mm-hmm. Misschien was het 7 jaar ervoor de Sex Pistols en 10 jaar erna Nirvana of weet ik veel wat. Maar er zijn zo altijd zo heel even via de mainstream komt er sowieso iets binnen. En dat leidt dan bij heel veel jonge mensen toch tot een soort omwenteling, denk ik. Of een zoektocht naar daar dieper in te graven.
1: Mm-hmm.
0: Was dat bij u ook zo bij de Beastie Boys?
1: Nee.
0: Niet direct?
1: Nee, want ik luister nog naar van alle, nu beschouwd als ultieme crap muziek waarschijnlijk.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is, ik had ook wel een cassetje van mijn overbuur. Dat was zo'n Def Jam compilatieke. was dan Run DMC, LL Cool J.
0: Turn Up The Bass, Rap, volume 1, 2 enzovoort.
1: Oh nee, dat was... Daar stond niks opgeschreven zelfs niet. Dat was gewoon zo'n TDK-cassette.
0: Zelf gedubt.
1: Gedubt waarschijnlijk. Ja. Zo ging dat in de tijd. Hè. Mm-hmm. Nee, maar echt zo... Mijn serieuze passion is begonnen eigenlijk ook een beetje gelinkt hier aan Radio Centraal. Want ik luisterde altijd, ik denk dat dat op zondag was, nog Back to Base. Mm-hmm. De reggae...
0: We staan nog steeds.
1: Ja. Ja, fantastisch.
0: Zondagmiddag tussen 2 en 4, geloof ik.
1: Ja. En dat heeft echt wel... Want reggae, rocksteady, dub... Dat was mijn eerste grote liefde.
0: Dat was een van mijn volgende of eerste vragen. Ik heb dat al vaak gehoord, dat eigenlijk uw passie in gang heeft gestoken.
1: Ja, ja. En dan eind jaren 80, begin jaren 90, hadden heel veel van die crossover, raga vooral en zo, hè, met hip-hop. Ja, dat de beats en de breaks erin kwamen en zo. En dat heeft mij zo wat meer geshift naar hip-hop toe, eigenlijk.
0: En die reggae, ska, rocksteady, dub toestanden, mm-hmm, daar bent u wel direct ingedoken, ook als verzamelaar?
1: Ja, maar ik kon natuurlijk mij nog niet veel veroorloven. Hè. Ik spaarde hier en daar voor een plaats. Mijn verjaardag was, dan mocht ik iets kiezen. Ik weet nog dat ik ons mama ooit is. Wat was dat voor mijn 13e of 14e verjaardag naar de popkelder had gestuurd op de Meir. Maar ik wist niet hoe dat die cover eruit zag. Want het grappige van deze verhaal heeft met de covers te maken. En ik wou de plaat van Dub Syndicate op een on new sound.
0: Met die Joodse...
1: Nee, dat is zo'n hand met zo'n joint met in vier stukken.
0: Vier joint.
1: Maar ik wist niet hoe dat eruit zag. Dus maar die had dat gedaan en die kwam dan thuis, hè, met die plaat. Ze heeft er niks van gevraagd of whatever, maar ik had toen wel zoiets van, misschien moet ik toch beter zelf naar de plaatwinkel gaan. Dat was wel funny. Maar ja, ik kon mij toen nog niet al te veel veroorloven. Hè. Het is pas op mijn leeftijd dat ik als studentje of zo mocht gaan werken en dat ik wat meer geld had om platen te beginnen kopen en... Dan ben ik ook serieus beginnen hustelen in heel wat platen gebeuren.
0: Direct ook beginnen verkopen? Aankopen en verkopen?
1: Niet direct en zeker niet op de schaal dat het een paar jaren later geworden is. Maar een beetje wel, ja. Ja.
0: Waren er een soort van... mentors of zo voor u in dat, ik bedoel, ja, platen kopen toen was iets, of platen verzamelen toen was pre-discogs, pre-internet enzovoort iets helemaal anders dan nu. Eigenlijk in mijn eigen ervaring was iemand als de Bart, Marisse. Ja,
1: ik wou het net zeggen.
0: Ja, was voor Bart. Mij van levensbelang. Was iemand die in de popkelder werkte en mij en heel wat andere mensen op een bepaalde manier hebben opgevoed. Was dat voor u gelijkaardig?
1: Zeker en vast. Absoluut een Bart, no question. Like als de meeste van ons generatie, denk ik. Uh-huh. Omdat hij zijn muziekkennis enorm breed was. Uh-huh. En ook in elk genre wist je er wel het juiste uit te pikken. Zo.
0: Yeah.
1: Ik zou ook zeggen Serge, Carlo. Serge. Die vroeger, die eerst in de vinylplaatwinkel in de Almoezenierstraat werkte. Daarna Tune-Up Records zijn begonnen.
0: Op de Melkmarkt was hij later.
1: Ja, correct. Dus Serge ook. Rest in peace. Ik mis hem nog elke dag. Zeker een hele grote mentor van mij. Mm-hmm.
0: Ja, Serge was iemand die ook in heel veel verschillende genres thuis was. Ja. En zeer obscure dingen kende.
1: Mm-hmm.
0: En die ook eigenlijk zeer nonchalant naar voren schoof. Zonder u te dwingen, zonder dat je het gevoel kreeg... het gevoel kreeg dat je gedwongen werd om iets te kopen of zo.
1: Ja, dat ja, klopt.
0: Wat zijn zo platen die mensen nu bijvoorbeeld hebben geleid door wat je later interesseert als je erin geraakt?
1: Ja, echt specifieke dingen is moeilijk om op te noemen. Zeker Europese jazz, zou ik zeggen, waar het de rest van... de platenwinkels of platendealers absoluut niet mee bezig waren. Ook een beetje later ten onzere goede. Belgische, veel Belgische dingen ook. Dat ik voor ook eerst hoorde bij Serge Marc Moulin, Placebo. Waar voor de rest ook niemand anders naar... Ben nog niet naar luisteren of zeker niet op zoek.
0: En dat toen ook wel betaalbaar was. Hè?
1: Maar ze smeten dat in de 50 franje bakje vroeger. Hè? Ja, dat was crazy. We hebben, ja nee, toen zijn we heel hard gegaan. Ik denk dat wij ook als diggers meer in het hip-hop spectrum en looking for breaks en samples en zo. Ja, dat wij wel bij de eerste waren. Dat heel die Placebo, Marc Moulin of Plus, Hoppe Sky Unit, El Chicles en heel die Kluger nest en zo. Ja, ja, absoluut.
0: Dat is misschien wat het ook wel onderscheidt met... ik bedoel, het is natuurlijk hier gebeurd, After Hours. Zoals ik al zei in de intro vandaag, zo wat elke hiphopper heeft jullie vermeld. Het is een gigantische invloed geweest wat jullie hebben gedaan. Het is ook zeer precies, zeg ik altijd. Het is zeer geobsedeerd en precies. Het is zo'n soort knip- en plakwerk pre-computer, denk ik eerst.
1: Absoluut.
0: Ja. Zo'n waanzinnig kluwen aan ADHD-klanken is. Het is echt ADHD-muziek ook. Het is een soort, elke 2 seconden verandert de muziek volledig. Het is nooit lang dat iets blijft doordraven of doorrazen. Maar dat is al bij After Hours, daar zijn we nog niet. Als je het dan over reggae, raga, het programma hier op Radio Centraal op zondagmiddag enzovoort hebt, zijn er dan eigenlijk ook op vroege leeftijd terechtgekomen op parties of avonden waar DJ's speelden en zo?
1: Ja, sowieso. Ik weet dat er nog in de Paradox, hè, dat was hier op de Waalse Kaai, en die is dat later de Club Lokaal of zoiets geworden. Ja, voilà.
0: Café Lokaal.
1: Café Lokaal, juist. Dat was een Paradox vroeger. Dat was toch ook zo'n grimy underground.
0: Ja, die deden zoveel veel alternative parties.
1: Ja, maar die deden heel veel reggae parties. Ja. Want ik weet nog, die hadden altijd een poster zo in de klassieke rood-geel-groen. Dat was altijd hetzelfde, maar dan met andere tekst op. En ik had al die film, want op een bepaald moment, kun je nog heel goed, aan mijn slaapkamer, like, alle muren en zelfs het plafond, ik had die helemaal volgetaped met die posters. Maar in die tijd, reggae was still my big love. En zeker zo early dancehall en zo. Maar ook al zeker hip-hop. Maar op die parties kwam ik dan ook. Er zaten dan ook wel veel van die gasten die toen al serieus met hip-hop bezig waren.
0: Zoals?
1: De Matthias Schoenaerts bijvoorbeeld, de Zenit. De Chase, die dan nu in L.A. woont. De Reason. Ja, die gasten.
0: Mensen die eigenlijk ook met graffiti bezig waren.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, ja. Ik heb daar dan ook even mee gedabbeld. Maar...
0: Ah ja? Dat zegt ook werkelijk elke gast in deze reeks programma's over Belgische hip-hop heeft iets met graffiti geprobeerd. Of met breakdance.
1: Ah ja, we hebben break it.
0: Nee?
1: Hell no.
0: En die graffiti, hoe zag dat er bij u uit?
1: Oh, dat was crap. Ik kon dat niet... Nee, ik kon zo wel... Want eigenlijk is het heel grappig, want zo de naam dat ik vooral onder After Hours of daarna... iedereen noemt mij AIM, maar je schrijft eigenlijk AME, wat een AMI zou moeten zijn of zo. Want het is toch geen woord in het Engels? AIM is AIM, right? Ja. Maar zwart, het was AME, hè? Maar dat kwam eigenlijk omdat ik had als graffiti-naam gekozen Cameo.
0: Dus Cameo.
1: C-A-M-E-O. Maar ik sukte zo hard in die C en die O, dat ik die heb laten vallen. Ik dacht, ik kon alleen met die A-M-E verder. En ik vind ergens down the line wel een uitleg dat dat een acroniem is of zo voor iets. Waar dat er ook nooit van gekomen is.
0: Yeah.
1: En dan dacht ik van, ah ja, maar A-M-E of Am of Lam, dat is soul in het Frans. Daar kom ik dan ook wel mee weg. Hè?
0: Ja, voilà,
1: maar eigenlijk de honest truth is, dat was Cameo is mijn graffiti naam, die kon die C en die O echt niet, dus ik heb die laten vallen en het schoot er AME over.
0: En zijn die prachtige kunstwerken nog ergens te bekijken? Of
1: oh nee. Nee. Maar nee, ik... Allez,
0: je hebt dat niet echt op straat gedaan?
1: Dat ga ik niet op de radio vertellen, uiteraard. Maar,
0: ik kan altijd proberen.
1: Zeker niet serieus. Maar ik ging wel veel, veel regelmatig zo mee met die gasten en zo. Ik weet dat wij wel een paar keer zo naar Amsterdam, naar die Wall of Fames, daar onder die bruggen, ik weet niet meer juist de locatie, met de Riezen en zo. Dat was wel tof, maar ik was meer een aanhangsel of zo dan echt een artiest met mijn spuitbus, zoals die mannen waren. Maar wij hadden ook wel de hip-hop connection, uiteraard.
0: Dat was er direct. Dus er was wel, ja, op zich, vroeg jaren 90, quasi direct sprake van een soort crew of een soort scene van gelijkgestemden.
1: Ja. Je had ook twee verschillende kanten. Als vroeger, je had hier zo, dat is nu een domme naam, maar dat noemde dan de Antown Posse.
0: Ja.
1: Hè? En de vergaderplaats was op het Frans Halsplein.
0: Vergaderplaats noemde je dat?
1: Dat was de spot, hè.
0: Ja.
1: Mensen die daar echt serieus met hip-hop bezig waren, waren met niet veel, hè, in de tijd.
0: Nee,
1: housemuziek rolde nog altijd, hè. Dat was super underground, hè. We werden ook heel raar bekeken met onze pogingen om er wat uit te zien als Amerikaanse rappers en zo, hè. Dat was weird in de tijd, hè.
0: Ja.
1: En, dat was heel tof door op het Frans Halsplein, want je had zowat de jongeren, de new school generatie, zal ik dan zeggen, die daar ook wel echt fan waren van de muziek dat er toen uitkwamen in begin jaren 90. En dan hadden de old schoolers die zoiets hadden van, na 92 stop het hier voor mij. En dat was alleen zo... echt oldschool hip-hop, drumcomputer stuff.
0: Gewoon rappers en
1: heel veel Miami. Heel veel Miami Bass ook en zo. Want die gasten die hielden ook van sound systems in hun auto's. Ik denk dat ik vandaag een dag nog altijd gehoorverlies heb. Met sommige van die mannen.
0: Dan, in een golf meter.
1: Jij moet op de achterbank. Dat was geen cadeau, hè, maat, in de tijd.
0: Ah, als ja, dat ze
1: er bazen waren.
0: Van die boom.
1: De Miami Bass. My god. Dat shaked die hele ziel. Dat is insane. Maar dat was wel tof. Dus ja, dat was een vergaderplaats hier. Het Frans Halsplein.
0: En er was sprake van één crew? Het was ook zoiets als SKP, geloof ik. Was dat hetzelfde als Antown? Of was dat iets anders? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: SKP, als ik geloof, dat was ook meer een graffiti crew. Ja. Dat was van The Reason. En
0: de West misschien ook?
1: De West zat er ook bij. Oh, dat is allemaal heel veel.
0: Maar het is niet zo dat Antown was eigenlijk een soort... groepering van mensen die met hip-hop in zijn totaliteit bezig waren, als ik het goed begrijp.
1: Ja.
0: Dus daar waren mensen bij die, laten we zeggen, beats maakten, mensen bij die graffiti spoten enzovoort.
1: Nee, dus als ik in die scene zo wat kwam of wat toegelaten werd, want dat was ook eigenlijk allemaal niet zo evident.
0: Nee.
1: Hè? Dat was pretty serious zo.
0: Ja.
1: Een beetje gangy.
0: Totaal, ja. Kon even goed een portefeuille kwijt zijn als je over het Conscienceplein was in die tijd.
1: En dus het creatieve gebeurde vooral op graffiti vlak, no doubt. Ik kan me niet herinneren dat een van die gasten... echt bezig was met beats maken. Een beetje DJ'en, wel. De Biebert was zo wat DJ. Er werd wel wat gerapt.
0: ABZ was ook een trio, denk ik, waar hij in scratchte, beats maakte. En hij maakte ook mixtapes. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Waar... En dat was ook met de Narkies en zo. Ja. Dat was cool. Dat was tof.
0: Waren er van dat soort, van die scene, van die mensen, organiseerden die zichzelf met bijvoorbeeld parties en met concerten?
1: Nee.
0: Dus
1: dat kan ik me niet herinneren, nee. Maar wij waren wel aanwezig, die bende was wel aanwezig, hè, op de weinige hip-hop events dat er toen waren. Ik denk buiten... ook weer de DJ Busy en de DJ Serious, die daar ook een heel belangrijke rol
0: zeker
1: heeft in het After Hours vooral.
0: Dus DJ Serious bedoel je? Mm-hmm. Ja.
1: En ook in mijn, en zeker in Davies, zijn opkoming als DJ en beatmakers en zo, speelt je zeker een cruciale rol. Kunnen we het misschien later over hebben?
0: Absoluut.
1: Maar nu ben ik even met een draad kwijt.
0: Ja, ik vroeg of dat er bij gaat ABC, het in B-Bar, die erbij spelen, of dat er ook parties waren, of dat jullie zichzelf organiseerden?
1: Nee, we gingen gewoon op het Franzaalsplein. Ja. En daar werd er gekikt. I mean,
0: basketballen, graffiti spuiten.
1: Daar werd er vertrokken voor whatever missions or whatever party. Of,
0: ja.
1: Ja. Maar dat is ook allemaal pre-GSM, pre-alja. Wij gingen op het pleintje, hè. Wij noemden dat pleintje, hè. Dat was het. Hè.
0: Ja.
1: En er was altijd wel iemand.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Dat was heel tof. Ja, ja.
0: Dus dat was een ruime bende aan gelijkgestemde zielen, laten we zeggen.
1: Ja, ja. Allee, ik zeg het, muzikaal waren wij zeker niet altijd gelijkgestemd. Hè. Ik zeg het u, de oldschoolers waren echt zo. Ja, wij moesten niet afkomen met Tribe Called Quest. Wu-Tang. Or,
0: nee?
1: Zeker niet als dat pas dropte. Hè.
0: Ah, nee, oké. Okay. Dat werd dan als een soort te anders of te hippie? Of,
1: dat was te weak, dat was not a real thing, dat was niet bassy enough, dat was niet b-boy enough of zo.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja, je weet hoe dat gaat, hè, maar... Dat is mijn interpretatie natuurlijk.
0: Ja, ja, tuurlijk,
1: ook wel,
0: ja.
1: Hè, dat ik dat als jong gastje heb ervaren. Zo.
0: Word je iets jonger dan de rest van die mensen die daar rondhingen?
1: Dat was een mix, hè. Ik was zeker jonger dan een hele hoop gasten dat er rondliep. Ik was dezelfde leeftijd als andere gasten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik zeg het u, de Westen, Matthias, Ten Chase, de Reason, die gasten, wij waren wel dezelfde leeftijd. Ja.
0: Herinnert u wel de... Ja, ik bedoel, in de jaren 80 zijn hier wel vroege hip-hop-parties geweest, in de zaal Samson enzovoort.
1: Ja.
0: Ik veronderstel dat je dat gemist hebt, hè? Zo 788.
1: Nee, dat heb ik gemist, hè. Dat is meer de DJ Seek. Shout-out naar de Seek trouwens.
0: Die hier ook al te gast is.
1: Ja, ik had het gezien, ik heb nog niet geluisterd. Maar dope, ik ga er zeker eens luisteren.
0: Zijn er in die periode, is er wel een soort aanzet of begin van een zelforganisatie? Mensen die hun eigen hip-hop parties beginnen geven, herinner je daar nog iets van? Like bijvoorbeeld de fried chicken enzovoort.
1: Ja, maar dat is ook een klein beetje later.
0: Ja.
1: Dus vanuit het pleintje, of de Friends als pleincrew, uiteraard wij als jongere gasten, sommige ervan zijn een beetje meer samengekropen, eerst. En dan moet ik ook de DJ Sirius heel even in het verhaal halen, want die woonde eigenlijk vlak bij mij. Die had eigenlijk niks te maken met de... Anton Posse of whatever dat je wilt noemen, dat was ook allemaal zo waar.
0: Ja, dat waren geen gasten van het Boosting Rap Essentials, waren geen gasten dat op straat rond.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Maar wel, die hadden wel hele dope platencollecties al. Die hadden definitely serious skills op de turntables. En Sirius was ook al bezig met beatjes te maken op met een Atari 950 sound. En dan kan je een 950 sampler en een Atari computertje, waardoor dat zowel Davy als ik ook dat gekocht heb om mee te beginnen beats maken.
0: Aha, okay.
1: Dat was eigenlijk de Sirius zijn setup en je had uiteraard thuis ook twee turntables en ik begon meer en meer niet meer naar het pleintje te gaan en meer zo bij de Sirius te hangen en ik mocht dan zoiets spinbakken en die leerde mij dat zo, weet je, dat mengpaneel werkt zo en je moet de plaat zo en ik was er direct mee weg en dan...
0: Oké. Okay.
1: Ja. Allee, ik bedoel, ik zeg, dat sukte uiteraard, maar ik bedoel, ik begreep het, snapte en ik was daar verliefd op. Dat wou ik eigenlijk zeggen. En dan heb ik uiteraard keilang gezaagd en gespaard en dan zelf twee turntables gekocht en zo. En zo is er een studio ook ontstaan bij mij thuis en ook een nieuwe hangoutspot eigenlijk. Voor wat de Dus... Ja, gasten van mijn generatie, wel komende allemaal van het pleintje zo, maar dan hadden wij ja, eigenlijk een nieuwe hang-up-spot. En dan begon er, like, recording-wise of echt creating-wise, veel meer dingen ineens te gebeuren. Zo.
0: Maar dit is pre-after hours, hè?
1: Ja, dat loopt ook allemaal een beetje... Ook allemaal een beetje samen, ja. Dat kan ik ook uitleggen.
0: Doen, hè?
1: Want dat is ook heel organisch ontstaan, eigenlijk, hè, after hours. Allee, toch in mijn beleving. Want het is eigenlijk begonnen... begonnen. Dus ik kende een Davy al lang van in de... Dus we spreken over Davy van Laren, mm-hmm. DVL. Eigenlijk de mastermind, mm-hmm. achter after hours, al die... karakteristieken dat jij opnoemt en zo, mm-hmm. Van hoe dat die dingen gemaakt zijn en de sound en zo, dat is 100%.
0: Precisie is, dat is, Davy, is heel Davy.
1: Eigenlijk After Hours, de mastermind is Davy. No, like, is, there's no question about that.
0: Het is ook iets dat je in zijn skaten, in zijn manier van skaten, mm-hmm. dat hij daar de beste in was. Mm-hmm. Een van de eerste pro's in België, na Bruno Pieters. Mm-hmm. Dat je nadien, als hij met fotografie begint, dat hij daar ook mm-hmm. ongelooflijk goed in is. En mm-hmm. eigenlijk ook met die andere dingen stopt. Hè? Als hij gestopt is met skaten, is hij helemaal voor After Hours gegaan. Mm-hmm. Als After Hours gedaan is, mm-hmm. is hij helemaal voor... als hij aan het luisteren is, is het waarschijnlijk heel raar voor hem om deze te horen. ik weet het niet.
1: Beter is hij aan het luisteren.
0: Ja, wat blijft?
1: Beter is hij aan het luisteren.
0: Voilà. We hopen hem eens naar hier te krijgen.
1: Good luck.
0: Voilà, ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Maar ik kan een pet kopen met een micro winnen.
1: Ja.
0: En zo proberen hem toch hier op de radio te krijgen. Nee, maar je beschreef eigenlijk zijn mastermind om dit project te starten.
1: Ja.
0: Wat gebeurde ervoor precies?
1: Dus we kenden elkaar al een beetje van zines en een klein beetje van de scene. Maar Davy op dat moment, dus ik was echt wel vrij connected to de gasten hier lokaal. Davy was al veel, die zat al bij Grass en TLP in de tijd dat hij nog Rhyme Could Core en zo. Super dope, misschien wel onze doopste Belgische hip-hop group ever.
0: En een van de eerste, hè, die zo prolific
1: was. Dat was insane. Zeker die shows, want dat is eigenlijk het enige dat hij... En dat was allemaal puur freestyle. Hè. Die hadden eigenlijk bijna geen nummers. Zo, hè.
0: Ja, één, hè, dat is dan uitgebracht.
1: Ja.
0: Crossroads.
1: Crossroads, inderdaad. Ja. Op Plates en Label. Dat was goed. Maar nee, dat was insane. Maar Davy ging al meer daarbij. Maar wij kenden elkaar wel al een beetje van in de popkelder en zo. Maar hij was toen pro-skater. Hij is ook ouder als mij. Hij is een paar jaar ouder als mij. Dus die had toen nog geen tijd zo om zich mee het jong gastje bezig te houden. Zo. Wel wat attitude. Hè? Sorry, Davy, it's the truth. Maar dan later, en dan komt ook de Fried Chicken en zo in het verhaal. Hè? De Fried Chicken Records, Fried Chicken Productions. Shout-out naar Glenny D. Dus obviously door Davy's een connectie met Grass en TLP, die dan ook in de Fried Chicken Productions zaten. Waar ik ook heel veel hing, zijn wij een beetje meer beginnen praten, een beetje closer geworden. Is hij eens naar mij thuis gekomen en ik had destijds... Ik was al zo wat mixjes aan het maken op een 8-track cassette recordertje.
0: Oké. Dus jij maakte al wel sample-based beats?
1: Ja, ik had toen ook al in navolging van de DJ Serious en Davy ook, want die ging ook bij de Serious al, maar los van mij, dat is zo... dat is eigenlijk ook wel toevallig. En hadden wij ook al een AKS 950 sampler en zo.
0: Dat hadden jullie los van elkaar ook allebei?
1: Ja.
0: Allemaal eigenlijk beïnvloed door de series?
1: Voor mij zeker en ik denk door de Davy ook.
0: Ja.
1: Maar als je dat 100% wilt weten, moeten we het zelf vragen. Maar ik denk dat zo wel dat zo
0: wel iets de micro.
1: Is. Ik bedoel, dat was... Dat was hoe dat wij zagen van, zo worden er beats gemaakt. Uiteraard, ik denk dat Davy ook van Grass wel veel zal opgepikt hebben toen. En dan hebben wij het eens gekikt bij mij thuis. En dan begon die wij met dat cassette, multitrack cassette recorder te spelen. En dan hebben wij zo... een stukje van 5 minuten gemaakt. Dat was dan een drum break met iets over en wat vocals over. Waar uiteindelijk de intro is geworden voor de After Hours volume 1 tape.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Maar dat was zo 5 minuten, maar dat was heel graaf, want de Davy die was er direct mee weg. Je zag dat direct, van oké, daar, en die noorden dat, en dat past daarover, en blablabla. Dat had ik wel zoiets van, wow, dat is graaf. En die heeft dat cassette-recorder dan mee naar huis genomen.
0: Die A-track.
1: Ja. En dan heeft hij dat thuis helemaal verder gemaakt. Ik denk, wat dan? 2-3 dagen later of zo, dan kwam je ineens af van, ja, hier, After Hours volume 1.
0: Oké, okay. Ah ja, dat is echt gewoon... Die heeft dat eigenlijk door met u dat ding te proberen, wat, is hij erin gevlogen.
1: Ik denk dat je dat al lang wou.
0: Ja.
1: Ik ga zeker niet beweren dat door mij is of nee, zo. Nee, nee. Maar het is wel daar, allee, dat eerste dingetje van hem, met dat te mixen zo, op dat 8-trackje, ja, dat was daar bij mij thuis. Maar hij heeft het dan meegepakt. Dan After Hours volume 1 gemaakt. En dan zijn die ook serieus meer beats beginnen maken. Want ik was ook...
0: Wie zijn die?
1: Dus eigenlijk de originele After Hours. Als je ook naar de eerste After Hours plaat kijkt. After Hours 001. Dat is Davy Grass en de DJ Series. Hè?
0: Mm-hmm. Hmm? Dus dat was nog zonder u. Ook de eerste tape is eigenlijk minus die intro dan zonder u nog.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Maar er is heel veel ook zonder mij.
0: Hè? Ja, ja, ja, het is dat.
1: En er is ook veel door mij zonder de anderen of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, tuurlijk. Right? Ja, ja.
1: Dat was... Want ik kan moeilijk zeggen wanneer dat ik zo echt After Hours ben geworden of zo.
0: Wij waren
1: vrienden.
0: Ja.
1: Ik ging veel bij de Davy. Wij gingen superveel diggen.
0: Jullie gingen samen
1: platen zoeken. Ja, niet alleen platenwinkels. Hè. Wij reden overal naartoe. En
0: concerten ook bijvoorbeeld.
1: Ook, maar de Davy was nu niet de grootste concertganger. Als ik het mij goed kan. Oh, alhoewel. Jawel, in die tijd misschien nog wel. Ja. Ja, en dan had ook al die mega dope shows van Fried Chicken en zo in de Las Mañas. Ja. Dat is ook legendary stuff, hè?
0: Je zou kunnen zeggen dat de Glennie D en de Fried Chicken die scène toch serieus heeft...
1: Amai, het zal wel zijn.
0: Serieus een boost heeft gegeven.
1: Amai, het zal wel zijn.
0: Want er was eigenlijk geen sprake van een soort zelforganisatie, hè?
1: Nee. Nee. Nee, dat is... En niet alleen dat, niet alleen op event-level, maar ook op record-level. Als ik nu kijk, de records dat die hadden, zeker als we over underground hip-hop spreken en zo,
0: mm-hmm.
1: waar je dan nu van weet van, oké, ja, er waren er maar 100 zijn geperst in een tijd.
0: Crazy, ja.
1: Maar die net er wel 10 van, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Al die Fondelen records en al die, you know, die super company, eerste company flow stuff. Ja. Dat was insane.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat ook.
0: Ja, dat tilde hetgeen dat de popkelder wel al deed, tilde dat ineens naar een ander niveau.
1: Oh, nee, dat worlds apart. Dat kan je niet vergelijken.
0: Ja.
1: In heel Europa zelfs.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want ik ging wel ook heel vaak naar Parijs, Londen, noem het ook, Berlijn, als jong gastje.
0: Al direct. Dus die eerste tapes, of de eerste tape zeker, was puur een hip-hop.
1: Nee, dat is niet waar, hè. Nee, want dat begint met ik weet het niet meer, definitely een soul break sample, stemmetje erover. Do you wanna hear it? Do you wanna hear it?
0: Jawel, sorry.
1: Zoiets, als ik het me goed herinner. Ja, ja. En dan en dan veel hiphop natuurlijk, ja.
0: Dat wordt op een bepaald moment wel opgebroken door dat jullie... het wordt op een bepaald moment ineens veel waanzinniger, vind ik. Ik weet niet in welke tape dat start, maar dat die soul en die funk, mm-hmm. dat het eigenlijk alleen dat wordt, is echt... til het op naar een niveau dat op andere mixtapes eigenlijk bijna niet te horen is. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat was om te beginnen al eigenlijk de invloed om die mixtapes te beginnen maken? Was dat iets dat hier in het algemeen al veel gebeurde? Die Bebart heeft misschien 2 tapes gemaakt. Series heeft er ook twee gemaakt, maar dat is wel rond dezelfde tijd als jullie het al deden.
1: Maar er was een huge mixtape cultuur in die tijd.
0: Maar hier toch nog niet per se?
1: Nee, maar allee, wij waren natuurlijk ook heel hard beïnvloed door van wat er uit Amerika kwam. En
0: ja.
1: Dat was niet dezelfde stijl, maar dat waren wel mixtapes van dope DJ's. En dat was like, ook cutting en pastings uit met hip-hop. En veel scratching en dit en dat. En dan was vooral dan gingen wij naar de Fat Beats in Amsterdam. Daar kochten wij al die tapes die vanuit New York kwamen.
0: Oké. En dat was dus wel van grote invloed ook wat jullie zelf deden.
1: Ja, ik denk zeker bij de Davy en zo. En waarschijnlijk Grass ook. Maar Grass was natuurlijk toen al mega lang bezig en mega legendary en just doing his thing. Hè. Ik denk dat voor hem ook natural was als DJ's. Hip-hop DJ's droppen mixtapes.
0: Ja.
1: Dat was zo.
0: Hip-hop DJ's droppen mixtapes. Mm. Maar zoals ik al zei, er wordt een beetje naar een ander niveau getild door dat het eigenlijk een soort ding op zich wordt. Zeg het zo'n heel extreem, elke 4 seconden iets anders. Heel soul en funk. Mm-hmm. Jazz-induced. Mm-hmm. Waanzin. Hoe is dat begonnen? Hoe is dat gewoon? Huzarenstukjes aan werk of zo?
1: Ja, dat wordt gezegd. Ja, dat is cool. Maar uiteindelijk is dat heel simpel. Hè? Dus je bent hip-hop lover. Je wilt ook zelf hip-hop maken. Wij kunnen niet rappen. Dus het enige dat wij kunnen doen is beatjes maken en een beetje DJ'en. Dan ga ik kijken, hoe doen ze dat? Ah ja, dat wordt gesampled, right? Je ziet het dan op de hoezen van achter Sampled By. Je gaat dan ook naar de platenwinkel. Je koopt je een jazzplaatje, maar je koopt ook nog je hiphopplaatjes. En een paar jaar later zitten daar wel al
0: met
1: een pretty serieuze collectie van niet alleen hiphop, maar ook jazz en soul en funk en reggae en dub or whatever.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je zoiets, en dan begin je mixjes te maken en dan heb je zoiets van, waarom zou je dat? Allee, dat is dope. Wij vinden dat dope.
0: Ja.
1: Dus we gaan dat gebruiken. Maar in een hip-hop kind of way of zo.
0: Mm-hmm.
1: Giving it that hip-hop bottom zo.
0: Het werd wel in die scène gekocht. Het is dus wel iets in die... Maar ook ruimer, want ik was niet noodzakelijk zo hard met hiphop bezig.
1: Mm-hmm.
0: Wel een beetje, maar niet zo ruim. Terwijl die After Hours tapes... Ja, er komt ineens een stukje Kraftwerk in voor. Er komt Mark Moulin inderdaad.
1: Ja.
0: Al die... Mm-hmm. Je herkent ook dingen. Je denkt van waar ken ik deze nu weer?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel een beetje hoe dat dan ging. Je zegt, wij konden niet rappen, maar wij wilden wel hip-hop maken. Is die poging er wel geweest om bijvoorbeeld met rappers samen te werken en dus als DJ te functioneren voor rappers? Want er waren hier natuurlijk wel rappers aanwezig, ook in de stad.
1: Sure, maar om echt iets uit te brengen, niet. Want los van het feit dat ik er straks zei, zo, ik ging al met Davy en Davy was al After Hours aan het doen en ik was er dan soms wat bij, maar dan ook weer niet. Ik had ook mijn eigen ding zo in het... Want wij deden bij mij thuis vroeger ook al elke dinsdagavond een night. Dat noemde de Free Rhyme Project of zoiets. En dat was zo wat open door. En daar zaten dan alle gasten die dat wouden rappen. Hè. Ik was dan platen aan het spinbakken en aan het scratchen. En dat was een hele nacht freestylen en zo. En dat was, ja...
0: Oké, dus je had wel een setup waar dus rappers met een microfoon in uw studio bezig waren. En dat werd niet opgenomen? Of werd
1: zelden.
0: Niet... Allee.
1: Oh, dat was... Maar wij deden het ook voor niemand buiten voor ons eigen. Hè? Dat was pure freestyle of zo gewoon. Er zijn opnames van, er zijn cassettes van.
0: Dan wordt het interessant.
1: En er zitten hele toffe dingen in. Maar ja, nee, dat was met de West en zo. De KG, die dan later Sint Andries MC's heeft gedaan. Maar dat was allemaal in het Engels ook, hè.
0: Pre-die Nederlandse...
1: Ja, dat was nog wel even voordat er ook maar gedacht werd om het Nederlands te rappen, denk ik. Ja. Zo is dat gekomen. En dan teruggaande naar After Hours, ik zeg het... Ik denk pas echt dat zo de Out in Outer Spaces zijn begonnen, die serie. En dan voornamelijk voor mij de City Elliptical Jams, City Elliptical Jam plaat, of de City Elliptical EP, of hoe noem het.
0: Het zijn twee cassettes en één plaat, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is zo waar dat je echt mijn grote input in hoort. Daarvoor was ik eerder zo on the sideline, wij digden veel samen. Ik zat er heel veel. Ik kon wel eens zeggen van, oh, deze is dope. Of dat moet nog eens spinbacken. Of daar een effectje op. Of weet ik veel wat.
0: Maar het was wel eerst iets van hem eerder.
1: Ja, sowieso. Dat was Davy. En die ging dan naar Grass. Dan zaten die daar een nacht. En dan deed de Grass een ding over die tapes.
0: Dus die tapes, je nam op een A-track, op uw A-track.
1: Dat was alleen de eerste, misschien volume 2 ook. En dan heeft een Dave in een minidisc multitrack recorder gekocht. En daar zijn, denk ik, de meeste mee op gebeurd. En dan moet ik eens even goed nadenken of dat dan nog voor vervangen is door iets. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ze zo goed als allemaal minidisc zijn opgenomen.
0: Door die crispe klank. Want als je die dan naar tape overzet, krijg je wel de klank van een tape, maar je hebt wel de zuiverheid van...
1: Ja,
0: dan
1: krijg je die lovely tape bottom zo. Hè. Dat is
0: Dus wat er gebeurde is, jullie namen, of Davy nam in het begin dan zaken op in multitrack, ging daarmee naar Grasshopper, DJ Grasshopper in Gent, of Bruggen of zo, waar
1: dat
0: toen ook in
1: was
0: Gent.
1: Dat toen, ja.
0: En daar werd dan door hem overgescratcht. Dus scratchen deden jullie eigenlijk niet zelf.
1: Jawel. Ook, ik heb ook scratches op After Hours tape staan en zo. Hè. En nog andere, hè. Zoveel, denk ik. De Menno, denk ik, de Lamo, wie nog? De Lefto.
0: Ja, er zijn ook die carpooling series is er ook.
1: Dat was Lefto.
0: Lefto en Davy. Die eigenlijk een soort rit naar Gent, of de lengte van de rit naar Gent of zoiets. Aan de ene kant de rit naar Gent en dan de rit van Gent naar Antwerpen terug of zoiets. Hè?
1: Ja.
0: Is dat een beetje de invloed?
1: Zegt me vaag iets. Ja. Maar dat is zoiets, daar heb ik eigenlijk niks mee te maken.
0: Nee.
1: Op een creatieve way of zo. Huh?
0: Maar het is wel zo geworden, hoe het nu wordt gepercipieerd, is After Hours Davy van Laren, Jacob Iller en DJ Grasshopper.
1: Ja.
0: Hoe is dat trio dan ontstaan? Gewoon spontaan.
1: Ja, dat was heel organisch. Ja. Hè? Wij waren closer en closer. En dan, we begonnen ook veel dieper te diggen en zo. En ik had dan door heel mijn crate digging affaires ook al wat meer internationalere connecties in dat wereldje. Ik stuurde ook dingen op naar daar. Dat werd dan zo ook wat meer opgepikt. Dus dat is één.
0: Dingen naar daar bedoelde dan jullie tapes?
1: Ja.
0: Was er ook een soort ruilcircuit binnen die hip-hop mixtapes?
1: Nee.
0: Nee. Oh, nee.
1: Maar wij ruilden geen tapes of
0: zo. Nee, oké. Okay.
1: Nee. Maar ik ken dat wel zo. Je had zoiets als World of Beats. Dat bestaat jammer genoeg niet meer. Dat was heel dope. Dat was van Phil Chill the Soul Man. Vanuit Philly in de States. En dat was zo wat het underground platform voor crate digging of zo. Die deed heel veel interviews. Ook met heel veel hip-hop producers en... Daar had ik dan ons tapes naartoe gestuurd. En die was er knock-out van. En die heeft ons ook geïnterviewd destijds.
0: Per mail dan of zo?
1: Ja, per mail, uiteraard. Mm-hmm. Ja. Goed dat je dat zegt.
0: Niet telefonisch of gewoon ze niet naar Ginter gaan.
1: Ah, nee. Nee, dat was zo wat textual.
0: Ja.
1: Maar ja, dat bestaat jammer. Maar in ieder geval, of je toen ook zo, wat was het, Big Daddy Magazine, dat later Grand Slam Magazine is geworden, stuurde ik ook ons tapes naartoe, die reviewde die dan en bla bla bla. Vaak kreeg een Davy ook met de vraag om te gaan draaien. Hey, om after maar die deed dat dan niet graag en dan zei hij, hey Jacques, ze hebben mij gevraagd, kom, ga jij draaien? Snapte.
0: Ja, er is eens één after hours avond geweest en was dat toch niet iets wat hij graag deed of zo, denk ik?
1: Nee.
0: Jullie hebben dat samen ook nooit gedaan?
1: Jawel.
0: Een café SOS een beetje, hè?
1: Nee, dat was volledig. De after hours night in SOS was volledig mijn ding.
0: Ah ja, oké. Okay, mm-hmm. Okay. Ja.
1: Ik kan me niet herinneren dat David er ooit...
0: Ja.
1: Zelfs niet naartoe gekomen, denk ik.
0: Ah, nee.
1: Oei, ik zit hier rond die stoorde. The Grass wel. En veel andere goede DJ's van die tijd. Dat was wel legendary, hè? De After Hours Night in de SOS. Maar nu lopen we misschien een beetje vooruit. Ik weet het niet.
0: Dat creatieve gaat naar een ander level. Daar waren we een beetje aanbeland. Je bent internationaal geconnecteerd met andere creatiegers. Hoe is dat begonnen? Je bent hier heel weirde platen beginnen vinden. Ik veronderstel niet dat je daar toen al €500 en zo voor betaalde. Hè?
1: Ah nee, juist niet.
0: Ja, voilà,
1: het is door dat wij ze hebben opgedikt en zijn gewoon beginnen verkopen. Allee, ik het ook gewoon beginnen verkopen. Dan waren ze wakker, hè?
0: Ja.
1: Maar nee, dat is heel simpel, hè. Wij konden niet de dure prijzen betalen voor de standaard Amerikaanse jazz, soul, funk.
0: De dingen die eigenlijk veel gesampled werden in die hip-hop. Ja.
1: Wij zaten in de goedkope bakken. Waar die mannen toen...
0: niks van kenden.
1: Alle niet-Amerikaanse stuff ingooiden. Dus wij gingen lopen met alle Europese, Aziatische, Afrikaanse platen. En die begonnen wij te samplen en ook te gebruiken voor mixtapes dan en zo. Zeker op de City Elliptical Jams. Dat is, ja...
0: Waarmee we begonnen zijn vandaag, ja.
1: Ja, dat, like van rarity van, of obscureness van platen, is dat wel... Dat is wel heavy.
0: Ja.
1: Ja, nu, allee, ik ben dan later nog veel, veel heavier gegaan of zo, maar...
0: Ja, je bent ook beginnen handelen in die dingen, denk ik.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan? Je sampled die dingen. Heb je een soort databank aangelegd van al die sounds? Ja?
1: Ja, ik heb alles. Dat is waar ik nu
0: maak. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, je maakt voor alle duidelijkheid nu nog muziek. We hebben nog maar 12 minuten, dus ik begin al wat sneller te praten.
1: Gaat snel.
0: Maar we kunnen je zeker nog eens uitnodigen, natuurlijk. Dus je hebt een soort... Zijn je dat van het begin beginnen doen? Dus dat je eigenlijk een soort databank hebt aangelegd. Mm-hmm. Hoe werkt zoiets?
1: Ik zeg het, ik moest altijd platen verkopen om platen te kunnen kopen. Het was ook een handeltje voor mij op de deur. Ik had zo ook... dat was de eerste dagen van het internet. Barrio Sounds, dat was mijn online record store. Waar ik elke maand een dikke lijst dropte met heel obscure platen.
0: Voor veel geld.
1: Voor veel geld. Ja. Maar ja, wat ik bedoel...
0: Tuurlijk,
1: ja.
0: Het is geen waardeoordeel.
1: Wat iemand ervoor wil betalen, maar ik ben ook geen achterlijke. Nee. Ik weet ook... Oké, sommigen weten we misschien later van... Oké, er waren er misschien meer van geperst dan we initieel dachten. Aan de andere kant... Omgekeerd is ook waar of zo.
0: Zeker, ja.
1: En daardoor begon mijn connectie ook met andere producers. Ook zeker door Lefto. Shout-out naar Lefto, mogen we ook niet vergeten in het verhaal. Die heeft mij ook echt wel gelinkt met serieuze clippers. Zo. En dan is ook mijn connectie zo met heel de Stone Stroke crew begonnen.
0: Ah, ja, okay.
1: En
0: dan, daar is ook een connectie. Ja, er is ook een verhaal dat Piet Rock heel veel van u gekocht zou hebben of zoiets.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat soort mensen zijn bij u terechtgekomen gewoon ook.
1: Ja, Piet Rock heb ik leren kennen door een gemeenschappelijke vriend. Dat is Aki, dat is de eigenaar van Cosmos Records in Toronto. Daar tegengekomen. Maar super humble guy. Ja, die volgt mij ook op Instagram. Die post keiveel comments van my love. Ik gebruik Instagram meestal voor heel zeldzame plaatjes te showcasen of zo. Dus dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Maar ook dan via J-Rock vooral, van de Beat Junkies. Mm-hmm. Stones Throw. Ja, die kent iedereen.
0: Ja.
1: En die zegt dan ook, oh, you're going on tour to Belgium, you gotta hit up Jacob. En daardoor... Want
0: zijn al die, Amerikanen bij u platen gaan beginnen kopen?
1: Ja, allemaal is veel, ja, maar veel gasten. Ja, ja, ja. Maar daarom, ik krijg zo vaak wel dat mensen... die zien dan zo op Instagram, holy shit, die volgen u. Like, hoe kan dat zo... Vind je het België, snap je? Zo. En, maar dat komt eigenlijk allemaal daarvan. Die connecties. En ja, die vinden dat dope. Hè. Die mannen die willen ook allemaal sample clearers ontwijken en die betalen voor de records dat ze samplen. Ah, zeker destijds. Dus die betalen wel graag dik voor iets waar ze een dikke beat mee maken. Ja, ja. En die krijgen hun money er dik van terug. En dat zou waarschijnlijk veel goedkoper zijn dan sample clearance te moeten betalen van een of andere really registered recording.
0: En als ik het goed begrijp, zet jij dus eigenlijk van de beginperiode al uw platen dat samplewaardig zijn, daar de samples aan het uittrekken en die heb jij een soort databank georganiseerd? Hoe heb je dat gedaan?
1: Mm-hmm. Oh, dat is heel neurotisch. Ja. Dat is crazy.
0: Ik denk dat een heel mooi eindpunt is, want After Hours is heel neurotisch. Als we nu op één ding mogen...
1: Dus ik record alle tracks sowieso dat ik goed vind. Dus dat is een muziekdatabase. En dan los daarvan afzonderlijke samplers. Dus ik heb zo mapjes, alles met drums of percussion, alles met bass, alles met blazers, alles met keys. En een paar mapjes, of elektronica mapjes. En dat dan... ook nog eens een beetje onderverdeeld in genres of zo. Dit is meer African, dit is meer Brazilian, dit is meer Latin, dit is meer zo van die intour. En daardoor kan ik nu heel like, supersnel schakelen of zo.
0: Ja, het is onwaarschijnlijk. Het is natuurlijk, het is iets dat de luisteraar niet weet, maar ik heb u een tijd geleden eens enkele dingen doorgestuurd waarvan ik dacht, hey, deze past wel in... of deze klank past wel misschien op iets wat je zou kunnen doen. En een kwartier later kwam daar al een nummer, bij wijze van spreken, in Return. Ja, het is onwaarschijnlijk. Dus ik veronderstel dat je nu niet meer met 8-tracks en zo in de weer... 8-tracks en zo in de weer zijn, maar wel met de computer.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat nu?

0: tape rooms en zo.
1: Als er één verschil is met vroeger, denk ik dat het is dat het nu echt als een band klinkt.
0: Ja, dat is een beetje mijn bedoeling.
1: Ja, dat
0: ik ben zo blij dat je dat zegt, Dennis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja.
1: Het klinkt echt als zelfs de drumklankje.
0: Ja.
1: Zo dat rammelend. Ik weet dat je houdt van een, gelijk dat je het zelf noemt, ridiculously raw klank. Die op een viertrek lijkt opgenomen, maar toch ook niet. Van allerlei studioprocedures heeft doorgemaakt. Maar het klinkt echt als een band nu. We gaan ook met een track van een van die Ridiculously Raw opnames die op uw bandcamp staan, gaan we eindigen om het hedendaagse ook te laten horen of te delen. Dat is dus de bedoeling, zoals je zelf al zegt. Gaat je daar ook, of kun je daar ook mee live spelen? Of,
0: I don't know. Ja, als je muzikanten vindt of zo, maar dan is de grote vraag, wat die sound krijgen, hè?
1: Ja, maar ik denk dat dan... Ik bedoel, als die, je hebt toch die platen van waar die Wu-Tang-stuk instrumentaal door echte instrumenten gespeeld.
0: Ja, ik ken die gasten ook gewoon, maar sorry. Ik bedoel, die gasten, ten eerste, die kunnen fucking spelen.
1: Ja, absoluut.
0: In that way. Ja. En die weet, ik bedoel... Die hebben ook allemaal instrumenten waar een krak in zit of waar die dan mankeert waardoor dat zo. En die weten heel goed in welke ruimtes dat ze moeten spelen, waar dat ze moeten... Ik bedoel, dat is een different... Je kunt niet zomaar een of andere gast die muziek kan spelen vragen om zoiets te doen. Die kunnen definitely die notes hitten, waarschijnlijk nog beter, want bij mij is dat allemaal een beetje scheef en zo. Maar om echt die sound te krijgen, I don't know about that, Dennis. Maar ze proberen waard, hè. Ja,
1: volgende zomer in de Nor. Vanavond sluit de Nor. Dat heeft nu niks met u te maken, maar ik ga dat toch even aankondigen. Vanavond sluit de Nor met een concert van de 9 à 10 à 11 jaar oude kinderen van de punkgroep de Galaxy Rockers. En de 82 jaar oude Charlemagne Palestine, die vanavond zal optreden met achteraf DJ Mio de Janeiro. Om de dansvloer helemaal schoon te maken van het bloed dat er gisteren werd opgespoten door Bomstrap. Jacob, het is te kort een uur.
0: Oh.
1: We gaan u toch nog eens terug moeten uitnodigen om hier verder over te lullen.
0: Okay.
1: Maar we gaan wel eindigen met Damadam. Een van de tracks op Ridiculously Raw 001.
0: Mm-hmm.
1: LP staat erbij. Wordt het ook een fysieke plaat?
0: Er is, het is nog maar een paar dagen dat nu op Bandcamp staat. Er is enorm, ik bedoel, alle reacties dat ik erop krijg is van wij moeten dat op vinyl hebben. Sommige tracks zelfs op 7-inch. Ik kan het zelf niet doen, maar ik sta open voor alles en iedereen.
1: Stoomstroom moet dit doen natuurlijk.
0: Misschien moeten we het eens naar de Peanut Butter Wolf sturen.
1: Denk ik wel. Grote dank om hierheen te komen.
0: Jij bedankt.
1: Jacob Iller. Iller, Jacob, is dat een parodie op Jacob Miller?
0: Ja, exact. Ja, okay. Dat heeft een Hans van de Stereofonic mij gegeven.
1: Aha, oké. Okay.
0: Ja.
1: Zeker dan Jacob Miller. We weten ondertussen ook waar AIM vandaan komt. Bedankt voor dit gesprek. En voor de luisteraarsjes thuis. Check out After Hours. De cassettes zijn moeilijk te vinden. Hoewel, als je hard zoekt, wel. Je moet er wel iets voor willen betalen tegenwoordig. Maar je vindt er veel op YouTube. En check out Ridiculously Raw Jacob Iller op Bandcamp.

0: Dag Kevin, ja, dat nummer is formidabel, maar ik had het te laat door. De kwaliteit van het geluid was formidabel. Waarvoor mijn excuses. Goed. Dag Kevin.
1: Hoi, dag Ies. Dat is weer al even geleden.
0: Ja, wij zijn de vorige keer niet gekomen omdat het toen trots was.
1: Trots, voilà. Een van de zeven hoofdzonden.
0: Ja, en die hoofdzonde had toen post gevat hier in onze studio, omdat de stoet hier voorbij kwam.
1: En mensen, letterlijk voor de deur hier. Ja.
0: Mensen konden dan naar boven komen om het sanitair te gebruiken. Er was ook een soort cocktailbarken en er werden ook mensen uit de stoet geplukt en geïnterviewd.
1: Live.
0: Ja. Voilà. Aha. En die komen dan naar boven hier, want die zien dan, er is een wc en dan... Een deel daarvan vindt dat dan wel interessant om hier eens rond te kijken. Maar er zijn er toch ook die gewoon zitten hebben van... Ik stond hier in de rij voor de wc, hè. En verder niet geïnteresseerd. Maar voilà, dus het was
1: maar
0: hier...
1: Omdat er hier dus mensen naar het wc moesten gaan, hebben wij niet uitgezonden. Vorige keer dan.
0: Voilà, precies. Okay. De sanitaire functie van Radio Centraal.
1: In juli zijn we ook maar één keer in de studio geweest.
0: Ah ja, dan was er nog iets anders, hè?
1: Ik denk dat Dennis toen een stuk van ons... één uur van
0: inderdaad,
1: ons overgenomen.
0: Ja, die had een gast uit het buitenland die maar heel even hier was. En dan zijn wij zo gul geweest om ons uur af te staan.
1: Ja. Het was dus eigenlijk best een lome zomer voor Ballonen.
0: Wij zijn allebei leerkracht, dus wij hebben dat dan ook wel verdiend. Hè?
1: Het is dat, voilà. Goed, maar we zijn er terug.
0: Ja.
1: De laatste voor de zomervakantie, denk ik, want over twee weken is iedereen terug weer op school.
0: Ja, en gelukkig ook weer bereikbaar voor interviews, want...
1: Ja, inderdaad.
0: Het is niet simpel om in de zomer iemand vast te krijgen. En dat is ook nu niet gelukt, maar het is wel gelukt om een en ander te noteren waarbij u leerzaam en onderhoudend mee gaan bezighouden het komende uur. Enfin, jij hebt ook dingetjes, hè? We doen dingetjes vandaag.
1: Oké, goed. Ja, dat van daarnet was trouwens Stromae. En was er een specifieke reden waarom dat je dat had opgezet?
0: Nee, behalve dat ik dat deel zo op mijn stick heb staan, blijkbaar dus een heel foute kwaliteit.
1: Ja, dat klonk inderdaad niet zo bijzonder goed. Hè.
0: Nee, het was echt niet goed. Maar ik weet al wat er fout gegaan is. Maar goed, dat is voor de volgende keer.
1: Ik kwam Stromae toevallig tegen.
0: Meen je het?
1: Ja, nee, ik bedoel niet in het echt, maar ergens in bericht online... maar ik ben kwijt wat dat nu was, maar ik had ergens gelezen dat Stromae blijkbaar miljardair is geworden, recent.
0: Dat kan wel.
1: Dus nu weet ik niet of dat eigenlijk zijn carrière was, of dat hem nog ergens zo bijverdienste misschien.
0: Die heeft een soort modekledingsding ook, hè?
1: Dat gebeurt wel vaker, dat artiesten zo uitweiden naar andere sectoren.
0: Ja, maar bij hem is het niet uitweiden. Die is altijd met verschillende dingen bezig geweest. Het is niet...
1: Maar dat gebeurt wel vaker met artiesten, dat die zo wel verschillende interesses en sectoren bezig zijn.
0: Ja, ik had altijd... Ik heb natuurlijk van Stromae gehoord toen dat hij bekend werd, maar ik had dan altijd zo de reflex van dat is mainstream, dus dat is niet interessant. En in het najaar op deze manier... heeft iemand mij daar eens een paar nummers van onder de neus geduwd, die ik toch echt wel ongelooflijk goed vond. Dus voilà, deze vind ik bijvoorbeeld echt meesterlijk. Zowel, zijn taalgebruik is onwaarschijnlijk.
1: Dit was formidabel, dat nummer.
0: Ja, maar hoe compact dat hij dingen ook formuleert en toch... want ik had dan soms zo dat een tekst door mijn door het hoofd speelde. En dat ik dacht, maar dat past daar toch niet in? Dat kan toch niet dat hij dat allemaal heeft gezegd in die paar seconden? Maar hij flikt toch wel. Het is echt een woordkunstenaar.
1: Ja. Zijn naam is trouwens ook
0: Maestro, hè?
1: Maestro. En dat is dan, dat heet dan Verlan. Dat zo...
0: Ja, zo'n beetje zoals Cockney ook. Hè. Die doen dat ook, hè. Zo dingen
1: inderdaad,
0: verhaspelen.
1: Ja, maar ik ben het net gaan opzoeken. Wat betekent
0: jij wist dat nog niet?
1: Nee, ik wist dat niet.
0: Allee.
1: Ik heb het net opgezocht.
0: Ja, kijk, dan wist ik dat weer wel.
1: voilà. Het is blijkbaar wel populair in het Frans, bij de jongeren.
0: Ja, bij ons
1: staat
0: ook.
1: Er hier en, online. En als het online staat, is het waar.
0: Het is dat, maar niet alleen, ook internationaal. Enfin goed, we gaan dat niet het hele tijd over... over Stromae hebben. Maar nu dat je zei Verlaan, misschien moeten we ook eens een uitzending doen over alle mogelijke Verlaans en Cockneys en zo. Ja. We hebben het wel eens over Bargoens en zo
1: inderdaad,
0: gehad,
1: ja. Ja, Verlaans zou ik nu niet... Maar Bargoens had echt wel een specifieke bedoeling om de taal te zijn van de onderwereld.
0: Ja, dan om onverstaanbaar te zijn.
1: Dingen die het daglicht niet verdragen, zeg maar. Ik denk dat Verlaan meer gewoon een spelerij, een kunstvorm of zo zal zijn. Dat niet echt de bedoeling heeft om per se geheimzinnig te doen.
0: Nee, maar het kan een mens wel behoorlijk onverstaanbaar maken. Zo.
1: Ja, dat wel. Maar ja, ik denk niet dat de bedoeling opzettelijk bedoeld is om misdaden...
0: Nee, dat niet. Maar misschien toch wel om een beetje een afzonderlijke identiteit te creëren.
1: Ja, maar ja, dat is veel met... De meeste taal is natuurlijk dat. Dat is in zekere zin.
0: Dat gezegd zijnde, mijn eerste item al, want dat sluit mooi aan bij taal en identiteit. Het is binnenkort, maar... half oktober is het weer de Week van het Nederlands.
1: Juist.
0: Ja, het thema is taal in beweging. Beweegt wel, voor zover ik het kan zien, vooral richting verengelsing. Maar goed.
1: Ja.
0: Maar ik ga iets doen met mijn collega's. Ik ga mijn collega's, wij geven tenslotte allemaal Nederlandse les, oproepen om na eens een hele week echt... daar stond hier nog een voorbeluistering aan. Om nu eens een hele week echt Nederlands te spreken en al de Engelse termen eruit te halen. Dus niet ik struggle met een issue, maar ik heb het hier moeilijk mee of zo. Allee, ja, dat wordt nog een uitdaging, hè? Ik ben een irritant oud mens aan het worden. Of misschien ben ik altijd ook al een irritant jong mens geweest. Maar in ieder geval, ik krijg de neiging om mensen constant te ondertitelen. Hè?
1: Ik snap het, ja.
0: Ik krijg het ervan. En ik ben zelfs van plan zo'n soort van online oefeningetje te maken. Met dan zo dat ze dingen moeten combineren door te slepen. Hè? Zo dan links de Engelse woorden of de letterlijk vertaald Engelse woorden. Hè? Ik hoorde dan al, je hebt mijn dag gemaakt. Pardon. Dat is Engels, hè? Dat is geen Nederlands. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En dan moeten ze dat combineren met het mooie, rijke Nederlands.
1: Ja.
0: Niet in de avond, nee, 's avonds. Niet huisgemaakt. Dat is de grootste ergernis voor mij in heel het... Doen jullie daar op school iets rond die Week van het Nederlands?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Ah nee, maar geef jij Nederlands of geef je enkel Engels?
1: Momenteel alleen Engels. Hè.
0: Ah ja, dus je hebt ook
1: al... Ik hoop wel van binnenkort terug Nederlands te geven.
0: En je hebt je lesrooster al voor volgend jaar?
1: Nee, nog niet.
0: Ah, nog niet?
1: Of misschien wel. Ik heb gewoon nog niet echt... Ik ben nog met herexamens van leerlingen bezig. Dat is...
0: Jij moet herexamens afnemen.
1: Ja.
0: En waren het er veel?
1: Niet zoveel. Voor mijn vak niet, nee.
0: Nee.
1: Maar ja, voor de rest ben ik nog niet naar de planning gaan kijken of zo. Ik wil nog even doen alsof dat nog lang vakantie gaat zijn.
0: Ah ja, wij krijgen dat eind juli, begin juni, begin juli krijgen wij ons lesrooster voor het volgende semester. Maar dat is natuurlijk ook omdat wij ook avondlessen geven. En er zijn mensen met een jong gezin, die moeten wel op voorhand weten wanneer ze s'avonds moeten zorgen dat iemand anders... Dat vergt iets meer planning dan wanneer dat je gewoon... tijdens de kantooruren werkt. Ja. Oké, de taalunie. Vertel jij eens iets.
1: Vertel ik eens iets. Ik had eigenlijk ook wat muziek mee in kader van dingen die ik wil vertellen. Maar jij had iets van de taalunie. Want ja, de Week van het Nederlands.
0: Ja.
1: Wou je daar nog iets specifiek over zeggen?
0: Nee.
1: Want wij hebben vorige keer wel iemand getelefoneerd toen...
0: Ah, maar dat ging over een evenement, hè?
1: Ja, één specifiek evenement in het kader van die Week van het Nederlands, zoals dat dan ergens zo op het einde zo.
0: Maar we zijn al vergeten wie dat was en wat dat over ging, of wat?
1: Ik kan dat wel eens opzoeken.
0: Ja, ik kan dat ook opzoeken. Dat staat trouwens op de website van Radio Centraal, natuurlijk. Ja, voilà. Hè? Ik heb dat toen aangekondigd. Goed, maar goed, dus dat moeten we nu niet zeggen, want dat is een beetje dom.
1: Nee, maar ja, ik weet dat ook in die periode, dat daarop aansloot. Zo, dus,
0: ja, in het kader van, ja.
1: Ja, ja. Ja, omdat je het daarnet over die identiteit had, taal en die identiteit. Ik kwam een interessant artikeltje tegen op The Economist. Dan nog wel, The Economist. Niet direct de website die je zou linken aan taalkunde. Maar is er een paar dagen geleden, eergisteren, was daar een interessant artikel verschenen over The South American Hipster Language Cooler Than Spanish. Enig idee welk dat mag zijn?
0: Nederland?
1: Het gaat over Paraguay.
0: Toch geen Nederlands?
1: Nee. Ja, dat zou wel heel bizar zijn. Nee, blijkbaar is in Paraguay het Guarani...
0: Ah, serieus?
1: Echt aan een hype geworden. Echt, een hipster language, zeggen ze. Want iedereen wil dat ineens plots leren en gebruiken. Dus, nu... die taal die wordt dan blijkbaar ook nu op universiteiten en zo aangeleerd en op scholen. En ook bijvoorbeeld studenten geneeskunde, die gaan nu ook Guarani leren, omdat ja, veel patiënten spreken die taal.
0: Ah, ja.
1: En dat schijnt ook wel populair te zijn.
0: En die spreken niet noodzakelijk iets anders? Die zijn soms eentalig dan?
1: Ja, wel, in het verleden had je nog inderdaad... Ik weet niet of dat nu nog niet is. Ik weet ook niet precies hoe dat in Paraguay zit. Maar ja, je had inderdaad wel meer afgelegen dorpen waar mensen nog eentalig de inheemse lokale indigene taal spraken. Maar ja, de voorbije decennia is het onderwijs natuurlijk en de moderne media zijn overal wel doorgebroken. Dus ik denk dat die echt eentalige... Dat wel stilaan eruit zal aan het gaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zullen misschien nog oudere generaties zijn die dat doen. Maar het zijn dus wel vooral jongeren ook die dat dan weer plots Guarani heel hip vinden.
0: Ah, zo'n beetje als we dat nu met het Berbers zien hier, zo kinderen die grootouders spreken dan nog, maar zij niet.
1: Ja, ja,
0: en die
1: inderdaad.
0: Willen dat dan toch leren om met oma en opa te kunnen praten over de spannende tijden van toen dat die naar hier kwamen. Mm-hmm.
1: Ja, wel.
0: Hip is het nog niet, maar...
1: Nee, het is nog niet de hipsterstaal van Burgerokko geworden. Maar ja, wie weet over...
0: Ik heb altijd al Berbers willen leren, dus...
1: Over een jaar of 10 of 20 misschien wel. Ah. Maar ja, wel, ik denk dat het daar al eens over gaat. Maar ik ben al wel leerlingen van mij tegengekomen die Nederlands en Berbers spraken, maar geen Arabisch. Wat eigenlijk
0: een vrij curieuze
1: combinatie is.
0: Nee.
1: Als je het globaal bekijkt in de wereld...
0: Er was eens een tentoonstelling in het Sphinxcafé, een fototentoonstelling. Er waren altijd fototentoonstellingen. En daar was een gast uit het zuiden van Marokko, uit Essaouira of zoiets. Dat was zo'n plek waar surfers ook allemaal naartoe gingen.
1: Mm-hmm.
0: En die sprak ook geen Arabisch, die sprak wel Berbers en was het Hebreeuws? Dus dat was een Joods-Berberse gast, maar die sprak geen Arabisch.
1: Okay. Ah ja, ja. Maar ja, hoe veralgemeen, dat zal nu ook niet echt zo vaak voorkomen.
0: Nee, maar er zijn daar echt wel gebieden waar de mensen geen Arabisch spreken, volgens mij. Ah ja, dat is aan Darija, hè. Wat trouwens, Darija komt volgens mij van daar, wat huis betekent. Dus dat betekent ook zo'n beetje volkstaal, zoals... De taal die we thuis spreken, de niet-officiële taal.
1: Ja, ja, ja. Een beetje... Ja, ja. Zoals patois of
0: ja, of Dutch, hè.
1: Dutch, ja.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: De volkstaal.
1: Ja, ja. Ah ja, oké, okay, ja. Nu ja, dus in Paraguay... nu, die taal die wordt trouwens ook niet alleen in Paraguay, maar ik denk dat het grootste taalgebied van Guarani in Brazilië ligt en niet in Paraguay.
0: Ja, maar toch ook ergens meer in het westen, niet?
1: Ik weet niet. Ik kan het eens op een kaartje
0: bekijken.
1: Nee, dat is
0: Kensha. Ik vergis mij.
1: Ik kan het eens op een kaartje bekijken. Maar ik weet dat in Brazilië een van de officiële talen is. En in Paraguay weet ik nu eigenlijk niet. Ah, Paraguay, Bolivia, Argentinië en Brazilië. Ja, die zullen waarschijnlijk zo... zich niet echt aan...
0: Nee, die grenzen zijn er achteraf pas gekomen natuurlijk.
1: Door de
0: Spanjaarden
1: en Portugezen opgelegde staatsgrenzen, die zullen ze niet...
0: Nee, daar moeten wij niks van zeggen. Onze taal gaat ook over de grens heen.
1: Het is dat, voilà. Nu, in Paraguay zijn er, om daar een cijfer op te plakken, er zijn maar 40.000 mensen die Guarani blijkbaar nog als moedertaal hebben. En in Brazilië 30.000. Paraguay heeft wel... 7 miljoen inwoners. Dat is eigenlijk niet zo'n heel groot land qua bevolking dan. Als je dat vergelijkt met andere... Brazilië ligt er vlak naast. Dat is natuurlijk een mega groot land. Ja. Qua bevolking is Paraguay dus kleiner dan België eigenlijk. Interessant. Hm. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar toch, 50.000, dat is niet zo heel veel. Maar ja, het is een beetje de vraag. Is dan zo die hype die dat je nu hebt van dat Guarani, is dat echt... Of is dat zo nog een laatste stuiptrekking? Want soms heb je wel van die talen en dialecten die zo...
0: Ja, die trekken dan een stuip en dan is het gedaan, hè?
1: Ja, wel, ja, die zo nog even plots... Ineens wordt plots iedereen wakker van... Oei, we zijn onze taal aan het kwijtspelen. We gaan er nog rap iets aan proberen te doen. Maar meestal is het dan al te laat eigenlijk. Wanneer dat iedereen wakker wordt.
0: Ik weet het niet. Met het Welsh is dat toch...
1: Nee, wel ja. Er zijn uitzonderingen. Ja. Er zijn inderdaad uitzonderingen. Maar dat is ook wel omdat die sowieso al wel iets groter zijn. Allee, het Welsh is 500.000. Het Catalaans is 7 of 8 miljoen. Die kunnen het nog wel wat trekken. Maar meestal als je dat zo ziet met die kleinere, als er plots ineens enthousiasme voor folklore en zo is, dan is dat meestal wel een veegteken aan de wand. Omdat men plots doorheeft dat eigenlijk de situatie wel kritiek is. Nu, als de Paraguaanse regering daar zich achter zet, misschien dat dat dan wel terug rechtgetrokken wordt. Wat dat dan ook mag betekenen. Maar goed, dat is dus het Guarani. Ik heb ook wat Guarani muziek mee. Voor
0: wie, dat is uiteraard. Goed. Ik was dat eigenlijk juist aan het zoeken, want ik was aan het denken, was dat niet één van de talen waarin dat we... We hebben soms een overzicht gedaan van alle hip-hop nummers en rapnummers die we in alle mogelijke en onmogelijke talen hadden verzameld. Was daar Guarani bij? Dat weet ik niet. Dat wou ik
1: denk het
0: opzoeken,
1: wel, ja.
0: Maar op de een of andere manier werkt Firefox niet.
1: Quechua was erbij, dat herinner ik mij nog.
0: Waren dat die met die panfluit?
1: Dat kan.
0: Op El Condor Pasa was er zo een...
1: Is dat Quechua? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het was in ieder geval Zuid-Amerikaans.
1: Ja, ja. Ja.
0: Je hebt uw ding aangesloten aan het ding hier?
1: Ja. Nee, hier.
0: Dus wat moet ik hier dan openzetten?
1: De CD2.
0: Oké.
1: Voilà.
0: Daar gaan we.
1: In het Guarani dus.
0: In het Guarani.

0: Dat was hem, oké.
1: Dat was heel snel.
0: Ja, dat was heel snel. Voilà. Kort en krachtig, hè. Ja.
1: Ja.
0: Ik heb ondertussen snel even... ze horen nu zo niet. Ik heb ondertussen snel even opgezocht wie wij de vorige keer aan de telefoon hadden. En dat was Wiebeke Roeper, directeur van het genootschap Onze Taal.
2: Just.
0: En inderdaad, dat is het jaarlijks taalfeest om de beurt in Nederland en bij ons. En dit jaar, nu weet ik het weer, is dat in de Elisabethzaal.
2: Ja, dat was de reden waarom wij daarmee getelefoneerd hadden.
0: Ja, en dat zag je heel interessant uit. Ik heb trouwens voorgesteld dat wij daar rechtstreeks zouden gaan uitzenden. Maar er daar is niet op ingegaan, dus ik heb het idee dat ze dat misschien toch een beetje déclassé vinden of zo. Ik weet het niet. Terwijl, ik zag het wel zitten. Ik zie ons daar al zitten, zo ergens in een kamertje. En die zullen wel...
2: Radio Centraal, live vanuit de Elisabethzaal.
0: Voilà. Ken je wat dat al gebeurd is? Nee. En die zullen vast wel akoestisch perfecte kamertjes hebben, hè? Like in de Singel, waar je dan een snelle studiootje kunt.
2: Oké. Okay. Ja, die zijn misschien ook in vakantiemodus nu. Dat zou wel kunnen. Ja.
0: Ah, dat kan. Zou ik het nog eens herhalen? Zie jij dat zitten?
2: Want dat was op een vrijdag of wanneer?
0: Nee. Ah, natuurlijk. Dat is juist, want jij geeft les dan.
2: Dat weet ik nog niet. Dus,
0: Je hebt uw lesrooster nog niet. Kunt u altijd ziek melden, hè? Of doe jij dat niet?
2: Nee, dan moet je zo'n dokterbriefje binnenbrengen en zo.
0: Voor één dag?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Oh, bij ons niet. Eén dag niet.
2: Mm-hmm.
0: Dat wist jij nog niet?
2: Nee. Oké. Okay. Oh, ik denk bij ons wel, hoor.
0: Dat is niet wettelijk.
2: Aha. Oké. Okay. Maar ja, goed.
0: Waarom ligt er een aansteker in de kleine studio?
2: Goeie vraag.
0: Oké. Okay.
2: Als iemand het weet, mag die ons gerust een mailtje sturen op babylonia@radiocentraal.be.
0: Ja.
2: Voor het mysterie van de
0: aansteker.
2: Goed. Dat was een heel kort nummer trouwens. Het is ook een hip-hop nummer, maar dat stond nog niet in de lijst. Dus dat is als we dat ooit nog eens doen. Al vind ik dat we andere genres natuurlijk ook wel eens aan de bod mogen laten komen.
0: Inderdaad, maar zoals we altijd zeggen, als er rap of hip-hop bestaat in een taal, dan betekent dat dat leeft bij jongeren. Hè? En dat de taal niet inderdaad gereduceerd is tot folklore en klompen dansen. Want dan stopt het natuurlijk.
2: Inderdaad, ja. Ze maken ook wel degelijk in andere genres ook wel muziek. Ik heb ook bijvoorbeeld metalmuziek in Karani. Dat bestaat dus ook. En natuurlijk ook traditionele muziek. Inheemse muziek, dat bestaat natuurlijk ook. Goed.
0: Had jij nog iets?
2: Over het Guarani niet meer, nee. Dat onderwerp had ik afgesloten. Ik kwam wel net daarstraks een berichtje op de site van VRT Nieuws dat mij wel enigszins onrust baart.
0: Ah.
2: Google gaat blijkbaar het AI-sterretje in de hoek bij berichten en foto's en zo die aanduiden dat iets fake is, niet meer verplicht maken. Dus dat wordt wel... ik zie meer en meer van die, wat men dan AI-slop noemt, online verschijnen.
0: Maar en ook taalkundig dan, want...
2: Dat hangt allemaal samen natuurlijk, hè. Maar video en foto en tekstmateriaal. Dat was trouwens een grappig, maar ook wel triestig verhaal dat ik had gehoord uit de VS. En dat heb ik nagecheckt, dat blijkt echt te zijn. Ze hebben daar schoolboeken moeten verwijderen uit de klas, omdat die door AI waren gemaakt en dan gedrukt zonder na te lezen. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de tabel van Mendeleev, dat er van alle onzin in stond, dat de kaartjes die gedrukt waren van de Staten van de Verenigde Staten, dat er allemaal fouten van in stonden en zo. En niemand had dat dus nagelezen.
0: Het zal wel goed zijn.
2: Oh. Ja, wel ja. Ik weet dat ervan. Ik heb het eens een paar keer geprobeerd om zo materiaal, schoolmateriaal te laten maken door gespecialiseerde, niet aan ChatGPT, maar zo meer gespecialiseerd voor Engels onderwijs. Je moet dat toch altijd wel nalezen. Ik gebruik het ook niet meer, maar het is toch wel...
0: Ik vertik het. Als je zo'n beetje volgt wat er met die datacentra gebeurt, mm-hmm, en in de Verenigde Staten, heel de gebieden die geen drinkbaar water meer hebben, bij wijze van spreken. Dat is... dat is het toch niet waard? Dat je bij alles wat vaag in je opkomt, dat je dat dan onmiddellijk moet weten. Dat hoeft toch helemaal niet? Enfin, ik denk dat dat ook niet gezond is voor je geest, dat je heel de tijd versnippert. Maar goed, deze gaat niet meer over taal, dus...
2: Ja, voor een deel wel, want er is effectief onderzoek al gedaan naar de leerprestaties van schoolkinderen. En die gaan dus inderdaad achteruit.
0: Ja, maar dat gaat niet alleen over taal, hè?
2: Ja, maar voor een deel ook wel. Want een van de dingen, bijvoorbeeld, een interessante theorie die ik daarover gelezen heb, is als wij in boeken lezen of studeren of zo, en we doen dat, want onze hersenen die werken ook ruimtelijk met ruimte en tijd. Dus als je een woord leest, is dat niet alleen dat woord dat je hersenen lezen, het is ook de plaats waar dat gevonden wordt.
0: Ja.
2: Dus dat situeert zich ergens in de ruimte en de tijd, alles wat je leest. Het probleem is, als je dat allemaal op zo'n gsm'ke voorbij laat scrollen, dan kan je brein dat niet meer lokaliseren.
0: Nee, voilà, dus dat is het.
2: Een heel groot deel van de informatie die je zo passeert...
0: Ja, die is weer weg, hè?
2: Is weer weg.
0: Ja, dat is ook... Ik probeer dat mijn cursisten aan hun verstand te brengen, dat die ieder woord dat ze niet verstaan, hup, zoeken die op. Dat ik zeg van, nee, je moet dat proberen te begrijpen in de context, want dan blijft dat hangen. Mm-hmm. Anders is dat een los dingetje en dan is dat weg.
2: Ja, dat is...
0: En niet iedereen begrijpt dat.
2: Ik heb zelf ook jaren ervaring met talen leren, dat ik dan op twee manieren doe. Dat is dan geschreven, met papiertjes en zo, van die flashkaartjes dat ik dan zelf maak. En ook met apps op de gsm. En ik merk wel, sommige apps zijn wel goed, omdat die bepaalde systemen gebruiken die
0: context creëren.
2: Ja, context creëren, maar die ook uw geheugen echt trainen door zo gespacieerde herhaling en van die trucken. Die werken wel. Maar als je dat echt zelf schrijft bijvoorbeeld, dat zeg ik ook tegen mijn leerlingen, schrijf dingen op, want dan blijft dat echt ruimtelijk in uw brein zitten. Anders dan zo... Ha. Dus,
0: ik weet toen dat ik in het hoger... Duits, in het hoger onderwijs Duits had, dan moesten wij wekelijks een Duitsstalig nieuwsbericht van de radio uitschrijven. Amai, daar zat dat lang aan.
2: Ja.
0: Maar dat was wel heel nuttig inderdaad, omdat je dan heel traag die tekst verwerkte.
2: Ja,
0: ik heb het hier trouwens opgezocht en het was het Navajo. De Zuid-Amerikaanse taal waarin dat we hip-hop hadden.
2: Navajo, dat is Noord-Amerikaans, dus Mexico, VS.
0: Ja, enfin...
2: Ah ja, inheems-Amerikaans, oké. Dat is de taal die trouwens werd gebruikt om in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, door Navajo-Indianen.
0: Just.
2: Die de niet-kraakbare taal. Eigenlijk, ja, een soort geheimtaal, maar ja, voor hen was dat gewoon hun moedertaal. Dus ja... ook wel een interessant verhaal natuurlijk. Ik heb daar ooit wel eens een documentaire over gezien, maar dat is ook wel 20 jaar geleden. Dat is wel heel interessant, dat die gewoon hun inheemse taal gebruiken in de oorlog als wapen. Dat is zo absurd.
0: Ja, en dan eigenlijk om de mensen te verdedigen die hen onderdrukt hebben en dat nog steeds doen.
2: Dat is dan inderdaad nog een bijkomend ander verhaal, maar gewoon het idee op zich dat zij hun taal gebruiken als instrument, als wapen.
0: Geweldig, ze hadden het Antwerps ook wel kunnen gebruiken.
2: Waarschijnlijk wel, dat verstaan die Duitsers ook niet.
0: Ja, dat zit er toch wel dichtbij. Dus dat zou extra frustrerend zijn, dat ze de hele tijd horen van, tja, het klinkt bekend, maar we kunnen er geen touw aan vastknopen. Zeg maar, over inheemse talen gesproken, ik kwam iets heel bijzonders tegen. Op de website van de Taalunie stond ook een heel artikel over dat er een werkbezoek was geweest van mensen van de Taalunie aan ontwikkelaars van artificiële intelligentie. Om in dialoog te gaan over dat het Nederlands... ze kwamen op voor het belang van een fatsoenlijk Nederlands binnen die context. Maar dat heb ik verder niet gelezen, omdat ik... al genoeg te vertellen had. En ik dacht, Kevin zal wel iets over artificiële intelligentie zeggen.
2: Oh ja, er valt nog wel veel over te zeggen.
0: Nee, maar nog iets anders. Wij missen wel, maar we moeten eens beter onze post in de gaten houden. In juni zijn mensen van de Taalunie naar New York gegaan. En daar was dan het 16e congres van het ALCS. En dat is de Association for Low Countries Studies. En dat is een soort van vereniging die de Nederlandistiek wereldwijd wil promoten en verbinden en zoiets. Voilà, ze waren trouwens, de delegatie van de Taalunie was dan achteraf ook nog langs Londen gegaan en daarna hadden ze ook nog gesprekken gehad met allerlei instellingen daar. Dat was al de 16e reeks en de 16e conferentie in die reeks en het thema was Delta Dialogues, hè? Het is natuurlijk allemaal in het Engels, dat is een beetje triestig, maar goed. The Culture and Languages of the Living Landscape in the Neerlandophone World. En de topsprekers waren een prof van de Universiteit van Aruba en dan een professor uit Virginia. Dus het toffe is dat daar, dus die, waar dat ik nu op kom, er werd een film vertoond van een Belg, een Joeri Verbesselt. Het is een Vlaming en die doet iets, die is verbonden aan de KUL, die heeft daar iets met audiovisuele toestanden gedaan. En die heeft in 24 een korte documentaire film, maar het is nogal speciaal, er komen stukken dans in en wat weet ik allemaal. En dat gaat over twee inheemse volkeren in Taiwan. Of op Taiwan. Hè. En dat heet dan Only with Hunters Do We Have Wild Animals. En dat gaat dus over de verbondenheid van twee volkeren, de Tao en de Truku. En dat zijn jagers, de Truku op het land en de Tao, dat zijn zo van die volkeren die half in de oceaan, hè, die hebben bijna kieuwen zo leven. Dus en dat gaat zo over de verbondenheid tussen hun cultuur en hun taal en hun gewoonte om te jagen, wat gepaard gaat met respect voor die dieren en voor de natuur en het evenwicht bewaren en zoiets. En daarin komen die talen ook heel erg aan bod. Dus ik had daar nog nooit van gehoord. Ik wist niet dat er op Taiwan inheemse volkeren waren. Dat is misschien ook weer eens iets voor een volgende uitzending.
2: Punt. Ja. Oké. Misschien nog
0: eens. En ja, dan zijn ze dus daarna nog langs Engeland gegaan. En ik wist dat niet, maar er is de grootste afdeling Nederlandistiek in Engeland. Is een faculteit, zal ik maar zeggen, die In the North heet. En dat is een Center for Dutch and Flemish Studies aan de UCL, ik denk UCL, Université Catholique de Louvain. Nee, dat is het dus niet. Het is de University Center of Sheffield. University College, nee, UCL is University College London. Daar is ook een Center for Low Country Studies. Ik wist helemaal niet dat je daar zo uitbundig Nederlands kon leren. En ik kreeg ineens zin. Hè. Ik heb nog een jaar te gaan en dan kan ik op pensioen. In plaats van de hele tijd op de radio te komen zitten, zou ik bijvoorbeeld ook zo eens kunnen zien of ik me daar niet... Kijk, ik wil nog eens in het buitenland een tijdje een opdracht doen.
2: Ah, ja.
0: Het zag er heel leuk uit.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Ja, ja. En, in Sheffield dan...
0: Ja, dat zag er heel leuk uit, ja.
2: Oké, ja.
0: Heb jij nog muziek klaarstaan of zo? Want ik zag je zo tik doen.
2: Ik heb nog één liedje. Ik weet niet of jij nog muziek, want jij had daar ook nog...
0: Ja, ik heb nog een liedje dat ik een paar weken geleden ook in... tijdens het actualiteitenprogramma heb gespeeld. En dat is een leuk liedje van vroeger, dus dat wil ik straks nog wel eens opzetten. Okay, en het is in het Nederlands. En wat ga jij opzetten?
2: Iets over zeehonden.
0: Ah, dankjewel.
2: Oké. Hoezo?
0: Ja, omdat het over de oceaan ging. En
2: voilà. Ja, ik had nog een interessant artikeltje over honden gevonden.
0: Ah, maar...
2: Dacht ik, ik ga iets over... Maar ja, liedjes over honden, dat is een beetje flauw. Maar ik had hier een liedje over zeehonden. Dat zijn dan eigenlijk geen honden, maar... Maar het is wel een Schotse-Gaelische legende over zeehonden.
0: Oké. Okay. Ik ben eens benieuwd. Jij kunt dat dan ondertitelen, hè?
2: Nee.

0: Ja, okay. En wie was dit?
1: Julie Fowlis met Oran en Roin. En dat gaat over de Selkies. Ik weet niet of
0: jullie... Ah, natuurlijk.
1: De mythische, legende zeehonden in Schotland.
0: Er is een schitterend mooie tekenfilm geweest voor kinderen, een jaar of twee geleden.
1: Ah ja?
0: Over twee kinderen. En een van die twee blijkt... dat genetisch materiaal te hebben. Dus die transformeert dan in een dolfijn eigenlijk. Of in iets dolfijnachtigs. En die zwemt er dan mee.
1: Met de Selkies dan?
0: Ja, ze is er één. En hun moeder was er één. En die is dan blijkbaar teruggegaan naar de zee. Mm-hmm. En... want die komen ze dan nog tegen.
1: Ja, misschien voor mensen die niet weten wat die Selkies zijn...
0: Een soort weerwolven, maar dan...
1: Ja, wel ja. Weerzeehond eigenlijk.
0: En sympathiek, hè?
1: Ja. Maar het is dan, het verhaal is dat dan die beesten die komen dan om... Af en toe gooien die hun zeehondenvel af en komen die in mensengedaante aan land eigenlijk.
0: En hoe kunnen die dan herkennen?
1: Als die mensen zijn, niet... Ja, misschien, ja. Die zullen zeehonden nog altijd als zeehond rekenen. Die weet je.
0: Uit hun bek of zo. Okay. Ja.
1: Maar ja, het is niet zoals de oorspronkelijke zeemeerminnen. Zo gruwelijke mensen in verslindende. Het zijn brave beestjes, die Selkies. Ze zijn niet kwaadaardig of zo.
0: Fijn.
1: Maar een van die Schotse legendes. Zo. Ik weet niet of dat de Selkies eigenlijk zijn. Die echt specifiek Schots? Of komen die misschien meer verspreid in heel de Noordzee? Als legende voor?
0: Ik dacht dat de film die ik had gezien, dat toch niet Schots was. Ik dacht dat eerder, was dat Iers of was dat de Welsh? Mm-hmm.
1: Ja, ik weet niet hoe verspreid dat die legende eigenlijk is. Dat kan misschien wel gewoon een algemeen Keltisch...
0: Selkies is het, hè? S-E... Ja.
1: Selkies, ja. S-E-L-K-I-E-S.
0: Ja. Goed, dat gaan we dan eens opzoeken.
1: Ja. Zeehondjes dus.
0: Nog iets te vertellen? Ik heb nog wel wat.
1: Over hondjes dus.
0: Over hondjes.
1: Er wordt af en toe wel nog eens naar dieren en hun communicatievermogen gepeild, onderzocht. En het blijkt dat honden in staat zijn om veralgemeende categorieën te begrijpen. Nu, dat klinkt misschien wat wollig, maar dat is wel...
0: Licht toe?
1: Wel, zij kennen bijvoorbeeld het concept speelgoed, maar dan niet louter het fysieke object. Dat is een balkje en daar kan ik wel mee spelen, maar zij kennen het concept van de categorie objecten die behoren tot de categorie speelgoed.
0: Oké, dus ze weten heel goed dat uw pantoffels daar eigenlijk niet bij horen.
1: Inderdaad. Inderdaad. Nu, er is een verschil tussen hondenrassen. Sommige rassen zijn wat slimmer dan de andere. Border collies, die hebben bijvoorbeeld die blijkbaar wel de meest ontwikkelde metacommunicatievermogens, zou je dan kunnen zeggen. Nu, wat heeft dat dan met taal te maken? Op zich niet direct iets, maar een van de eigenschappen van taal, of toch een van de vereisten om taal zoals wij dat gebruiken, te kunnen hebben, dat is dat je die categorieën kan gaan gebruiken. Wij kunnen dingen, categorie meubels, en dan weet iedereen, ah ja, dat betekent dat. Of de categorie cafés in stad, iedereen weet, oké, dat is dat. Dus wij zijn in staat om eigenlijk dingen te groeperen mentaal als een categorie, wat eigenlijk niet zo evident is, want je hebt daar wel de breincapaciteit voor nodig om dat te doen.
0: Ja, inderdaad. En dat is wat dat Plato ook zei, dat je zo een abstract beeld hebt van paard. Dat is niet een bepaald paard, maar je weet dat alles wat dat daar op lijkt, die kunnen groot en klein en dik en dun zijn en allerlei kleuren hebben, maar dat is allemaal paard.
1: Ja, en Ferdinand de Saussure is daar dan destijds op verder gegaan. Hè. Die heeft dan zo die hele theorie van de significant en signifié en dan is men daar dan op verder gegaan. En inderdaad, wat is een vogel? Als mensen een vogel tekenen of moeten beschrijven, dan hebben ze daar een algemeen abstract beeld van. Maar dat is eigenlijk opmerkelijk dat je daar een abstract beeld van hebt van de categorie vogel. Want ja, geen enkele vogel, zelfs niet binnen de eigen soort, lijkt elke vogel exact op elkaar. Dus hoe hebben wij dat in ons brein dan eigenlijk geconstrueerd als een abstract ding? Zo?
0: Dan moeten we iets aan Plato vragen. Hè?
1: Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld hond, om dan bij honden te blijven. Mensen hebben daar een bepaald beeld van. Als categorie, aparte categorie. Terwijl dat, ja, er zijn wel heel wat verschillende hondensoorten die onderling heel sterk afwijken. Als je denkt aan een hond, is dat dan een klein chihuahua of is dat een grote... Een Deense bulldog of zo. Ja. Dat zijn heel verschillende dingen.
0: Maar goed, die honden snappen dat dus ook.
1: Ja, die honden die hebben dus ook dat soort van categorieën. En we weten dat olifanten bijvoorbeeld dat ook hebben. Maar ja, die abstracte redeneervermogens die zijn blijkbaar wel meer verspreid in dierenrijk dan wij dachten. Mm. Dat was trouwens ook iets van een aantal jaar geleden. Is daar zo een manifest verschenen in een of ander Amerikaans tijdschrift over bewustzijn. Het manifest over bewustzijn. En dat is ondertekend door een hele hoop onderzoekers in de biologie, maar ook bijvoorbeeld rond artificiële intelligentie en zo. En die hebben gezegd van, kijk, alles wat wij tot nu toe al onderzocht hebben, wijst erop dat heel veel diersoorten waarvan we het niet gedacht hebben, dat die eigenlijk wel een vorm van bewustzijn hebben. Zelfs tot bijen toe.
0: Ja, zeker bijen.
1: Dus die mentale capaciteiten om zo meer abstract te redeneren en ook zelfbewust te zijn, die zijn veel meer verspreid dan wij mensen tot pakweg 100 jaar geleden eigenlijk dachten. Wij dachten dat wij daar het monopolie op hadden, maar dat is dus niet zo.
0: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Dan zeggen we wij in onze westerse cultuur. Ik denk dat er wel andere...
1: Oké. Maar goed. Tot zover dus als u inderdaad, mensen, als je een hond thuis hebt en die speelt met uw pantoffels, terwijl je al 100 keer hebt gezegd dat hij dat niet mag, die hond die weet dat goed genoeg. Dat dat niet in de categorie speelgoed valt. Dus...
0: Oké. Ik heb ondertussen... Ik had dus effectief het nummer dat ik had klaarstaan in het Nederlands gaat over dieren. Maar nu ben ik... ik heb even snel gekeken. Dus die film is effectief Iers, hè, over die Selkie. En het heet Song of the Sea. Mm-hmm. En daar is heel mooie muziek in, dus ik ga daar nog iets van opzetten als we nog tijd hebben voor een muziekje.
1: We hebben nog 10 minuten, dus...
0: Ja, ik had nog wel iets leuks te melden. Er is namelijk een nieuwe podcast van de Taalunie. Enfin, in opdracht van de Taalunie gemaakt. En dat is een podcastreeks en die heet Tussen Talen. Twee woorden. Tussen talen, en dan denken wij direct aan tussentaal, maar daar gaat het niet over. Het zijn verhalen van nieuwkomers die hier zijn aangekomen en die helemaal geen Nederlands kenden. En het is hun verhaal over hier komen en hier gewend worden en de taal leren en hoe dat het hier uw weg vinden gepaard gaat met het beter Nederlands leren. Voilà. Heel die evolutieperiode en hun plaats in onze maatschappij, die verandert zo. Voilà, en dat lijkt me wel iets leuks. Ik ga dat ook zeker aan mijn collega's doorgeven. En het is op Spotify en op Apple Podcast beschikbaar. Voilà. Dat was gewoon even een...
1: Tussendoor even reclame maken voor een goede podcast. Oké. Ja, wel nog die muziek van die film van die Selkie.
0: Ja, en ik heb ook nog wel wat te vertellen, maar we zullen misschien eerst dat muziekje opzetten. Ja. Ik heb zo nog wat van die kleine dingetjes gevonden. Wacht, ik zal dit nog zeggen. Er was een heel artikel over hoe akelig het is dat het Witte Huis een soort aliens page heeft. En daarop vindt er blijkbaar een mengeling van dingen over buitenaardse wezens en... mensen zonder papieren die in de Verenigde Staten zitten. En dat heeft zo... Zij zeggen, ja, dat ontmenselijkt mensen zonder papieren. Hè? Dat is zo precies, of dat zijn allemaal...
1: En dat vermenselijkt die aliens uit de ruimte. Ik weet niet wat erger is.
0: Ja. Ik weet niet
1: of dat die dat zo sympathiek gaan vinden, dat die worden gelijkgesteld met mensen van de aarde.
0: Ik weet niet wat die zich er iets van aantrekken.
1: Dat kan ook, ja.
0: Herinner je de film The Man Who Fell to Earth? David Bowie speelde daar de hoofdrol in.
1: Ja, dat gaat over een... ooit eens lang geleden gezien.
0: Nu, dat is gebaseerd op een boek. En dat boek is heel knap. Film is ook goed, maar enfin. En daarin zeggen ze ook op momenten... Hij wordt dan gearresteerd en dan zegt hij op basis waarvan... Dan zeggen ze, ja, we believe that you're an undocumented alien. En hij weet dat niet, maar ze hebben hem zien landen. Dus, maar dat is een bestaande term blijkbaar. Hè? Dus alien betekent ook gewoon buitenlander.
1: Ja.
0: Zullen we eens naar de... Voilà. Dus het is het meisje dat zo half getransformeerd is en die aan het zingen is. Ik denk dat het in het Iers is.

0: Ja, er is boeiender in muziek in die film. Maar we hebben hier eigenlijk vooral naar het filmpje
1: gezien. Het beeld is wel... De animatie is echt indrukwekkend. Hoe heet de film eigenlijk?
0: Song of the Sea.
1: Song of the Sea, dat is de titel van de film.
0: Ja, okay. Er is ook een Amran Nafaraige of zoiets. Is dat het de Ierse? Ik weet niet of ik het juist uitspreek.
1: Dat kan,
0: Amran Nafaraige.
1: Wacht, hè.
0: Ja, dat zal dan...
1: Ja, dat klinkt inderdaad als...
0: Song of the Sea.
1: Amran Namara.
0: Ah, Namara. Nee, ja, hier staat... voilà.
1: Ik weet niet wat hij heet, die Fraige.
0: Voilà. Ja, maar het is dus Iers. Goed, we zijn er bijna door.
1: Inderdaad.
0: Over 2 weken, misschien alle Albanese. Hè? Want zij had gezegd, ze konden de hele tijd niet in het najaar. Ja, wat is het najaar? Dat is nog niet over 2 weken. Hè? Dan is het nog zomer.
1: Nee, ja.
0: Het najaar begint op 21 september.
1: Ja, ja. Heeft dat een vaste definitie? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Goeie vraag. Maar ja, in elk geval, dat komt er wel aan als alles meeziet.
0: Ja.
1: Dan gaan we het over Albanese hebben. Dat is nu echt wel iets waar ik totaal niks over weet. Eigenlijk.
0: Ja, ik kan dank u wel zeggen in het Albanese.
1: Oké. Okay.
0: Falemindert. Maar we moeten misschien eens op zoek naar die inheemse talen op Taiwan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. En ik had nog een idee, maar dat ben ik weer vergeten. Dus dat is voor de volgende keer.
1: Dan. Ah ja, voilà. Ideeën genoeg. We moeten ze ook kunnen uitwerken en in de praktijk brengen. En dan moet je mensen vinden die dat dan willen komen. Zo. Dus,
0: Ik zal dan toch nog het nummer opzetten over de diertjes.
1: Ah ja.
0: Het is een nummer van 67 van Ronnie en de Ronnies.
1: Oké, om af te sluiten. Beestenboel.
0: Oké, okay, tot... wat is hier aan de hand? Ah ja, dat staat hier nog op.
1: De Song of the Sea stond nog op.
0: Die stond nog op, ja.
1: Oké.
0: Tot over.
1: Goed, tot binnenkort.

0: Oké. Boa tarde, gente.
1: Prokost.
0: Jo.
1: Jo.
0: Valeu.
1: Hè?
0: Tudo bom?
1: Versta je niet, jongen?
0: We zijn toch juist nog in Brazilië geweest.
1: Zijn jullie naar Brazilië geweest?
0: Ja, met de camper, met de VW-camper.
1: Amai. In een maand tijd?
0: Ja.
1: Allee, en goed?
0: Ja, Bahia, Salvador, Pantanal. Mooi, Brazil. Dus we hebben een heel programma om...
1: Over Brazilië?
0: Ja.
1: Met Braziliaanse plaatjes?
0: Zo klinkt het wel.
1: Nu, op Radio Centraal.
0: We hebben net al Camarão gehoord. Serea do Mar.
1: Van 6 tot 8 uur.
0: Van 6 tot 8. Grondsmaak.
1: Gusto de terra in Braziliaans, dacht ik.
0: Kijk.
1: Oh.
0: Allee, het Braziliaans is ook perfect.
1: Ja, volledig op.
0: Maar ik stel voor dat we de plaatjes vooral draaien en dat we eens kijken welke topics... Jij gaat koken met rum?
1: En Brazilian Numbers, dat past. Jij gaat koken. Dat treft.
0: Ah, oké. De popcorn?
1: Ja, Braziliaanse popcorn, hè. Maar dan is een poging waar.
0: Ja. Er is een mashup.
1: En de verhaaltjes, hè. Een verhaaltje na een minuut. En juf Sansevieria praat met de floras, de bloemen... De planten?
0: Arbos, bomen.
1: De bomen?
0: Bomen.
1: Ja, daar staan, hoe noemen ze dat weer? Woudreuzen, hè, in Brazilië.
0: Ja, nog veel, maar...
1: Maar dat klinkt fantastisch, Rookost.
0: En shake and not stirred, dat gaan we maken, denk je.
1: Ah, de caipirinha.
0: Mm-hmm.
1: De tikibar.
0: Oh, me gusto, son cachaça.
1: Dat zal smaken, maar het is te warm, zo weer.
0: Kom, vai tomada ando. Oké, kunstzaken. De visualisatie van de plaat. Daar hebben we misschien ook wel even tijd voor. En dan spreken ze bebop en al dat jazz.
1: LP van het concert. Ah, hier in het bos.
0: Ja. Oké, dit het programma voor Augusto.
1: Oké, en nu Carlos Jobim.
0: Mateo, come on.
1: Het Brazil.
0: Enjoy. Un prazer.

0: Je hoorde achtereenvolgens Os Mutantos met Baby, Tony Tornado met Su Negro, 4% trager, Antonio Carlos e Jocafi met Quim Vimla en uiteindelijk Nicolas Mariano met Dita Kuga.
1: Que Vimla, sou eu, que Vimla, sou eu. Oké, okay, buddies, het volgende...

0: Juf Sam Severia praat met de planten.
1: Het regent, binnen en buiten. Het is raar, die plotse overgang. Maar goed natuurlijk voor de planten en de bomen, want die lijden. Het zou zomer moeten zijn nog, maar in het bos lijkt het al volop herfst, met de grond vol dorre blaren. En ik zei het al vandaag, is het ook in mij eerder somber. En ik denk aan een zin in een lied.

Nee. Meestal horen we het niet. We horen ook weinig. Ook mensen die vallen, die horen we niet. Ik was overlaatst in het bos en ik hoorde het wel. Toen ik een beetje ging drummen, een krakend geluid en dan plots een bons. Vroeger een speelbos, maar nu een bos om niet meer te betreden. Maar goed, ook dat is natuur. En zonder menselijke inmenging mag het zijn gang gaan, waar het nog kan. En misschien horen we het toch allemaal wel, maar gewoon niet zo bewust. Het is treurig als er veel bomen vallen, zoals in het regenwoud in Brazilië. De natuur is daar nog zo overvloedig, maar er verdwijnen steeds meer bomen. En al zijn het er minder dan voorheen, nog altijd veel te veel. En de mensen die de bomen wel horen vallen, ze lopen door dat woud en ze eren het. En ze fluisteren en ze roepen.

natuurlijk, zou ik hen graag levensecht ontmoeten. Zoals ik ook graag naar Groenland zou willen gaan of naar Canada. Maar misschien laat ik ze daar beter gewoon echt met rust. Ik kan ook hier met de bomen communiceren. En de bomen, die weten echt alles. Voor hen maakt afstand echt geen verschil. En elke boom telt. Zelf als je niet extreem veel van bomen houdt, maar wel bijvoorbeeld gewoon van je kinderen, ook dan loont het de moeite om de bomen te beschermen. Want of we het nu beseffen of niet, mensen zijn met bomen verbonden. Overal

0: van op de plaat Gira van Momo Beaflor, dacht ik. En daarvoor hoorde u Tomze Mai. En nu? Ja.
1: Spreken ze bebop?
2: And all that jazz.

0: Koken met Ron.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
3: Kip, een meisje zo aardig, een stukje vlees. Kip!
0: Water voor 4 personen. Wat hebben we nodig? Een halve liter kokoswater, 4 gram agar-agarpoeder, 1 eetlepel vlierbloesemsiroop, eetbare blauwe of groene bloemetjes, zoals korenbloem, een paar muntblaadjes en een rechthoekige ovenschaal. We beginnen eraan. We mengen de halve liter kokoswater, de vlierbloemsiroop en 4 gram agar-agarpoeder koud in een pan. Daarna brengen we het mengsel al roerend aan de kook en laten het 2 minuten goed doorkoken. Intussen leggen we de bloemetjes en de munt verspreid op de bodem van de rechthoekige ovenschaal. Dan gieten we het mengsel voorzichtig in de schaal, waarbij we zorgen voor een laag van

0: Cantico d'Agua van Sebastião Taparro en vooral de innovatieve percussionist Pedro dos Santos, die ervoor bekend stond zelf muziekinstrumenten te maken en ook in de studio opnames te maken met de water in potjes klei en klotsende geluiden.
1: Cool. Zoals Atabaques. Atabaques.
0: Op mijn bakkes?
1: dingen, drum van Ginter, een berimbaus of panderos of agogos, instrumentjes. Het is al een uur gepasseerd.
0: Je bent nog altijd op Radio Centraal.
1: Don't mark.
2: Grondsmaak, de magie.
3: Boa tarde, boa noite. Afrochem os cintos, não fumem, senhores passageiros, bem-vindos. Vamos detonar.
4: Presos. Além disso, 87 fuzis já foram prendidos em um ano e meio. É a polícia.

0: Oké, okay. U hoorde Batucada, The Sound of the Favelas, en, gemengd met The Sacred Rhymes of Candomblé, de field recording die u net hoorde, en daarvoor een modernere uitvoering in de Candomblé. Candomblé is, misschien weet u dat of weet u dat niet, maar dat zijn de de viering van hun orishas. En de orishas, die hebben ze in de tijd van de slavernij moeten verweven. Dat was een verweving om hun geloof te kunnen uitvoeren met de katholieke heiligen van de slavenbazen. Dus bijvoorbeeld de orishas zoals Oshala, die kwam dan overeen met Signor Bonfim, dat is zo goed als Jezus Christus. En Yemanja, dat is de godin van de oceaan, de moeder van het leven. Die werd dan gelinkt aan Maria, onze lieve vrouw Maria, of Maria van de zeelieden. Hing er ook wel een beetje vanaf van welke regio dat de slaven kwamen. Shango, de godheid van de bliksem en de donder en de rechtvaardigheid. Daar komt dan Sint Hieronymus aan te pas. En zo verder, bijvoorbeeld ook nog, dacht ik, Omolu, Obalai, die werd gelinkt aan Sint Rochus of Sint Lazarus. En Sint Antonius, die werd gelinkt aan Ishu, dat is de boodschapper van de transformatie. En voor sommigen was artsengel Michael ook wel Ishu. Voilà, dat was een beetje een... Er zijn ook kleuren aan verbonden aan die goden en dat is dan wel grappig. Dat komt ook terug in de verweven met de capoeira, dat de spelers kleine amuletjes dragen in de kleuren van hun verkozen god. Voilà. Volgende... De plaat van het concert. Ik was hem voor.
1: De LP van het concert.

0: Chico Science en Nassau Zombie, die waren ooit in Sphinx, ja, Sphinx en dat moet in 96 of 97 geweest zijn. En ja, heel toffe concert. En ze staan bekend, of het was toch in die tijd nieuw, de Mange Beat. Ja, ik was er zat van. Ik heb daar direct ook een plaatje van gekocht toen. En Chico Science zelf kwam op de wijn met zijn vrienden. En ja, nog een hand gegeven om dan eigenlijk een paar maanden daarna, 6 maanden denk ik daarna, in 97... is hij gestorven in een auto-ongeval. 30 jaar is hij geworden. Nassau Zombie, die zijn verder gegaan. En ja, nog steeds heel toffe muziek. En daarvoor hoorde u Azimut. En dat is een Braziliaanse jazzfunk band van in 73. En die heb ik dit jaar nog gezien. In het bos, zowel zo waar.
1: Dat is hier vlakbij.
0: Dat is hier in Antwerpen, ja, op Noord zeker, in Antwerpen, in Bos, daar aan de Italië-lijn ergens. Of is dat, ja, Italië-lijn.
1: En je hebt mij niet meegevraagd?
0: Nee, ja, ik ben ook op de laatste moment gegaan, omdat een vriend van mij, Mano, die draait daar als DJ. Heel goed, tof, ja. Dat was eigenlijk, Azimut is nog altijd bezig, maar hebben nog één stichtend lid. En dat is de basgitarist Alex Majerus. En ja, dat is eigenlijk tof. Die zijn van 73 begonnen. Heel toffe
1: platen. En die blijven
0: platen.
1: Doorgaan.
0: En die blijven gaan. Voilà, en dat is het. Un plaisir.
1: Op naar de volgende.
0: Wat ging ik doen? Ah ja. Oké.
1: Smeet maar erin.
0: Ja.

0: Alala van CSS, opnieuw uitgekomen sinds 10 augustus op Sub Pop. CSS met Kansé de ser sexy, letterlijk vertaald moe zijn van het sexy zijn.
1: Oké.
0: Jij hebt ook een vers geperst plaatje bij.
1: Candomblé, The Sacred Rhymes of Brazil, terug eentje. De moderne eerste plaat en dan heb je de field recordings op de tweede plaat. Komt ook een boek bij, waar dat je Portugees, Engels, dus je kunt je Portugees oefenen met een boek.
0: Zo, een soort steam van de Rosetta.
1: Ja, heel toffe plaat.
0: Allee, op de...

0: kunstzaken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken.
1: Voilà, we zijn weer toegekomen bij kunstzaken, kunstzak.
2: De topic waarin dat wij de platenhoes visualiseren.
1: Ja, de muziekdrager deze keer is Brasil Novo.
2: Ja, en ja, het is een heel mooi schilderij hier, dat ik hier voor mij zie.
1: Ah ja, precies, met pastelletjes, krijt, of noem je
2: of
1: dat?
2: Of aquarel?
1: Aquarel, ja. Nee, niet aquarel.
2: Misschien gemengde technieken aan de kosmos te zien die er rond verschijnt.
1: Ah ja, dat is aan de rand van... aan de afgrond. De aarde is plat hier.
2: Een sterrenhemel met een volle maan. Brasil ja. Novo.
1: Brasil Novo, mooi. Ik zou eerst denken, er wordt gedanst rond een boom of... Ja, die zijn verstrengeld met een boom.
2: Ja, en er komen wortels uit de voeten.
1: Uit hun voeten komen wortels, dus ik denk dat juf Sansevieria gelijk had. Mensen zijn wel degelijk één met de bomen.
2: Ja, die twee nu wel.
1: Ja, die zijn ook in elkaar precies verstrengeld.
2: Ja, zijn die aan het dansen of zo?
1: Ik moest ook eerst denken aan een rondedans, zo'n beetje zoals capoeira.
2: Ah, ja.
1: Ze klappen ook, de mensen rondom.
2: Er staat een hele groep mensen in een kring rond
1: de boom. Ze klappen en zingen, waarschijnlijk.
2: Capoeira Novo.
1: Mil facão corto embaixo. Oh, bananeira caiu. Ah ja, maar het is geen bananenboom. Ik denk eerder...
2: Nee.
1: Ja, maar het is heel mooi gedaan, hè.
2: En hier een vogeltje.
1: Maar jij ziet vogels, hè.
2: Ja, gelukkig geen roze olifanten.
1: Maar ze vliegen niet, gelukkig. Nee, het is een heel... En het is allemaal echt zo in pastel gemaakt. Ook heel mooi. Heeft hij nu... Ah, een dame met een brilletje, kijk, ook aan de zijkant. En die hebben oftewel heel lange armen die ze in de lucht steken, of ze hebben ook latten bij. Ja, Brasil Novo. Voor juf Sansevieria zullen we dan L'Arrangera draaien, de appelsienboom, als ik me niet vergis.

Ja, all'arangiero. Doe me trouwens denken aan een spelletje in de capoeira, waar je op een slinkse wijze iets van de uit de roda moet halen. Iets dat op de grond ligt. Appelsien, een stuk geld of dergelijke. En dat moet op die manier gebeuren dat de andere eigenlijk overwonnen wordt. En dat is het. Oké, wat ging ik nog doen? Ah ja, terug een stukje candomblé, maar van Marco Valles.

0: En dit was dan... dit was dan Candomblé.
1: Candomblé. Is dat een muziekstijl?
0: Nee, dat is dus de... Wat ik daarnet verteld heb van de verering van hun goden. Die, ah, ja. Eigenlijk Candomblé, dat is de samenkomst van de slaven in, als bakermat Bahia, Salvador de Bahia. Daar is eigenlijk die Candomblé en ook de capoeira ontstaan in de zin van dat die culturen daar samenkomen en eigenlijk in het geheim dansen, muziek maken. In de Candomblé bijvoorbeeld heb je drie atabakjes als led instrument en in de capoeira zijn dat de berimbau's. De hoofdberimbau, en dan zoals een solo gitaar zou ik maar zeggen, dan heb je de conga en de medio, dat is dan zowat de andere. De conga is dan de bas, berimbau. Maar ik was een liedje aan het zoeken, hè? Samba Fatal.
1: U luistert nog steeds naar Grondsmaak op Radio Centraal. Het volgende programma is ook al aangekomen. Subiet kunt u luisteren naar Blaastaal.
0: Ah ja, aha. Ik kan eens eerst een jingletje opzetten, misschien helpt dat.
2: Hey galera, ga me iets van caipirinha aqui, eu vou oferecer pro meu pai, vamos ver se ele vai querer. Tá, saúde, coração, pesquisa no Google lá, que o Google vai falar pra você que caipirinha faz bem pro coração. Toma aí, toma aí.
3: Não dá pra assistir um jogo do Brasil sem fazer uma caipirinha de respeito. Você tá doido! Limãozinho, faquinha, corta no meio. Corta de novo. Essa parte branca do limão não vai amargar a sua caipirinha. Não precisa tirar, isso daí é mito. O que amarga a sua caipirinha é a casca. Se você não gosta do amargor, tira um pouco da casca. Copo pra dentro, limãozinho na caipirinha. Se você colocar os gominhos do limão todos virados pra cima, você não vai amassar diretamente a casca, vai deixar sua caipirinha menos amarga também. Então, ó, gominhos virados pra cima. Uma colher e meia de açúcar. Macera isso daí com carinho, como se você estivesse amassando mozão. Coloca bastante gelo, quanto mais gelo, melhor. Agora não tem segredo. Aquele shotão de cachaça, se você gosta de uma cachaça média, e mais um chorinho depois, se você gosta de uma caipirinha um pouquinho mais forte, tá ligado? Eu gosto assim, com 75ml. Pra finalizar, mãozinha na frente pra não vazar cachaça na cara do amiguinho e mexe bem isso daí. Pra finalizar, um pouco mais de gelo e uma rodelinha na boca. Simples assim, tá pronta a melhor caipirinha da sua vida, porque você tá ligado, né?
2: Tá, saúde pro coração, pesquisa no Google lá, que o Google vai falar pra você que caipirinha faz bem pro coração. Toma aí, toma aí. Toma aí. Toma, Pi, é que tem limão. Toma, toma, toma, toma. Ele não quer tomar, não.
0: Dat was eigenlijk een jingle die ik snel nog gemaakt had voor onze Shaken Not Stirred. Voor de caipirinha. Dus eigenlijk heel het receptje is daar in uitgelegd. In de mashup. Ja.
1: Oké, dat gaat smaken.
0: Ja, maar ik wil dat wel even meegeven in het Nederlands. Ja. Je moet gewoon zien dat je cachaça hebt, dus Braziliaanse rum. En met deze weer ook best zoveel mogelijk crushed ice. Een limoenetje of twee, als het voor twee man is, kom je daar mee toe. Als het voor drie is, dan zou ik al naar drie limoenen gaan.
1: En twee flessen?
0: Cachaça toch, ja. Ja, ja, tuurlijk. Er zit ook niks anders in dan limoen, rietsuiker en cachaça. Maar je doet het dus eerst, als het in een glas is bijvoorbeeld, kan je je limoenen snijden. Misschien de pel eraf doen, afhankelijk van waar je ze koopt. En dan goed aanmengen met die rietsuiker. Liefst echte rietsuiker, geen siroop. Of je moet hem zelf gemaakt hebben. En je mengt dat. En dan stampt het dat bij. En dan doe je daar crushed ice over tot aan de rand. En dan giet je heel dat glas vol met cachaça. Dat is zo'n tumbler, geen lang glas natuurlijk.
1: Schudden dan ook?
0: Nee, roeren. Blijven roeren. Dat is wat er in
1: shaken,
0: de jingle...
1: Shaken,
0: niet shaken. Steuren.
1: Oké, kom in orde.
0: Komt goed. Voilà, we zijn er bijna al aan het einde. Ik ben een beetje flabbergasted. Mais la vie. Oké, we zullen dan langzaam naar het einde toedraaien met het volgende.
1: Maar we komen terug, 26 september.
0: Oh, 26 september. Kijk hoe. Zien wat het thema wordt dan.
1: De school is al even bezig dan. De school is al terug even bezig dan.

0: We worden bijna de point vergeten, hè, Rokost?
1: De pointe van de thema van het programma was come agua.
0: Water eten.
1: Water eten, ja.
0: Ja, en je zat zijn eigenlijk.
1: Stom dronken.
0: Poeploeren zat.
1: Van de caipirinha, de cachaça. Oké, dank u wel. Ciao. Arrivederci. Ciao.

0: Op de foto staat een worst. Een grijze worst. Op de foto staat een bad. Knal, slim.
1: Beschilder je eigen tuin, kabouter.
0: Ben je bang van slangen?
1: Beschilder je eigen tuin, kabouter, met deze verfset. Gebruik de kleuren zoals jij het mooi vindt. De set bestaat uit 1 kabouter, 6 kleuren, verf en een kwast.
2: Blaastaal. Dit is blaastaal. C'est la langue de blas. Blather speech or blow talk.
1: Waarschuwing. Bevat kleine onderdelen verstikkingsgevaren.

0: vaste maatregelen om vlekken te voorkomen op bijvoorbeeld tafelblad en kleding. Paint your own garden, gnome. Paint your own garden, gnome.
1: Paarden. Starten.

Een oude boot met een groot zeil vaart op zee. Zij springen over de beek.

0: Je moet met de onderstreepte woorden beginnen.
1: Op schoolreis rijden Jan en Lies door een oud dorp met nauwe straatjes. De lucht is blauw, maar het is wel koud. Lies heeft dikke kousen aan. Het is een heel eind rijden. Op het eind van de dijk staat een geit.

0: In een winkel kopen Jan en Lies gauw snoepjes. Ze betalen aan een oude vrouw. Voor de winkel is er een plein. Op het plein staat een leeuw van goud. Er stapt een pauw door de poort. In de wei staan 3 geiten en in een hok zitten 5 konijnen. Baarden.
1: Koorden. Woorden.

0: Ze zegt. Ze krijgt pijn. Ze ligt blij. Ze zegt.
1: Nou, buurvrouw, rijp. Buurvrouw, touwen. Buurvrouw, eigen kassen, blauw. Eind. Soorten paarden. Beesten. Staarten.
2: Beschilder je eigen tuinkabouter.

0: Socorro treurduif. Grijsrug trompetvogel. Ultramarijn bisschop. En blauwe grondduif. Een blaasstaal Radio Centraal 106.7 FM Stereo Hersens. DAB Plus kanaal 10A. Streaming.radiocentraal.org. Blaasstaal.
1: Vrijdag, saus, vrijdag, fiets, wolk, film, niets. Eet altijd met mes en warm.
0: Grote tekstorwegen. Congo-pauw. Amatist, glanspreeuw.
1: Als ik fiets, draag ik een berg melk. Als ik fiets, draag ik een heks melk.

0: een berg melk. Melk, berg, straf, sproet, struik, streep, sprot, strik, sprong, boom, spreek, ton, weg, warm, mol, vis, beer, poes, haan, deur, duif, beer, hoog, deur, duif, pech.
1: Marantaulah sanak daulu di kampung Paguno Balun.

Zij zaagt lucht. Zij zaagt toch lang. Zij zaagt links. Zij zaagt vinger. Pech. Donker. Pech.

0: Zij zaagt kleine stokken. Zij zaagt wijde klei. Dikke, wijde klei. Zij werpen messen. Op het plein bouwt hij huizen. Op zondag zijn mijn ouders vrij oud.
1: Biggest Spanish fly, most definitely. Coming out the speakers for you people to see. The way I run my mouth as I ram about this dope dance originated from the south. The buck dance is what you can say for short talk, but really, it's called the gangster walk. Now, buck jump,

De deur staat open. De meid eet kip met rijst. We spelen in het zand en eten ijs. Nooit naaien, nooit waaien, nooit dikke kasten draaien. Zij zaagt mooi de rook uit de schouw. Rook. Koeien stoeien wit en zwart. De deur staat open. In onze tuin loopt een muis. Ik heb geen honger. Je krijgt van je ma een zoen. De saus is lekker. Ik heb geen honger. Konijnen wonen in pijpen onder de grond. Als ik blij ben, dan lach ik stout.

een pijp in de nauwe gang. 15 touwen, pech. Gordijnen, zout, antwoord. Meneer, glijbaan, antwoord. Over het water ligt een zus. Hij staat op de top van de buurvrouw. Kom, naar binnen. Ik, mijn vork naast mijn bord. Die berg is niet hoog, maar hij heeft honger. Zijn maag is spin. Kruis, spook, slim, knal, plaatsen, blanken, spin. Nieuwste, kranten, goedkoop, blaffen, roeiboot. 15 touwen, pech. Buurvrouw, tijgers, de deur staat open.

0: geef schaap. Je danst heel snel, schat. Schreef, scheef, schaap. Jij zorgt goed voor het dier. Schuim, schrift, schaap. Schroef. Schuim, schrift, zij morst soep. Pa werkt hard. De kat volgt de muis. Leen turnt graag. Leen werpt de bal. Zus fietst naar huis.
1: Vera takes a glass off the shelf. Dreaming the dust.

Ik heb het schuim schrift. Er zit een scheef schaap op het bord. Schaap. Schroef. Knal, slim, spook, paarden, spin. Zus zwemt op haar spook. Haar blauw spook. Op de tekening zie je een grijze lucht. Op de foto staat een worst. Een grijze worst. Op de foto staat een bad. Knal, slim,

Infatuation love.

0: Positives erlebt hat, Unterbewusstsein kommt oder etwas Negatives, das kann man nicht steuern.
1: Dann schindeln wir ein grosses Motel.
0: Eine große
1: Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7 avec Snorf et Tom Anthony. With Snorf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: U hoort het goed, u hoort het goed.
3: Programma zit erop.
2: Ja. Liberty City.
4: Het is 11 uur gepasseerd.
1: Als Snoffie is te man, Tony.
3: Te gaan het toestellen. Ja. Stip. Stip begonnen.
4: As usual.
2: En deze keer is Tom er wel bij.
4: Samen met...
2: De keer was er niet bij.
3: Maar samen we hebben toch tot een goed einde gebracht.
2: Echt?
3: Dat moest niet interesseren.
4: Met Koerat Wijnlands
2: en Tom Anthony. Aan knoppen, schuiven, micro.
1: Mijn lekker sinds.
0: Vier boeten.
2: Potentiometers.
0: Kaufling.
2: Shiny Mush Motel van 11 uur tot
4: half 1.
1: Ja. Shiny.
2: 24 uur.
1: Mush. Ja.
4: Welkom.
1: Motel. Alle twee wochen.
2: En geniet van dit mooie programma.
0: Ik neem op psychiater, dat kan ik nou zeer, zeer webvol zijn. Dat is nog. In de negatieve tijd is eines Unbewusstseins konfrontiert wordt, vorausgesetzt, dass man eben dat is. Wenn es ein schreckliches Erlebnis ist, dass es nicht von psychischen Schaden führt, dass man es integrieren kann und einbauen kann.

We lost.

0: een shiny mush motel van Dream Pop.
1: En, zit er weer al op?
0: Ja, het zit er al op.
1: Wat doen we toch, hè?
0: Ging vooruit van boven.
1: Ja, wij bedanken de Luther.
0: Voor een
1: Liberty City.
0: En volgende week krijgt u in deze, op dit uur, nog een chatbot. En ik weet niet of Epstein-Barr al terug is, maar chatbot die doet dan meestal 2 uur, hè. De rest van de tijd, dacht ik.
1: En nu, hoe noemt het nummer? Het zijn het weer al kwijt.
2: Tweede natuur.
1: De tweede natuur komt eraan.
0: Allee, verhoor.
1: Juist, hè?
0: Ja.
1: Waarom moet je dat hier, deze hier dicht en dat
0: daar,
1: open, hè?
0: Die, daar, ja.
1: Tot binnen 2 weken, lieve schatjes.
0: Tot binnen 2 weken.

0: You've been bad.
1: Yes, I have.
0: You've been bad.
1: Yes, I have.

het meer van komen. S'nachts. In de winter. Gestreeld door de dwaalende schaduwen der doden. Martelen maanzieke minnaars. En bleek. Bange. Maîtresses. Wie luistert? Hoort de dames gillen achter het riet. Rooien de heren met hoeden, rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesmukte, beleefde moeder op jaren, had ik ooit in een zalmkleurige Rolls-Royce kleurige zalm.

geen mens die het merkt. Nog steeds niet verrast door het radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van een misdadend

Ik schrap enkele zin.

0: You've been bad.
1: Yes, I have.
0: You've been bad.
1: Yes, I have.

0: laat de machine marcheren.
1: They made a robot.
0: Laat de machine marcheren.